0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid. En de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Mira que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho ser un pioncito, mi lapito flauticamente, curvilúdica y anacronística, super heterodina y microsincrónica. Había una chiva ética, pelética, peluda y pelitancuda que tenía un chivito ético. Pero mira, lo tuyo es la muerte. Se acabó lo que se daba, negrona, mira. Sarampión, pión, pión, pión.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up. Als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: New Business Radio.
7: Innovatie en impact
6: voor business shapers.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
2: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
6: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen to Lead. New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via PeoplePower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
6: Veel organisaties hebben ambitieuze plannen rondom verandering, digitalisering en data gedreven werken. De praktijk blijkt vaak lastiger. Strategieën zijn helder, maar de uitvoering blijft achter. En door welke hoepels moet je dus als organisatie heen om de uitvoering te laten slagen? Nou, een partij die daarbij kan helpen is Valid Consultancy. Bij mij in de studio vandaag Pieter Paul van Beek, Managing Director.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Pieter Paul, goedemorgen, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Ja, we gaan straks even terug in de tijd. Hè. We hebben Valid. Jullie bestaan inmiddels iets meer dan 25 jaar. 26 jaar.
7: 26 jaar zelfs al. Ja.
6: Ooit opgericht door Dick Valk.
7: Dis Valk.
6: Oké.
7: Okay. Ja.
6: Ja, wat was dat voor ondernemer?
7: Dis is een commerciant die uit de DSM-stal komt. En zoals een beetje heel veel business in Limburg een DSM-verleden heeft. Ergens een haakje met dat mooie.
6: Verklaart dat de locatie Maastricht onder andere ook?
7: Oh ja, we zijn een Limburgs bedrijf wat een hoofdkantoor in Eindhoven heeft gekregen.
6: Ja, precies.
7: En dit is begonnen en is toen uiteindelijk mensen gaan detacheren in eerste instantie. Hardcore techneuten. En dat is zo uitgegroeid. Op een gegeven moment mocht hij infrastructuurbeheer overnemen van andere klanten. Dat is onze mensen services tak geworden. En dat bedrijf is in 26 jaar uitgegroeid naar een prachtig bedrijf met twee vestigingen. Met een focus op Zuidoost-Nederland.
6: Ja, hoeveel medewerkers hebben jullie inmiddels?
7: We hebben nu 250 medewerkers, die orde grootte.
6: We gaan het straks uitgebreid natuurlijk hebben over de actuele stand van zaken. Hoe implementeer je digitale zaken? Data is natuurlijk belangrijk. AI is belangrijk.
7: Zeker.
6: Dat is waar jullie bedrijven bij helpen. Wat is, als je iets kan zeggen over jullie bedrijfsportfolio, is dat MKB? Zijn dat grote corporates?
7: Nou, we hebben eigenlijk in onze consultancy hebben wij een mengvorm van publiek, semi-publiek, Grote corporates en industriële bedrijven, zeg maar mid-market industriële bedrijven. Dus we zitten niet echt bij de kleinere. Het is altijd wel redelijke omvang.
8: En die link met DSM, hè, waarvan je eigenlijk zei, ja, kwam het een beetje vandaan. Is die nog overeind gebleven?
7: Nou, die zitten, ja, een aantal van onze klanten zitten nog wel in de spin-offs en alle, ja, na-eil bedrijven.
8: Dat is veranderd natuurlijk. Ja. Dat
7: is heel erg veranderd. Ja. En zeker in de afgelopen periode met de. Heeft die hoek wel heel veel problemen gehad, ook met de hoge energieprijzen. Dus we zien heel veel beweging daar. Heel veel carve-outs van onderdelen die plaatsvinden, waar we ook weer bij mogen helpen. Dus het beweegt heel veel daar in het Limburgse en het Brabantse.
8: Hoe zie je jezelf als organisatie als een faciliterende partij of een partij die ook echt helemaal tot in de vezel van een bedrijf meegaat om eventueel daar de verandering die gewenst is te helpen realiseren?
7: Nou, we zouden heel graag die tweede rol willen hebben. De werkelijkheid is dat je niet altijd gegund wordt. Uiteindelijk bepaalt de klanten hoe ver je mag gaan. Maar we kunnen wel steeds beter meedenken, met name in die mid-market. Over strategie, over hoe zou je dingen aan moeten pakken. Hoe kan je nou uiteindelijk zorgen dat je je slagkracht vergroot. En uiteindelijk is dat ons eigenlijk het enige product wat wij hebben. Is dat wij onze klanten helpen hun slagkracht te vergroten.
8: Ja, ja. Nu hebben we het net even gehad over Zuid-Limburg.
7: Ja.
8: Eindhoven, ik kan hem wel invullen, maar ga toch vragen, wat is de reden dat uiteindelijk jullie zijn uitgeweken naar Eindhoven? Ook.
7: Nou, ten eerste dat die markt veel groter is.
8: De Brainport-regio is natuurlijk heel belangrijk. Hebben jullie daar veel klanten ook?
7: Ja, dat absoluut. We hebben grofweg twee takken van sport in het bedrijf. Dus consultancy, waar ik dan verantwoordelijk voor ben. En we hebben daarnaast managed services, wat we toevallig net 3 weken geleden bekend hebben gemaakt, dat verkocht is aan een grote Duitse partij.
8: Oh, interessant.
7: Binnen Europa, dat even in de actualiteit.
8: Ja.
7: De Data Group heet die partij. En dat met name die managed services tak had het nodig om centraler in het land te zitten, omdat er klanten daar vanuit heel Nederland bediend werden. En dan is Eindhoven een hele krachtige, nou, dat je zet al zegt, een hele krachtige regio om actief te zijn.
8: Wat was het? Was het verkoop of was het afstoten?
7: Een verkoop. Het was heel bewust. Een goede vraag dit wel. Je zei dat je op de stip ging leggen, maar dat doe je ook wel gelijk. Dus ik denk dat het was wel echt een strategische beweging om hem te verkopen. Omdat je ziet dat daar een enorme schaalvergroting in die markt bezig is. En dan ben je of een hunter of of een prooi.
8: Ja, precies.
7: En in dit geval kan je beter ook dan maar zelf organiseren door wie je gejaagd wordt.
8: En wat doet dat eigenlijk met hetgeen, de consultancy tak wat er nu overblijft? Is dat je meer focus in je bedrijfsprocessen kan aanbrengen?
7: Ja, kijk, de consultancy is oorspronkelijk waar we vandaan komen. Daar is managed services bijgekomen. Die is eigenlijk een soort koekoeksjong. Dus
8: een soort idee geworden. Van all-in-one. All-in-one,
7: precies. Ja, dat. Ja. Ja, kunnen we dat doen? En vanuit technologie perspectief steeds. Echt van de echte IT-kant. Dus onze gesprekspartners zijn vaak IT-management. En onze consultants, die zitten veel meer bij de business. Ja. Dat is op een gegeven moment niet meer te vermengen in waar je mee bezig bent. En dan wordt de synergie steeds dunner. Ja, dan moet je keuzes maken.
8: Ja, want dat was ook overigens toen ik me ging voorbereiden op dit programma, dat ik ook zag van consultancypartij. Maar dan zie ik IT en dan denk ik van consultancy is vaak veel breder. En dit verklaart eigenlijk ook die stap. Want daarmee kan je je dus duidelijk onderscheiden in hetgene wat je doet. Is het zo dat er, jullie zitten volgens mij in een omgeving waar heel veel start-ups zijn, waar je echt heel nuttig werk kan leveren?
7: Ja. Ja, maar
8: zijn het vaak ook transities?
7: Nou ja, wat wij zien is dat wij met name dat onze tarieven ook nog opgebracht moeten worden door een partij. En die kleinere partijen hebben vaak niet de middelen om daarin externe hulp aan te schaffen. Dus dat maakt het al logisch dat je een soort automatische filter krijgt naar wat grotere partijen. Maar onze kern zit in dat wij bedrijven helpen veranderen. Dus of structureel in agile gaan werken. Of een carve-out van een onderdeel. Of er moet een cultuurverandering plaatsvinden. Altijd wel met een technische component.
8: Mm-hmm.
7: En daarnaast hebben we, je noemde de introductie al. Met AI en alles wat er speelt, wordt data steeds belangrijker. En dat is wat de andere consultancy expertise die we hebben. Dus veranderen in alle smaken en soorten. En en dat data gedreven doen.
8: Ja, inderdaad. Want daar zie je een duidelijke kern. De kern draait wel om IT. IT is vaak wel het middel waarmee jullie de verandering bewerkstelligen.
7: Ja, maar als je dan kijkt naar hoeveel IT-projecten lukken. Dan is het eigenlijk de human factor, de beslissende factor of je wel of niet een geslaagde implementatie hebt. Dus het kan heel leuk een mooi systeem neerzetten. Hartstikke technisch draait en zoomt het zacht snorrend voor je langs. Maar als de mensen het niet gaan gebruiken, dan gaat vanzelf de stekker er weer een keertje uit.
8: En niet of een of ander, maar er zijn natuurlijk best wel veel partijen die hiermee bezig zijn. En dan kan ik zeggen dat het afzetgebied is anders. Zuid-Nederland, laten we beginnen. Is dat heel anders zaken doen dan in de midden- en de Randstad?
7: Ja, absoluut. Dus voor mij was dat redelijk nieuw. Ik woon zelf in het midden van het land. Ben al wel heel lang betrokken bij Velp, maar dan vanuit een toezichthoudende rol. En ja, ik merk wel dat het in zowel Brabant als Limburg er op net subtiel anders zaken wordt gedaan. En ik heb wel eens gesuggereerd dat we in Zuid-Limburg maar misschien in dialect moesten gaan adverteren. In plaats van dat we dat in het Nederlands doen.
8: Ja.
7: Want uiteindelijk is dat wel de kracht ook van de regio natuurlijk.
8: Ja, hier staat dichter bij de mensen.
7: Precies.
8: Ja.
7: De problematiek is ook net anders. Wordt net anders benadrukt. Mensen werken op een andere manier met elkaar samen. Ook tussen partijen. En dat is wel heel leuk.
8: Ik herken het overigens. Ik heb een paar jaar in Maastricht mogen wonen. Dus vandaar mijn lach ook.
7: Ja.
8: Dan eventjes naar wat jullie anders doet opereren dan andere bedrijven die zich met dezezelfde materie bezighouden. Want dit is natuurlijk iets wat je veel hoort. Hè? Dat implementatie, dat is één. Maar het slagen daarvan is twee. En dat is een punt wat je bij heel veel bedrijven hoort. Dat ze dat als bottleneck zien.
7: Nou ja,
8: wat doen jullie dan anders?
7: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Want ik denk dat namelijk het niet zozeer zit in iets anders doen. Als wel dat je pas stopt op het moment dat het gelukt is. En dus als je gewoon inhoudelijk kijkt naar wat doe je in een project. Wat doe je in een verandering. Dan zijn er heel veel bedrijven die dat kunnen begeleiden. Waar het voor ons echt anders is dat wij pas stoppen op het moment dat de business case van de klant gehaald is. Dus wij committeren ons aan de uitkomsten waar uiteindelijk een besluit op genomen wordt door de opdrachtgever. En op het moment dat dat helemaal klaar is, ja, dan hebben wij succesvol geholpen om de slagkracht van die organisatie.
8: Kan je dat doen maar als jullie propositie naar de klanten toe?
7: Eigenlijk wel, ja. En dat natuurlijk geladen met heel veel know-how, heel veel enthousiasme en drive. Maar uiteindelijk is dat wat je doet en wat je verschil kan brengen.
8: En wat maakt dan Velp?
7: Wat maakt dan Velp? Ik denk dat dat mensen zijn die het ontzettend leuk vinden om hun kunstje uit te voorkomen voeren bij jou. Ik denk dat dat de kern is van ons bedrijf.
8: En omdat ze dus met passie eigenlijk hun werk uitvoeren.
7: Absoluut.
8: Ja. Is dat ook de omschrijving van de cultuur van jullie bedrijf?
7: Ja. Ja. En daarnaast komt er ook een wat gezellig Bourgondisch sausje overheen.
8: Dus je eet vaak lekker.
7: We eten vaak lekker en we houden ervan om af en toe ook gewoon een borreltje te doen.
8: We gaan er zo meteen de geschiedenis induiken. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar je persoonlijke drijfveren. Dat is zo meteen een Let's Talk Business.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: talking. Harry Styles op Nieuw Business Radio. En je luistert naar Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat centraal Venet Consultancy bij mij in de studio te gast. Pieter Paul van Beek, Managing Director. Pieter Paul, we hebben het net eventjes gehad over jullie roots. Hè, het zuiden van het land waar Venet actief is. Het afstoten van de Managed Service tak. Nu weer focus op consultancy. Eerst even terug naar Dis Valk. 25 jaar geleden. Wat kreeg jij mee toen jij zelf 8 jaar geleden, dat zei je, 8 jaar geleden aan boord kwam?
2: Ik kreeg mee een hele bevlogen ondernemer. Die op dat moment ook wel een klein beetje tegen de grenzen van zijn eigen groei aangelopen was.
0: Hij was nog aan boord.
2: Hij is nog steeds aan
0: boord. Nog steeds, kijk.
2: En hij is langzamerhand naar een wat non-executive rol gegaan. Maar dat is voor een ondernemer wel het allermoeilijkste wat er is. Om je eigen bedrijf niet overal aan alle touwtjes te hangen. Dus ik kwam een ondernemer tegen die echt tegen grenzen aangelopen was. Maar toen ook de wijsheid had om dan inderdaad mensen om zich heen te gaan verzamelen. Die of als ondernemer het al een keertje mee hadden gemaakt. Of vanuit meer een bestuurlijke rol kwamen.
0: Welke rol had jij?
2: De ondernemer. Ik heb zelf een aantal ondernemingen mogen uitbouwen. En ook uiteindelijk weer verlaten en verkocht. En wat dat betreft als een soort ervaringsdeskundige de fases meegemaakt waar hij ook doorheen aan het gaan was. En dat gaf een hele goede match.
0: En was dat voor jou een bewuste keuze om eigenlijk dan weer onder de hoede van of onder de vlag van een andere ondernemer te gaan werken?
2: Nou, dit is voor het eerst in heel lang dat ik dat doe. En dat was ook een beetje ongemakkelijk in eerste aanzet. Dus ik heb er goed over nagedacht. Maar dan is het uiteindelijk de persoonlijke relatie met Dis waardoor dit kan. En het vertrouwen wat je erover en weer hebt, dat die niet iedere centimeter die ik zet over mijn schouder zit mee te kijken.
0: En de achtergrond was wel gelijkwaardig? Was dat hetzelfde wat je met je eigen bedrijf gedaan had, consultancy-achtige activiteiten?
2: Nou, dat zat meer in het leveren van software-applicaties. Dus we maakten een grote ERP voor verzekeraars.
0: Dus met andere woorden, die transitie, hè, als we het hebben over transities, bedrijfstransities, gaan we zo meteen natuurlijk over hebben als het gaat over de klanten. Is dat natuurlijk in de IT-sector ook enorm geweest de afgelopen jaren van hè, even weer de standaard beeld wat je dan altijd had eigenlijk. Hè, de zolderkamer waar alles ontwikkeld werd. Tot aan nu een welbespraakte IT-deskundige. Die echt aan de gang gaat. En tools gaat leveren voor bedrijven. En bedrijf wel moet gaan veranderen. Om uiteindelijk te kunnen laten slagen. En ook de processen op die tools af te stemmen. Dat is eigenlijk een beetje de achtergrond ook, toch?
2: Absoluut, ja. Nee, dat beweegt constant. Dus je kan niet zeggen van we hebben het nu voor elkaar. Als je kijkt naar de afgelopen jaren dat ik mijn eigen onderneming gehad en nu met Valet meekijk. Dan zie je zoveel trends langskomen waarvan we soms de flavor of the day hebben. En iedereen enthousiast achteraan of in paniek is. Achteraan rennen of in paniek is. Ja, weet je. Uiteindelijk ga je ook wel iets nuchterder kijken naar de hypes. En moet je heel goed kiezen waar je mee, wel en niet mee gaat. Maar dat je organisatie erop moet aanpassen. En je klanten daarop af en toe moet geruststellen en bij de hand moet meenemen. Dat is eigenlijk een constante.
0: Zijn er bepaalde segmenten waar jullie veel actief zijn? Of is het eigenlijk van alles en nog wat?
2: Nou, we zijn met name actief in organisaties die heel veel data hebben. En bezig zijn om die data te ontsluiten naar het gebruik. En daarop kunnen sturen. Dus het zijn altijd wel, dat gaat van een ziekenhuis tot een woningcorporatie, tot een hele grote telecompartij, tot aan industriële bedrijven.
0: Data is een nieuwe goud, hè?
2: Dat is al een tijdje het nieuwe goud, maar het zit soms wel heel dik onder het asfalt.
0: En dat maken jullie vrij, dat stukje asfalt?
2: Wij kunnen heel goed asfalt verwijderen.
0: Maar dan stel jullie komen binnen bij een bedrijf. Hoe gaan jullie te werk?
2: Nou, in eerste instantie, dat kan eigenlijk op twee manieren. Dus de ene manier is dat er al een probleem ligt. En dat men of paniek in de boardroom heeft of ergens operationeler. En dan ligt er gewoon een concrete zaak. En daar gaan we dan op mee kijken wat er moet gebeuren. En soms zeggen ze alleen maar van, joh, ik heb een projectmanager nodig. Nou, dat is niet waar we heel blij van worden. Maar dat is wel uiteindelijk wat deel van onze business is. Het andere is dat we juist vanuit een bepaalde vooronderzoek doen met een klant. Een soort quick scan-achtig situatie. En daarna compleet een programma op kunnen tuigen. Ja,
0: dus jullie zoeken eigenlijk de hiaten op?
2: Wij constateren die, ja. Dus er is ergens latent iets aanwezig en dat probeer je uit te graven. En dat gaat best heel leuk eigenlijk. En het grappige is dat je daardoor ook onze eigen mensen zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Van die gaan nu opeens zeggen wat er moet gebeuren in plaats van hoe had u het gehad willen hebben.
0: Ik zie hier ook een term staan, Trust Tech Drive. Ja. Zegt alles. Is dat iets wat jullie veel hanteren?
2: Nou, dat is wat we ons mantra noemen. Omdat uiteindelijk alles draait om vertrouwen tussen mijn opdrachtgever en mijzelf. Tussen collega's onderling. We doen alleen maar dingen waar een technologisch component in zit. En wat ik net al zei, het succes van de opdracht, of wat we eraan doen zijn, het halen van de business case, of het beter functioneren van een organisatie, het soepeler laten lopen van samenwerkingen. Ja, dat is uiteindelijk waar we te doen. En dan heb je inderdaad Trust, Tech en Thrive.
0: Als ik kijk naar de programma's die we hier maken op Nieuw Business Radio, dan hebben we het vaak over implementatie van data. Dat was eigenlijk een aantal jaren geleden. Nu mag je er al bijna van uitgaan dat heel veel partijen, bedrijven al die data geïmplementeerd hebben. Alleen nu nog het functioneren daarvan. Maar waar staan we eigenlijk volgens jou in Nederland? Qua ontwikkeling daarop, op dat gebied?
2: Nou, dat is al, mag ik generaliseren of niet?
0: Nou, je mag, het mag beide.
2: Ik ben bang dat het verschil met een paar jaar geleden, dat we het hadden over alle data warehouses en de ontsluiting en de rapportages. En nu, dat zeker bij de grotere bedrijven niet wezenlijk is opgeschoten. En dat eigenlijk de problematiek nog steeds hetzelfde is. En waar we nu in de hype zitten, dat we hebben de grote belofte van AI, is dat alles opgelost wordt.
0: Zitten we nog in de fase van de garbage in is garbage out, of zijn we daaruit?
2: Zonder meer. Zonder meer. En ik denk dat inderdaad. Ik ben verrast iedere keer weer als ik in organisaties kijk, grote organisaties met grote data scientist afdelingen, hoe die nog steeds worstelen. Om betrouwbare stuurinformatie eruit.
0: Ja, kwalitatieve data is natuurlijk super belangrijk. Aan de andere kant, dat kan ik ook voorstellen, als consultancy partij, kijk je natuurlijk niet alleen naar de keiharde data, maar natuurlijk ook naar de cultuur, naar de menselijke bewegen in zo'n bedrijf. Hoe kan je dat controleerbaar goed in balans houden?
2: Moeilijke vraag eigenlijk wel. Ik denk dat je dat alleen maar in balans kan houden door het heel duidelijk alle twee als belangrijke pijlers te onderkennen. Als je ze gaat vermengen, gaat het fout. Dus je moet aan de ene kant, heb je de techniek van de ontsluiten, van het schoonmaken van je data, van alle nitty gritty details die daarbij komen kijken. En aan de andere kant moet je er heel erg van bewust zijn dat mensen die data alleen maar gaan gebruiken op het moment dat ze hem A, vertrouwen, en B, ook gewoon gestimuleerd worden om het te gaan gebruiken. En dat zijn twee losse elementen die samen noodzakelijk zijn voor succes. Maar één van de twee focussen, of ze met elkaar gaan vermengen, dan krijg je de verkeerde mensen die de verkeerde dingen aan het doen zijn.
0: En ik hoorde je net ook al zeggen, AI lost alles op, althans dat wordt beloofd. Daar zijn jullie heel sceptisch naar.
2: Nou ja, AI kan waanzinnig mooie dingen. Laten we geen misverstand hebben. Dat is echt wel, en dat gaat heel veel veranderen. Alleen gaat dat niet de garbage opeens schoonmaken. Want dan krijg je alle hallucinerende effecten van doen we dat, waar je dan beslissingen op gaat nemen. En opeens verdwaalt als organisatie.
0: Als we nu een project er zouden moeten uitlichten waar jullie enorm trots op zijn in de afgelopen jaren. Wat voor project zou dat zijn?
2: Nou, dat zou wat mij betreft een project zijn waarbij we bijvoorbeeld voor een grote multinational een carve-out hebben gerealiseerd. Ja, het afstoten van een onderdeel, je noemde het net zo mooi, in ieder geval deed natuurlijk strategische keuze om iets te verkopen of af te splitsen. En dat zijn projecten waarbij echt alle elementen die we net genoemd hebben langskomen. Ja, dus je moet mensen die achterblijven, moet je blij houden dat ze het fijn vinden dat ze achterblijven. De mensen die vertrekken, die moeten hartstikke enthousiast zijn dat ze een nieuwe toekomst krijgen met een andere moeder daarbij. Je hebt technologisch heel veel dingen te splitsen. Mm-hmm. Je hebt procedureel dingen in te passen, uit te halen. Allemaal dingen die verweven zijn, intens. Dus dat zijn projecten waar we dat voor hele mooie grote multinationals hebben mogen uitvoeren. Waar wij gewoon hele grote projectverantwoordelijkheid voor mogen hebben in de uitvoering en in de regie.
0: Nu hoor je vaak dat consultancypartijen die dit soort opdrachten aannemen, toch volgens een bepaalde methodiek te werk gaan. Hebben jullie ook een speciale methodiek waarvan je zegt, ja, dat is nu typisch Valid?
2: Het hele antwoord daarop is eigenlijk dat we dat niet hebben. Want wij volgen de best practices van de markt.
0: Maar dat is ook een keuze.
2: Dat is zeker een keuze. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor om in alle methodieken die er zijn te kiezen voor datgene wat zich bewijst en excelleert.
0: Dat zou je kunnen zeggen op kleine schaal custom made.
2: Nou, ik weet niet of het gelijk custom made zou noemen, maar het is in ieder geval wel heel goed kiezen wat past. Het is één op één matchen. En dat betekent dus ook dat wij in sommige gevallen zeggen wij agile werken in. Dan gaan we naar Scrum toe of de andere methodieken. Of we gaan naar DevOps toe.
0: Ja.
2: Of we gaan naar een klassiek watervalproject. Afhankelijk van wat er nodig is, pakken we een bepaalde methodiek. En kiezen daar dan voor. En datzelfde geldt bij in dataland. Dat je zegt, oké, wat zijn nu de laatste trends? Wij hebben bijvoorbeeld heel bewust gekozen om een Microsoft huis te zijn. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden en technologieën die je kan kiezen. Maar wij kiezen heel nadrukkelijk voor Microsoft technologie.
0: Hoe kijk je dan eigenlijk naar die geopolitieke ontwikkelingen die er nu momenteel zijn? Waarbij men ook wel eigenlijk wel zegt van ja, we zijn dus veel te afhankelijk van Amerikaanse techbedrijven.
2: Nou ja, wij zijn echt ontzettend trots en blij dat onze managed services door een Duitse partij is overgenomen. En dat was echt ook wel een voorwaarde in onze zoeken naar een passende match. Dat onze klanten die echt Europese partijen zijn, dat die ook gewoon lokaal bediend blijven worden. En inderdaad niet afhankelijk zijn van wat ze in Washington beslissen.
0: Dus met andere woorden, Microsoft kan natuurlijk eigenlijk ook een lokale speler zijn op het moment dat ze zich puur focussen op het gebied Europa.
2: Ja, nou ja, goed.
0: Nederland, toch?
2: We zien zo ontzettend veel partijen die hun best doen om Microsoft te vermijden. En ik weet dat er partijen zijn in Europa die dat redelijk zouden kunnen. De werkelijkheid is gewoon dat je daar met zo'n gigant zit. Die eigenlijk zo zijn tentakels in al die organisaties heeft zitten. Dat het voor onze klanten, dat die zijn daar nog lang niet.
0: Moet je dat meer uitleggen of niet? Of valt dat mee?
2: Nee, dat is niet echt een discussiepunt. Wel over data en betrouwbaarheid en waar wordt opgeslagen. En als ik dan in de cloud ga, dan waar zit die dan? Is het dan wel of niet buiten Europa? We hebben klanten waar dat vanuit toezichthouders een vereiste is. Dat er gegarandeerd moet worden dat data niet naar het buitenland gaat. En alle financiële partijen zitten bijvoorbeeld in die hoek.
0: Nu hadden we het al eventjes over de internationale partij die jullie hebben geholpen met het afstoten van een eigenlijk onderdeel van het bedrijf.
2: Een heel mooi cadeau hebben gedaan.
0: Ja? Het is geslaagd. Je bent er trots op?
2: We zijn er zeker trots op, ja. We zijn zeker trots op het feit dat ons managed services bedrijf is een heel mooi bedrijf. Wat echt waanzinnige, prachtige klanten, grote industriële klanten bedient. En echt klanten met naam en faam. En waar we uiteindelijk zeggen van ja, weet je, dit is. Die moeten ook een goede plek vinden waar het past. En die zijn nu geland bij een grote Duitse partij die in dezelfde marktsegment opereert.
0: Ja.
2: En dat is, dat zijn er niet heel veel van. En als het dan lukt en die cultuur matcht, wat ook voor de mensen is belangrijk, hè, dan zijn we er inderdaad heel trots op dat het gelukt is.
0: Ik kan me goed voorstellen. Dat kan me ook voorstellen dat je denkt van nou, als zij die kant op gaan, dan gaan wij misschien ook wel internationaal.
2: Ja, nou ja, dat is een theoretische mogelijkheid. We kiezen er juist voor om lokaal te gaan. En om de beste speler in Zuidoost-Nederland te zijn. Dus we hebben op dit moment ook geen ambitie om Groningen en Friesland te veroveren. Het midden van het land. Ja. We kiezen er heel bewust voor om in Brabant en Limburg actief te zijn.
0: Maar dan komen we eigenlijk weer op hetgeen waar we het net over hadden. Het proces waar bedrijven in zitten. Er is nog heel veel onontgonnen terrein, zou je kunnen zeggen.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Ja, en die markt is gewoon groot genoeg, hè? Dus ik geloof heel duidelijk in kiezen. Je moet focus hebben. Wat doe je niet? Wat doe je wel? Waar ben je wel? Waar ben je niet? En daar vandaan en die keuzes ook vast te houden.
0: Ja.
2: Want het is niks zo mooi als nu kiezen en morgen denken van is het nog steeds een goede keuze? Ja, dat is nog steeds een goede keuze.
0: Nu hebben we het over verandering, digitalisering, datagedreven werken. Laten we dan even naar die kern gaan. Hè? Want vaak zie je dus inderdaad dat die processen, die implementaties niet helemaal slagen of eigenlijk gewoon mislukken.
2: Ja.
0: Daarvan zeggen jullie, wij blijven tot het bittere eind, gaan wij ermee door totdat het plan geslaagd is. Maar wat zie je veel gebeuren onderweg?
2: Oh, eigenlijk wel het hele. Dat is op zichzelf geen nieuwe ontwikkeling. Ik loop een aantal jaren mee. Dus de failures zijn allemaal inderdaad dat het van tevoren een klassiek IT-project kan worden. Hè, wat dus 3 keer zo lang duurt en minimaal 4 keer zoveel kost. Dat zie je onderweg gebeuren. Dat er een enorm optimisme aan de voorkant zit. Met name bij public partijen hebben daar nog eens neiging toe. Om allerlei budgetaire redenen om iets voorzichtig in te schatten. En dan, het valt toch tegen. En dan heb je of inderdaad de voldoende sponsoring binnen de organisatie om door te kunnen gaan. Of je bent gewoon de klos en dan wordt een project beëindigd. En wat je ook ziet is dat er een mismatch is tussen de businesscapaciteit en de IT-capaciteit. Een van de twee is dan uit balans. Ja, er zitten opeens allerlei IT-mensen te wachten op de requirements van de business.
0: Ja.
2: Of er zitten allerlei businessmensen die stapels met requirements hebben gehad en waren geen IT'ers beschikbaar. Nou, al dat soort smaken zie je langskomen. En je ziet ook, en daar zie je nu met name in de AI-hoek wel langskomen, is dat er een zware overschatting is van de mogelijkheden binnen jouw organisatie om AI te implementeren.
0: En ligt dat dan eigenlijk aan de mens achter de techniek of aan de techniek voor de mens?
2: Dat ligt aan, techniek. Ik denk dat het aan de overschatting van de techniek ligt. Ik denk dat het aan onwetendheid bij de beslissers ligt. En een enthousiasme bij de mensen die mee aan slag moeten gaan. En een soort blind geloof van Pippi Langkous. We krijgen het wel recht.
0: Ja, precies. En hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat er dus heel veel advies eigenlijk gevraagd wordt. Maar daarbij, die ontwikkeling staat natuurlijk niet stil. Elke dag worden wel weer nieuwe zaken ontwikkeld. En het brengt hier en daar ook disrupties met zich mee. Banen die op de tocht staan. Ik kan me voorstellen dat mensen anders naar hun werk gaan. Omdat ze denken, misschien is straks mijn baan wel overgenomen door cloud, ik noem maar wat.
2: Ja. Ja. En je vraag is?
0: Nou, mijn vraag is, dat is wel natuurlijk iets wat speelt. Dus hoe kan je dan die rust in de organisatie bewaren?
2: Nou, meestal is dat niet onze primaire rol. Dat is meer om dan daarin te begeleiden. Er is gewoon een situatie dat even heel lange termijn opa gaat praten. Weet je, we komen natuurlijk van de stoommachines af dat het handwerk geautomatiseerd werd. Met allerlei machines. En nu zetten we met AI dat eigenlijk heel hoog opgeleide kenniswerkers ander werk moeten gaan doen. En die hele beweging is dus niet nieuw. Alleen is het een andere groep die er nu bij zit.
0: Is het zo dat die beweging misschien niet nieuw is, maar wel meer nu aan bod komt in de media of vakbladen enzovoort?
2: Misschien wel omdat deze ontwikkeling A heel, heel groot is. Iedereen ziet de potentie. En er is wel, zowel in de boardroom als inderdaad bij kenniswerkers, is er wel een lichte vorm van paniek. Dus ik ken strategy consultants die denken van ja, wat is mijn toegevoegde waarde? De grote huizen à la McKinsey en BCG, die natuurlijk hordes met junioren hebben zitten die analyseren. Ja, twee senioren met AI kunnen bijna net zo goed doen als een compleet team van dat soort huizen. Ja. Daar verandert wel heel erg veel. Ik ken juristen gewoon die denken van heb ik nog wel een baan. Terwijl ze voorheen gewoon op die kennis zaten. Dus er beweegt echt heel erg veel. En daar zit inderdaad verzet op. Maar dat is niet anders dan wel eerder hadden toen er kennisregels waren. Ik kom uit de verzekeringsindustrie. Mm-hmm, ja. Want Polis wel of niet accepteren. Ja, u heeft twee keer een botsing gehad. Dat is jammer. Ja.
0: Maar heb je daarbij de strategie van Valid moeten aanpassen de afgelopen jaren? Omdat het nu veel meer speelt, veel meer ter sprake komt.
2: Nou, we hebben onze strategie in zoverre aangepast dat we steeds scherper in ons gebied hebben afgebakend. Omdat er zo ontzettend veel is, kan je niet meer een alleskunner zijn. Je kan niet meer alles accepteren. En dat konden we vroeger wel veel meer. Dus wij kiezen heel nadrukkelijk voor, dit zijn de takken van sport waarin wij willen excelleren. Dit zijn ook de segmenten waar wij businesskennis willen opbouwen. En de rest kunnen we met name de wat meer generiekere vragen aan. Maar heel druk kiezen voor A, geografie en domeinen.
0: En domeinen. En ik denk ook natuurlijk, dat zei je net al, bedrijfscultuur, met andere woorden, het menselijke aspect, dat wordt steeds belangrijker.
2: Ja.
0: Omdat het anders, het moet samengaan.
2: Nou, dat betekent ook dat wij van onze mensen verwachten dat zij zich op een bepaalde manier gedragen. Dat ze inderdaad collegiaal zijn, dat ze proactief vragen komen stellen en dat ze met elkaar praten, niet over elkaar praten. Dat hele palet van cultuurdrivers, die hebben we bij onszelf ook neergezet. Want dat is wat we verwachten. Dat zullen we ons in huis doen, maar ook bij de klanten.
0: Is dat misschien iets wat je eigenlijk altijd wel hoort bij consultancypartijen? Van eigenlijk moet je eerst, hè, practice what you preach, toch altijd in je eigen organisatie op orde hebben voordat je dat bij anderen gaat implementeren?
2: Ja, en bij de loodgieter lekt de kraan. Dus het is beide. Dus ja, je moet het op orde hebben. Ja, je moet zeker dit soort gedragselementen moet je echt gewoon het in je finesses beheersen. En je zei net al, op onze website staat dat we 25 jaar oud zijn, terwijl we 26 jaar oud zijn. Dus weet je,
0: het is een klein detail, toch?
2: Ja, goed, weet je, uiteindelijk zijn we erg oud in de IT-wereld. Hè? Als je rondkijkt met 25.
0: Nee, inderdaad. Daar is een hoop gebeurd in die afgelopen 50 jaar.
2: Ja, dat is het ook. En die wereld is echt niet meer vergelijkbaar.
0: Ga zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: can I... Van Morrison, Moondance op Nieuw Business Radio, het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio te gast Pieter Paul van Beek, Managing Director bij Vellet Consultancy. Pieter Paul, we hebben het net al gehad eigenlijk over waar heel veel bedrijven, processen aan het veranderen zijn. Data is natuurlijk veel belangrijker aan het worden. En zeker nog, wat kan een bedrijf eigenlijk nog zonder data? Niks toch?
2: Helemaal niks, nee. Dit, laat ik zeggen, dan, dat is blind varen. Dat is gewoon uiteindelijk de weg opgaan en je ogen dicht doen en hopen dat je goed aankomt.
0: Maar toch is dat iets van menselijk gedragsverandering. Als je dat niet gewend bent, toch?
2: Ja, nou, omdat iedereen denkt dat het allemaal wel geregeld is. En je kijkt naar je omgeving en denkt dat de ander het ook wel weet. Dus je ziet ook heel veel kuddegedrag in de praktijk langskomen. Dat is nu ook waar de hype van de AI op zit. Hè? Dat iedereen wordt gek gemaakt met het feit dat het moet. Maar als je de kuddegedrag loslaat, je gaat echt kijken van, weten wij waar we staan als organisatie en kunnen we op onze eigen informatie sturen? Ja, dan zijn er eigenlijk dan zijn er nog wel roepels om doorheen te springen, zoals je net zei. Ja.
0: Aantal belangrijke thema's, ook in de politiek. Onder andere woningtekort, komen we zo op. Maar ook vacatureoverschot. Op het moment dat je een bedrijf in transformatie brengt, kom je daar dan nog, heb je daar last van dat er eigenlijk gewoon te veel vacatures nog te vullen zijn?
2: Ja. Ja, dat is gewoon lastig. En wat je ziet is dat er, zeker als het weer even economisch tegenwind is, dat een mens aan de ene kant blijven zitten, dus niet in beweging komen, wat je dan wel nodig zou hebben. Je ziet ook dat bedrijven dan offloaden is van mensen is ook lastiger geworden als je gaat reorganiseren. Van hoe ga je dat op een goede manier doen? Dat is de balans en de match vinden tussen je benodigde capaciteit en datgene wat er of uit de markt te halen is. Ja, dan moet je jezelf goed kunnen onderscheiden. Dan moet je een hele sexy werkgever zijn, wil dat lukken.
0: En dan heb je ook weer te maken natuurlijk met generaties. En de generatie die nu bijna afstudeert, heeft het vaak over zingeving van het beroep. Ze kijken anders tegen werk aan dan de oudere generatie, wordt vaak gezegd. Is dat herkenbaar?
2: Zeker.
0: Ook in het zuiden van het land?
2: Ook in het zuiden van het land. Wat dat betreft is die generationele kant van het verhaal verschilt niet per regio, is mijn ervaring.
0: We zijn het ook maar een klein landje natuurlijk.
2: Nee, precies. Maar het is wel een uitdaging om inderdaad met elkaar gesprekken te hebben. En wij merken wel bij de consultants dat de bereidheid om echt te reizen, wat natuurlijk in het consultantsvak normaal is. De ene keer heb je een opdracht dichtbij om de hoek en de andere keer moet je daar een tijd voor rijden. Dat het echt per consultant verschilt. Dus we hebben wat oude consultants die rustig 2 uur rijden op een dag heen en 2 uur terug. En anderen die een half uur al te ver vinden. En daar zit wel een generationeel ding.
0: Het is wel bijzonder, want ik kan me voorstellen dat je als consultant

0: jezelf te introduceren. En te zorgen dat je je opdrachten uit kan voeren in een omgeving die je niet kent.
1: Ben je dan niet bang dat stel je zou dat grootschalig toestaan, dat ze alles op afstand blijven doen, dat je dan meer een soort van werken van achter hun afstandje gaat krijgen, bureau? Idee.
0: Nou, ik denk dat de realiteit van vandaag is dat het zo is.
1: Maar gaat dat ten koste van je kwaliteit van het bedrijf?
0: En bedoel je dan de klant of
1: vanuit jullie zelf?
0: Van onszelf. Nou, ik vind de binding, de onderlinge binding en daarmee ook de vakontwikkeling die je wil hebben en de cultuurelementen waar we het al eerder over hadden. Ja, dan is het essentieel dat je elkaar ontmoet. En dat is dus dat is absoluut een spanningsveld en een uitdaging. Dat waar we ook niet alle oplossingen voor bedacht hebben al.
1: Nee, dus wat dat betreft kijk je gewoon wie wat wil en dan deel je het zo in.
0: Ja, dat is één element. En de andere is inderdaad van hoe hou je betrokkenheid? Hoe zorg ik dat mensen ook graag met hun collega's willen interacteren?
1: Hoe doe je dat bij jullie?
0: Nou, we hadden het al over Bourgondische. Dus aan de ene kant proberen we het aan de sociale kant. Maar er zijn een aantal diehards, zeker aan de technologie kant, die dat minder interessant vinden. Dus je hebt altijd een vaste groep die daar erg gevoelig voor is. We organiseren veel kennissessies. Door collega's voor collega's. Waarbij inderdaad, en dat kan gaan van consultenstelling tot de nieuwe technologie die Microsoft uitbrengt. En daarmee proberen we met elkaar wel zoveel mogelijk contactmomenten te hebben die natuurlijk zijn. Die niet alleen maar geforceerd zijn van de baas zegt, je moet op donderdag op kantoor komen. Maar die ook zijn omdat dat echt iets is waarvoor ik naar kantoor wil komen.
1: En maakt het dan nog uit in welke branches je op dat moment opereert voor consultants? Of is iedereen daar wel een soort van generalist in?
0: Nee, we hebben absoluut mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche. En daar wordt ook wel door onze klanten naar gekeken. Want die vereisen ook gewoon naar, heb je kennis van de telecom? Heb je kennis van woningcorporaties? Heb je kennis van... Want uiteindelijk, als je de problematiek die we net hadden, als je snel in moet vreten in een organisatie die je kent, dan is het ene de sociale deel. Het andere is ook gewoon... De specifieke situatie, het jargon, alle afkortingen die iedereen heeft. En kan ik mezelf daar echt snel wegwijzen maken.
1: De branches die jullie bedienen, daar vind ik op de website terug. Industrie, zakelijke dienstverlening, woningcorporaties, finance. Je noemde net al even telecom, vastgoed en wonen. Als je daar nu een aantal branches uit zou moeten lichten, 1 à 2. Waar zit dan nu een belangrijke meerwaarde vanuit jullie waarvan je zegt, daar kan je maatschappelijk wellicht ook iets op oplossen?
0: Nou, ik denk dat als je kijkt naar woningcorporaties, en we hebben bijvoorbeeld dezelfde problematiek zien we bij ziekenhuizen terug, waarbij er waanzinnig veel data is. Aan de andere kant een ongelofelijke maatschappelijke opdracht. En een bestuur wat eigenlijk relatief bezig is met politiek, met andere zaken dan het runnen van een IT-afdeling of datgene. Dat moet er gewoon ondersteunend zijn. Dat was er altijd. Nou, als je dan kijkt wat we daarin kunnen betekenen, dan kunnen we echt de vertaalslag maken van de behoefte die de bestuur heeft en hun zeg maar maatschappelijke opdracht naar wat gaan we dan morgen doen aan onze IT-systemen en hoe gaan we zorgen dat die data die je nodig hebt daarvoor ook daadwerkelijk uit jouw systemen komt en verrijkt en wordt met AI of andere tooling.
1: Daarmee zeg je eigenlijk dat er veel kloven zijn binnen dit soort organisaties tussen directie en uitvoerend personeel?
0: Ja, van dat is ook hoe ze zijn ontstaan natuurlijk. Hè. Uiteindelijk een woningcorporatie is een prachtig voorbeeld waar aan de ene kant ook gewoon de lekkende dakgoot aandacht moet krijgen. En aan de andere kant de opdrachten, net al om een huizentekort, dat er een opdracht ligt vanuit Den Haag om te investeren in of duurzame huizen of meer.
1: Dan kan ik me voorstellen, als je dan bij zo'n bedrijf aan de gang gaat, dat je juist dit soort vraagstukken gaat proberen op te lossen om die kloof te dichten. Ja. Is dat iets waarvan jullie een belangrijke rol zien als bedrijf?
0: Ja, we hebben daar ook gewoon echt wel een programma voor ontwikkeld. Dat hebben we van data naar daadkracht genoemd. Niet heel creatief in de naamvoering, maar wel heel duidelijk.
1: Hij zegt wat hij doet, toch?
0: Precies, dat ik hou er wel van, dus dat is maar duidelijk. Maar waarbij we inderdaad gewoon helpen van dat die hele vijver aan informatie die daar gewoon in zo'n organisatie zit. Over huurgedrag, over betalingsgedrag, maar ook over de technologie van wat er aan in zo'n huis allemaal geadministreerd moet worden. Over een huis geadministreerd moet worden. Mm-hmm. Ja, dat wil je hebben om de duurzaamheidsbeslissingen te kunnen nemen. Om echt goed in te kunnen schatten. Als wij nu onze

0: iedereen van het gas af willen halen, om iets te noemen. Wat voor impact gaat dat hebben? En hoe kunnen we dat oplossen? En welke, nou, dat hele verhaal ontsluiten om goede besluiten te nemen. Waar het gaat om grote maatschappelijke impact, om grote investeringen. Ja, dat is iets waar wij woningcorporaties bij helpen en begeleiden.
1: Heb je daar dan last of baat van eventuele nieuwe actuele wetgeving die hierbij gekomen is?
0: Niet last. Het is een gegeven dat dingen veranderen. Maar het lastigste is dat je in een organisatie terechtkomt die dit niet van nature doet. Want die zijn met andere dingen opgegroeid.
1: Precies.
0: En daar zit de uitdaging. En dat zie je in heel veel, niet alleen maar in dit soort, maar je ziet in heel veel organisaties, zie je dat als ze ergens vandaan komen, dat zo dominant is, dat als je wat anders moet gaan doen, omdat de wereld verandert, ja, dat is lastig.
1: Rapportages, wordt meer van verwacht. CSRD, ja, AVG.
0: Absoluut. En het moet real-time zijn. En het moet in één keer goed. En dat zijn allemaal dingen die, allemaal rapportages die nooit eerder opgeleverd zijn. Uit systemen die daar nooit voor gemaakt zijn. En dan moet je gaan combineren. Je moet vaak verschillende bronnen met elkaar matchen. En wat staat er dan in welke bron en welke betrouwbaarheid heb ik? En ben ik nou echt een appel met een peer aan het vergelijken? Of zijn er twee...
1: Is dat de grootste uitdaging eigenlijk van jullie vakgebied? Op dit moment?
0: Ik denk dat de combinatie van de technologie, die inderdaad wel heel snel verandert, en met het in beeld hebben van de maatschappelijke opdrachten. Hè, dat je moet wel weten waarom je het doet. Maar dat geldt ook in een commerciële opdracht. Als we strategisch opeens nu andere dingen willen gaan verkopen, dan is dat in een commerciële organisatie dat precies hetzelfde. En inderdaad, dan heb ik alles wat ik daarmee succesvol kan zijn. En daarom is dat commitment zo belangrijk. Dat je niet alleen maar denkt, operatie geslaagd en doei.
1: Ja, precies. En dan zie je dus, als het goed is, ook dat klanten terugkeren bij een volgende fase.
0: We hebben heel veel trouwe klanten. En dat is, daar zijn we heel trots op. En af en toe is het ook net een gewone relatie, zal ik maar zeggen. Dus af en toe zijn we een beetje boos op elkaar. Dat hoort er ook bij. Maar over het algemeen hebben we echt langjarige relaties met onze klanten.
1: Over langjarig gesproken, we zijn bijna aan het einde van dit programma. Hoe zie jij de toekomst van Vennet?
0: Nou, ik denk dat wij in Zuidoost-Nederland steeds meer gezien worden als een partij die helpt om het probleem daadwerkelijk op te lossen.
1: En moet je daarvoor zeg maar je business cases of de cases die je hebt behandeld tonen? Hoe bouw je dat vertrouwen met die klanten?
0: Nou ja, dat is uiteindelijk be good and tell them. En dat is iets waar wij nog wel in mogen groeien. Dus wij zijn heel nadrukkelijk. We hebben echt hartstikke mooie klanten. We hebben prachtige dingen bij die klanten gedaan. En daar een klein beetje meer op onze borst te kloppen, dat is niet van onze, dat is niet onze natuur. Maar dat is wel wat we gewoon mogen doen. Als je kijkt,
1: je mag uit de schulp kruipen. Dat is ook de reden dat je hier zit.
0: Dat is zeker een van de redenen waarom ik hier aangeschoven ben.
1: Toch een verhaal, toch een mooi verhaal kan vertellen ook. Maar het bijzonder ook wel natuurlijk is dat jullie je specifiek richten op het zuiden van Nederland.
0: Ja.
1: En daarvoor wellicht ook wel ander soort bedrijven tegenkomt dan bijvoorbeeld hier in Landstad. Valt dat mee?
0: Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Er zijn natuurlijk een paar hele grote bedrijven in Limburg. Brabant is natuurlijk al helemaal. Zeker de Eindhovense regio is natuurlijk zo internationaal, zo cosmopolitisch geworden. Dat je af kan vragen welke cultuur daar dominant is geworden.
1: Ja.
0: Ik denk dat er wat cultuurverschillen zitten. Dat met name de manier waar we met elkaar om moeten gaan, dat af en toe wat rustiger mag. En verschillend gereageerd gaat worden als ik heel hard op mijn borst ga kloppen.
1: En dat snap ik ook. Maar goed, als iets goed geslaagd is, mag je het brengen, het verhaal toch?
0: Absoluut.
1: Ja. Hoe zie je de toekomst? En dan voorheen kon je nog wel eens zeggen van nou, over 5 jaar, dat is eigenlijk nu al te lang. Of is dat voor jullie nog wel inzichtelijk?
0: Nou, ik heb nog nooit geloofd in 5 jaar. Ik heb mijn hele leven lang als ondernemer nooit verder durven kijken dan 3 jaar. En ik heb nog nooit geconstateerd dat ik 3 jaar lang gelijk had. Dus wij kijken naar de komende 2 jaar. Zeg maar, we kijken nu 1,5 jaar vooruit ongeveer. Daarin zien wij gewoon heel veel mogelijkheden om te groeien. Om echt onze positie nog duidelijker te maken. En, en met onze klanten gave projecten te doen.
1: Groeien, nog duidelijker te maken. Heb je daar een getal idee bij? Hoeveel medewerkers heb je over 2 jaar?
0: Nou, ik denk dat wij kijken naar verdubbeling.
1: In dit programma hebben wij ook een aantal businessvragen onder een nummer geplaatst. Als je nou een nummer zou moeten noemen van 0 tot 10, waar zou je dan voor kiezen?
0: 7.
1: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
0: Voor welk vraagstuk zou ik de oplossing willen bedenken?
1: Nou, vertel maar.
0: Ik denk dat een van de grote vraagstukken waar we het niet over gehad hebben, heeft te maken met de energietransitie. En het belang dat daarvoor is. En ik denk dat wij heel graag vanuit onze kennis en kunde daar een bijdrage aan willen leveren voor onze klanten.
1: En dan met name, doe je dan op de netcongestie of eventueel wel het anders inrichten van het energienet?
0: Dat wisselt per klant. Maar zeker als je kijkt naar een paar van onze grotere partijen. Dan zit hij wel in dat soort vakgebieden, ja.
1: Dus dat is eigenlijk een mooie, toch? Ja. Is dat ook bekend dat jullie daar graag mee aan de gang willen?
0: Nee.
1: Nou, bij deze dan.
0: Bij deze, maar je vroeg naar de toekomst.
1: Ja, heel goed. Pieter Paul, ik wil je danken voor de komst naar de studio.
0: Graag gedaan.
1: Leuk dat je er was. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, dan kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Not gone.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
6: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden.

0: Smart Mobility. Elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op Nieuw Business Radio.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
11: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
12: Let's Talk Business op New Business Radio.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De ZZP Update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP Update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP Update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Insinger Gillis is uitgeroepen tot de beste private bank van Nederland in 2025 door de IEX Gouden Stier. Dat overigens al voor de vijfde keer. Wat onderscheidt deze private bank nu van anderen? Omdat je in de afgelopen 10 jaar dus al 5 keer uitgeroepen bent tot de beste private bank van Nederland. Ik ga hierover praten met CEO Martijn Storsbergen in deze Business Update.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Martijn, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ik denk dat we moeten beginnen met een felicitatie uit te brengen.
3: Graag.
2: Want ja, de IEX Gouden Stier voor de 5e keer in de wacht gesleept door jullie. Zeker. Dat is een prestatie op zich. Maar ik ben wel benieuwd. Ja, 5 keer in 10 jaar. Wat doen jullie?
3: Ja, het is een bevestiging van iets waar wij natuurlijk al lange tijd mee bezig zijn. En wat we doen, dat zit wel op meerdere vlakken. Maar dat zit heel erg dat wij als echt pure private bank heel dicht bij onze klanten staan. Persoonlijk contact. En heel dicht bij die klanten staan om daadwerkelijk ook de belangrijke zaken in het financiële leven van de klant te bespreken.
2: En waar heeft de jury specifiek naar gekeken? Want ja, ik kan me voorstellen dat als je 5 keer die prijs wint, dat je niet 5 keer hetzelfde kan blijven doen. Want er zal altijd wel weer verandering zijn. Ja. Ook wellicht in de kandidaten die je tegenover je hebt. De collega's eigenlijk. Waar hebben ze dit keer specifiek naar gekeken?
3: Nou, dat was een combinatie van factoren. 1, dat we heel dicht bij onze klanten staan. 2, dat als je kijkt naar waar we onze klanten mee helpen. Dat ontwikkelt zich natuurlijk heel erg. Bedrijfsoverdracht is belangrijk. Vermogensoverdracht, zeker in de huidige tijd, is natuurlijk een hele belangrijke. Goed doen met je vermogen. Filantropie is specifiek benoemd door de jury. Dat we daar enorm mooie stappen voor onze klanten gemaakt hebben. En de innovaties op het gebied van beleggen. En dan heb je het over private markets. En dan heb je het over toegang tot crypto's. En dat soort zaken.
2: Ja, en dat is natuurlijk wel interessant. Want je hebt enerzijds heb je te maken met veel vermogende partijen die natuurlijk generatie op generatie en dan toch wel weer zorgen dat dat vermogen door blijft gaan. Ja. Wat is op dit moment eigenlijk het grootste aspect waar jullie mee bezighouden? Is dat toch die persoonlijke gesprekken die er gevoerd worden en advies?
3: Ja, je ziet dat de trend in de markt is natuurlijk, en dat zie je overal, een verdere digitalisering, optimaliseren van processen. Maar wij willen dat wel combineren, gewoon een waanzinnig goed digitaal systeem, maar wel dat het persoonlijk contact er blijft voor onze klanten. En daar investeren we heel erg in. En wij zorgen ervoor dat het aantal klanten per relatiemanager laag is. Zodat je ook daadwerkelijk de tijd hebt om veel met elkaar te spreken. En dat we ook echt een kritische partner kunnen zijn voor onze klanten.
2: Ja. Merk je, en dat kan bijna niet anders door de geopolitieke spanningen die er zijn, dat men zich ook zorgen maakt over hoe gaan we de toekomst in met elkaar?
3: Ja en nee. Sommige mensen zien het ook als kans. En je merkt natuurlijk dat de afgelopen jaren er veel gebeurt geopolitiek. Je merkt dat bijvoorbeeld een Trump ook natuurlijk heel erg in de media zichtbaar is. En tegelijkertijd merk je ook dat er ook wel een soort rust is. Mensen reageren niet gelijk meer super kritisch of super bezorgd op uitspraken die gedaan worden. Maar ja, het is nu juist onze taak om proactief naar onze klanten te gaan. En als er weer iets in de markt of in de media komt, dat we dat op een goede manier duiden richting onze klanten. Zodat we onze klanten tot rust kunnen brengen als dat noodzakelijk is. Of dat we aanpassingen maken in de doelstellingen of in de opbouw van het vermogen.
2: Ja, wat kan je daar een voorbeeld van noemen? Zijn die doelstellingen bijvoorbeeld anders geworden de afgelopen jaren?
3: Nou, niet per se anders. Doelstellingen bekijk je natuurlijk op lange termijn. Ja. Maar wat je wel ziet is dat met de enorme spanningen die dus geopolitiek zijn, dat klanten of dat de maatschappij ook wel een soort kussentje willen inbouwen. Dus dat er wel een beschermingswal komt. En daar zijn we heel erg specifiek mee bezig om bijvoorbeeld in onze vermogensbeheerportefeuilles ervoor te zorgen dat een dollarrisico afgedekt wordt. Of als de markt echt in beweging komt en dan met name neerwaarts, dat daar ook een bepaalde afdekking aanwezig is. En de ene klant heeft daar behoefte aan, de andere klant niet. Ja, dan betekent dat je dat met elkaar moet bespreken.
2: Ja, je had het over filantropie ook zoiets. Ja. Maar hoe bepaal je waarin geïnvesteerd gaat worden?
3: Nou, qua filantropie, wij hadden misschien een heel, heel leuk voorbeeld. Afgelopen dinsdag hadden wij een Corporate Power Event bij ons in Amsterdam op kantoor. En daar brachten we eigenlijk vermogende mensen samen met goede doelen, vermogensfondsen en ga zo maar door. En je merkt dat filantropie een steeds belangrijker onderdeel wordt in de samenleving. Goed doen is ook deels het nieuwe rijk zijn. En daarin zie je wel dat klanten het heel prettig vinden. Dat wij ze terzijde staan om ook tot een bepaalde stroom richting die goede doelen te komen. Daar hebben we hele goede voorbeelden mee.
2: Ja, de ontwikkeling in de wereld gaat ook razendsnel. Los van het geopolitieke, maar ook door eigenlijk alles wat AI los weet te maken. Ik kan me voorstellen dat je daar als bank ook een enorme taak hebt om daarin mee te gaan.
3: Ja, maar dat is juist de combinatie. En als je het hebt voor mij wat dat onderscheidend vermogen ook van Insinger Gillis is. Tuurlijk, wij gaan mee in digitalisatie. Wij gaan mee in AI. Wij maken processen makkelijker. We zorgen ervoor dat klanten makkelijker toegang hebben tot allerlei zaken. En tegelijkertijd moeten we het persoonlijk contact niet verliezen. Want ook als ik met een jonge ondernemer praat, vindt hij het prettig dat het digitaliseringsstuk gewoon goed geregeld is. Dat is het fundament, dat is bijna een hygiënefactor. Maar voor belangrijke zaken in het financiële leven vindt hij het ook prettig dat we gewoon even elkaar in de ogen kunnen kijken. En dat we ook een kritische gesprekspartner kunnen zijn, in plaats van dat we heel erg productgedreven zijn.
4: Merken jullie wel dat klanten beter geïnformeerd zijn eigenlijk over hetgene wat ze doen? Maar wat verandert dat in de rol voor jullie?
3: Nou, dat verandert meer dat het duidingselement belangrijker wordt. Het is natuurlijk heel makkelijk om AI je portefeuille op te laden en te vragen van wat zijn de belangrijke bewegingen en wat kan ik vragen ook aan mijn private bank in dit geval. En dan krijg je hele expliciete en hele inhoudelijke terugkoppeling vaak. Die niet ook altijd begrepen wordt. En dat duiden, klant meenemen in wat er gebeurt. En meenemen ook in wat dat betekent voor de doelstellingen van de klant. Ja, daar ligt echt onze taak.
4: En dan ontstaan of eigenlijk het volgen van private markets. Is dat iets dat wat eigenlijk de laatste jaren flink aan het toenemen is?
3: Private markets is al een belangrijk element bij onze klanten en in onze portefeuilles. Maar daar zie je ook wel verandering.
4: Precies.
3: En dat is ook, om weer terug te grijpen toch naar die gouden stier. Als beste private bank in Nederland. Juist het innovatieve karakter dat wij nu ook private markets hebben toegevoegd aan onze vermogensbeheerportefeuilles. Waar ook een bepaalde liquiditeit in zit. Zodat je dus niet voor heel lang vast zit als je tussentijds ook vermogen nodig hebt. Ja, dat zijn wel ontwikkelingen waar je in mee moet. En het liefst op voor wilt lopen. En daar lopen wij heel erg op voort. En dat komt ook door bijvoorbeeld de partnership die wij met BlackRock in deze hebben.
4: Ja, en dit is een hele belangrijke. Het is natuurlijk eigenlijk de bovenkant van het segment waar jullie je in begeven. Maar wat wel opvalt is dat ook de jongere generatie, wel of niet vermogend, wel bezig is met vermogensbeheer. Ja. Sterker nog, je ziet veel jongeren gaan beleggen. Merken jullie daar iets van dat je daar ook een ander gesprek met jullie klanten voert? Omdat je ook ziet dat wellicht de jongere generatie die bij deze klanten van jullie zich aandienen, dat daar ook andere gesprekken gaan plaatsvinden.
3: Ja, het is alleen maar goed dat je zo jong als mogelijk begint met beleggen. Ik begon er zelf mee toen ik 15 was. Want als je simpelweg je geld op je rekening laat staan, dan zie je dat door inflatie en allemaal dat soort zaken, dat je eigenlijk gewoon terugloopt. Dus met het oog op lange termijn is het altijd goed als je belegt. Doordat onze klanten of potentiële klanten daar jonger mee beginnen, krijg je ook andere gesprekken, omdat ze gewoon meer ervaring daarmee mee hebben. Deels geholpen ook door AI, want ook daar kan je natuurlijk heel veel informatie ophalen. En daar verandert wel onze rol, waar wij 10, 20 jaar geleden veel meer de expert waren en zaken uitlegden en heel erg de inhoud moesten uitleggen, zie je niet dat die gesprekken eigenlijk evolueren. Dat onze klanten beter geïnformeerd zijn. En dat wij ze meer meenemen wat de mogelijkheden zijn. En wat het nu echt betekent op de lange termijn. En eventueel op de doelstelling van het land.
4: Nou, even inzoomen naar Nederland. Maar wel weer vanuit het oogpunt vanuit de geopolitieke situatie. Er wordt nu veel gesproken over bijvoorbeeld al die start-ups die Nederland hebben verlaten in het verleden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Silicon Valley beland zijn. Op het moment dat die behouden zouden zijn door kapitaal wat vanuit wellicht naar jullie klantenportfolio ingezet zou kunnen worden, behoud je die start-ups in Nederland? Zijn dit gesprekken die momenteel ook gevoerd worden? Dat stukje bewustwording ook door die geopolitieke spanning nu een ander topic aan het worden is?
3: Ja, het is natuurlijk ook een hele politieke discussie. Hè? Blijven bedrijven in Nederland ja dan nee? Ik zie ook nog steeds in Nederland hele mooie ontwikkelingen. En tuurlijk, dit bespreken we met onze klanten. Want je ziet ook dat onze klanten een groter deel van hun vermogen allokeren. Dus naar private equity, private markets. Maar ook direct in start-ups of bedrijven die net even iets verder in de cyclus zitten.
4: Maar dat is een mooie kans om daar een rol in te spelen, toch?
3: En dat zie ik ook als onze rol. Dat wij netwerken bij elkaar brengen. Wij hebben een mooi netwerk. We hebben een mooi netwerk van bijvoorbeeld ondernemers. Hoe mooi is het dan dat we dat netwerk, bijvoorbeeld in een ondernemerssociëteit van 25, 50 mannen en vrouwen bij elkaar brengen. Om ervoor te zorgen dat ze echt daadwerkelijk elkaar leren kennen. En dan zit er voor ons verder niet per se een
4: dat is wel een doel, service.
3: Maar het is een service die we wel verlenen. Precies. En ook daar zit een stuk onderscheidend vermogen in.
4: En daarbij ook eigenlijk, hè, daarbij zou je dus ook kunnen helpen met het opzetten van ecosystemen.
3: Ja.
4: Binnen Nederlandse bedrijven. Of het nou start-ups zijn of scale-ups. Dat maakt deze niet zoveel uit.
3: Nou, dat matchmaking, dat opzetten van netwerken, dat is inderdaad het creëren van een ecosysteem. Ja. En dat doen wij graag.
4: Ja. Wat zijn er nog meer trends waarvan je zegt van nou. Daar hebben wij echt een belangrijke rol in te vervullen. En wellicht ook een nieuwe ambitie in te formuleren.
3: Ja, nou, er zijn wat mij betreft drie hele belangrijke trends. Dat is 1, bedrijfsoverdracht. Familiebedrijven die over moeten naar de volgende generatie. Dat is een hele belangrijke, ook in een familiesfeer natuurlijk, hoe daarmee om te gaan. Dus daar steunen we onze klanten heel erg mee. Overdracht in het algemeen. Want je merkt nu dat, er is laatst een analyse geweest, ze verwachten de komende jaren duizenden miljarden aan vermogen, wat in Nederland alleen al overgedragen gaat worden aan de volgende generatie.
4: Wat nu eigenlijk vaak nog dus op de bank slaapt.
3: Dat kan op de bank slapen.
4: Of wel geïnvesteerd wordt in private markets onder andere ook.
3: Onder andere. Maar het is heel belangrijk dat je dit met je familie bespreekt. En wat willen we nu met elkaar realiseren? En dat zijn af en toe ook wel lastige vraagstukken. Ook met overdracht van het bedrijf. Wil de volgende generatie wel daadwerkelijk in het bedrijf stappen? Ja dan nee. En dan is het ook bijna dankbaar dat wij als een gesprekspartner aan tafel zitten. Om daar ook richting in te geven. En ook af en toe dus kritisch te zijn. Van je zegt nu dat je dit wil. Maar is dat daadwerkelijk wel wat je wil? Of is dit een slimme richting om te kiezen?
4: Hiermee geef je eigenlijk aan hoe belangrijk die relatie is.
3: Ja.
4: En hoe lang belangrijk die vertrouwensband is.
3: Ja.
4: Daarvan zei je ook eigenlijk dat de experts binnen jullie bank.
3: Ja.
4: Dus wat dat betreft ook een klein portfolio beheren. Om het beheerbaar te houden. En ook die relatie goed te houden. Zijn daar nog veranderingen in voor de toekomst? Ook daar weer. Je zei het al. Er komt een hele grote golf aan eigenlijk.
3: Mm-hmm.
4: Je zou het kunnen liëren aan ook wel de babyboom generatie.
3: Ja.
4: Langzaam maar zeker ouder begint te worden.
3: Ja. Nou, wat je ziet. En wij investeren heel erg in ook de kwaliteit van onze relatiemanagers. Maar dat betekent ook dat je een diversiteit wil hebben. Je hebt jonge ondernemers, wat oudere ondernemers, man, vrouw. Je ziet ook dat vrouwelijke ondernemers natuurlijk ook enorm aan het opkomen zijn. Ja, dat betekent ook dat je wil dat de mensen die bij de bank zitten om dat soort gesprekken te voeren, dat die ook een bepaalde diversiteit hebben en kunnen linken met de verschillende klanten die we hebben. Dus
4: Doet dat nog iets met de cultuur binnen jullie bank?
3: Nou, je ziet dat het wel verandert. Dat we een grotere samenhang krijgen tussen wat jongere en wat meer ervaren relatiemanagers. Er zit diversiteit in man-vrouw. Er zit diversiteit in cultuur. En wij investeren dus ook echt in het aannemen van mensen. En wat ik heel prettig vind, en ook dat werd door de Gouden Stier gerapporteerd, is dat ze zien dat onze groep bankers, dat die verandert, dat we meegaan in de tijd, dat die diverser wordt. Maar dat die ook in aantallen groeit, juist om het persoonlijk contact heel hoog in het vaandel te houden.
4: Ja. Even terug naar die trends. We hebben net gehad over vermogensoverdracht, generatie. Overname, bedrijfsovername.
3: Ja dat is direct gelinkt natuurlijk aan bedrijfsoverdracht. Maar je ziet dat de markt natuurlijk heel erg in beweging is. Er zijn veel overnames. Daarom zie je ook dat de private banking markt, de markt van vermogenden, groeit. En die groeit met name bij ondernemers die hun bedrijf verkopen.
4: Precies.
3: Ook daar zie je dat onze rol. Ja, wij willen graag zo vroeg als mogelijk aan tafel. Om ook hier de juiste dingen te bespreken.
4: En dat is dan met name ook omdat vermogen wat vrijkomt als het ware. Om weer op een goede manier.
3: Om dat op een goede manier te allokeren.
4: Precies.
3: Maar ook de periode daarvoor, als een ondernemer zijn of haar onderneming nog heeft. Je ziet ook wel eens dat ondernemer natuurlijk heel druk bezig is met zijn of haar onderneming. Maar nog niet per se nadenkt, oké, maar hoe wil ik het dan structureren om het in de toekomst goed over te dragen? Of wat gebeurt er? En ja, helaas hebben we die ook al een paar keer aan het gehad. Wat gebeurt er als ik toevallig als ondernemer kom te overlijden? Heel erg onverwachts. Wat betekent het dan voor de familie? En hoe heb ik het zodanig gestructureerd dat de familie daar zo weinig mogelijk last van heeft? En ja, daar zie je ook af en toe hele schijnende gevallen. Dus ik zie het ook aan ons echt als onze taak om ze daarin te begeleiden.
4: En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want enerzijds, je komt echt bij de mensen heel dicht in hun privé situatie terecht. Anderzijds is het ook een onderwerp wat men liever mijt, lijkt mij. Of zie je daar ook iets in veranderen?
3: Nou, ik vind het al sowieso het mooie van ons werk. Van ons werk, hè. Het is niet productgericht, het is echt relatiegericht. Dat zie je natuurlijk enorm veranderen. En ja, als je dit soort dingen met mensen mag bespreken, met klanten kan bespreken, sta je heel dichtbij ze. Dus dat is hartstikke mooi. En dat kan wel eens gevoelig zijn, maar ook dat zie ik als onze taak. Ja, alleen maar in de relatie en een kopje koffie drinken en sugarcoaten. Nee, het is juist...
4: Wel altijd de doelstellingen erbij houden.
3: De doelstellingen erbij houden en, ja. en de kritische vragen ook durven stellen.
4: Nu hebben we het gehad over trends, thema's. Zijn we daar nog iets in vergeten?
3: Nee, nou, we noemden net al heel kort filantropie. Dat wordt steeds belangrijker. En dat vind ik ook heel erg mooi om te zien. Want het is ook wel mijn overtuiging dat, zeker als je vermogend hebt, dat ze noemen het ook wel eens het hart van het vermogen. Dat klanten weten ook niet altijd wat er mogelijk is. En als je een fonds op naam hebt, kan je bijvoorbeeld heel direct zelf een aantal hele goede doelen kiezen. En afgelopen dinsdag met het evenement waar ik net aan refereerde. Ja, dat werd afgetrapt door twee leerlingen van 10 en 11 jaar. Die in een leerorkest zaten. Die donaties kregen vanuit fonds op naam. Die wij in samenwerking met Arsenandi aan de man brengen. Ja, dan draag je heel direct bij op echt iets heel moois. En dat zie je ook steeds meer veranderen in de maatschappij en bij vermogende en welvarende mensen.
4: Maar dan daarbij kan ik me ook voorstellen dat het ook een rol is die voor jullie is weggelegd om te kijken wat zijn dan die goede doelen en waar voldoen ze aan of niet.
3: En dat is ook wat we doen, dat wij onze klanten meenemen. Natuurlijk, een klant heeft altijd zelf bepaalde wensen en eisen. Maar daar kan je wel in... Nou, sturen is niet het juiste woord, maar je kan ze wel begeleiden. Naar bepaalde fondsen toe. Of hoe ze een deel van hun vermogen kunnen allokeren naar dat soort fondsen toe. En ook dat, we hadden het net over netwerk. Dit is ook netwerk creëren.
4: Ja. Even persoonlijk naar jou.
3: Ja.
4: Want ik hoor een CEO die met heel veel passie over zijn werk praat. Ik kan me voorstellen dat het ook heel veel inspirerend vermogen bij de banken losmaakt, bij collega's losmaakt.
3: Zeker.
4: Maar waar zit de ambitie van jullie voor de komende jaren?
3: Nou, de ambitie is dat wij willen groeien. We zijn aan het groeien. We gaan heel goed. En dan is het heel fijn dat het natuurlijk herkend wordt door de markt. Dat we 5 keer die gouden stier van de beste private bank gewonnen hebben in de afgelopen 10 jaar.
4: Daar bouw je op. Maar stel, die prijs is er niet.
3: Mijn persoonlijke droom, de drijfveer zit er heel erg in. En dat klinkt misschien een beetje cheesy, maar je bent bezig met het helpen van mensen. En allereerst is mijn taak om een hele mooie organisatie neer te zetten. Waar mensen met veel plezier werken, waar je verantwoordelijkheid krijgt, wat een veilige omgeving is. En dat betekent ook dat je af en toe pittige gesprekken met elkaar kan voeren. Maar als je daar een goede energie hebt, ben ik er stellig van overtuigd dat onze klanten dat uiteindelijk merken. Dus daar ligt een hele belangrijke rol voor mij, vind ik zelf. En dat betekent ook dat we vervolgens innovatief moeten zijn. En juist door mensen in hun kracht te zetten, ben je ook innovatiever als organisatie.
4: En hoe maak je de juiste keuze om de juiste focus te leggen op bepaalde innovatieve kansen?
3: Goed luisteren naar klanten. Goed kijken in de markt wat er gebeurt. En ook wel eens breder durven kijken dan alleen maar de sector. En ook met ondernemers in gesprek die bijvoorbeeld klant bij ons zijn, van hoe zien jullie de wereld en de maatschappij veranderen? En dat betekent dat wij daar ook op kunnen anticiperen en in sommige gevallen ook van kunnen leren.
4: En wat dat betreft de kansen te over eigenlijk, toch?
3: Ja, het is een waanzinnig mooie markt. En ik vind echt dat ik een waanzinnig mooie baan heb. Dus het biedt inderdaad kansen te over. 1, omdat de markt groeit. Maar 2, omdat er ook heel veel innovatie plaatsvindt.
4: Stel je voor, volgend jaar is het weer een nieuwe uitreiking van die Gouden Stier. Wat hoop je dan voor een juryrapport krijgen, stel je wint hem?
3: Dan ga ik ervan uit dat wij nog steeds het persoonlijk contact als onderscheidend vermogen hebben. En dat we blijven innoveren. En dat uiteindelijk resulteert in waanzinnige groei en een klanttevredenheid. En uit die klanttevredenheid halen we eigenlijk onze meeste nieuwe klanten vandaan door referrals. En dat vind ik het mooiste compliment wat er is.
4: Martijn Sorsbergen, dankjewel van Insina Gidussen.
3: Dankjewel, Ron.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Waarom schuiven we fundamentele keuzes voor de toekomst van onze planeet nou steeds voor ons uit? Volgens toekomstdenker Egbert Mulder ligt dat niet aan een gebrek aan kennis. Met zijn indringende theaterervaring Our Future on Earth kiest hij daarom nu voor een hele andere aanpak, namelijk virtual reality. Binnenkort in première in Hilversum en nu hier in de studio. Welkom bij deze Nieuw Business Radio Update.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Egbert, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Hoe is het idee ooit ontstaan?
3: Het idee is ontstaan omdat ik een jaar of 10 geleden een boek kreeg. Prachtig boek, Onze Aarde heet het. En daar staan allemaal foto's in van de aarde, genomen door astronauten. En dat is interessant, maar wat nog veel interessanter is naast die foto's, dat waren de uitspraken van al die astronauten, tientallen astronauten uit de hele wereld. En die hadden het allemaal over hoe mooi de aarde is, maar ook hoe kwetsbaar. En dat ze die aarde wilden beschermen. En dat ze een gevoel ontwikkelden voor de aarde.
2: Ja, ik was ooit een keer bij een lezing van André Kuipers. Daar heb ik dit letterlijk gehoord
3: over. Ja, die heeft het daar ook over. Ons programma is opgedragen aan Wubbe Ockels, de eerste Nederlandse astronaut. Die heeft dat ook ervaren. En het interessante is dat al die astronauten na terugkeer op aarde allemaal milieuambassadeur worden. Omdat ze die ervaring hebben gehad. Toen ik daarover las, toen dacht ik, hoe interessant zou het zijn als iedereen zo'n ervaring zou kunnen meemaken zonder dat je ze in een raket hoeft te stoppen. Nou, daar hebben we een virtual reality programma voor ontwikkeld. Dat hebben we met een heel team gedaan. Uit Londen zijn we 2 jaar mee bezig geweest. En dat hebben we 5 jaar geleden geïntroduceerd. En inmiddels hebben 25.000 mensen dat gezien in allerlei workshops voor bedrijven, voor overheden, ook op scholen, onderwijs, et cetera. Maar een jaar geleden dachten we, als we echt impact willen maken, dan moeten we het toch wat groter gaan doen. En dat is de reden dat we een theaterproductie hebben ontwikkeld. Ja. En die gaat in juni in Hilversum in première.
2: Daar ben ik heel benieuwd naar uiteraard. Maar ik ben ook benieuwd naar die 25.000 kijkers die al geweest zijn. Want wat voor ervaring hebben zij? Wat voor feedback kwam daarop terug?
3: Nou, de belangrijkste feedback is eigenlijk dat mensen zich opeens realiseren dat allerlei dingen die wij op aarde volslagen vanzelfsprekend vinden, dat er water is, dat er wolken zijn, dat er leefbare atmosfeer is, dat dat heel uniek is. En dat we nog nooit een planeet hebben gevonden waar dat ook het geval is. En wat die astronauten dus vanuit de ruimte, waar het min 270 graden is en waar geen zuurstof is, wat die astronauten allemaal ervaren als ze naar de aarde kijken, is dat ze denken, dit is het enige plekje waar wij kunnen leven. En dat maken dus ook al die andere mensen mee met virtual reality. En dat zorgt ervoor dat je opeens gaat denken, als we het hier nou niet goed doen, wat gebeurt er dan eigenlijk met ons? Dus het is een heel diep gevoel dat je die aarde mooi vindt, maar ook dat je die aarde wilt beschermen. En vooral wilt beschermen tegen de dingen die wij als mens die aarde aandoen.
2: Precies. Ja, dus enerzijds het toekomstbeeld. En jullie hebben een beeld willen schetsen van rond het jaar 2050. Ja. Maar daarbij ook de scenario's die er zijn. Nu werd onlangs werd over die scenario's gesproken. Gitzwaard als dat het was, dat gaat het niet worden. Nee. Maar evengoed, er moet nog steeds veel veranderen om die aarde te behouden zoals we hem nu kennen. Ja. En de invloeden zijn overal merkbaar.
3: Ja. Ja, dus voor het goede begrip, we hebben dus de virtual reality en daarin zie je de aarde vanuit de ruimte. Vervolgens laten we in het theaterprogramma zien, wat gebeurt er eigenlijk op de aarde? In de biosfeer, de atmosfeer en de oceanen. En wij laten dan zien hoe het leven van een Nederlander eruit ziet in 2050 in 2 scenario's. Als we niet veranderen en als we wel veranderen. En dat eerste scenario, als we niet veranderen, dat is dus dat scenario wat dus nu nog is overgebleven. Dat is het scenario waar in 2050 de hele wereld met ongeveer 2,4 graden is opgewarmd. En dan denk je misschien, dat valt wel mee, 2,4 graden. 2,4 graden opwarming betekent dat heel Afrika en het grootste deel van Azië onleefbaar is geworden.
2: En dat heeft met de warmte te maken, onder andere.
3: Ja, dat heeft met de warmte te maken. En de belangrijkste reden dat het dan veel sneller gaat, is dat de buffersystemen van de aarde, die de aarde temperatuur ongeveer stabiliseerden de afgelopen 10.000 jaren, dat die buffersystemen, die werken niet meer goed. En dat betekent dat de opwarming steeds sneller gaat, exponentieel zoals dat heet. En dat scenario wat dus overblijft, dat is dus dat scenario van zeg maar 2,4 graden opwarming in 2050 en in 2100 ongeveer 3 graden opwarming. Maar daarmee krijgen we de situatie dat voor 2 tot 3 miljard mensen op aarde de plek waar ze nu wonen onleefbaar is geworden. Dus als mensen denken, nou dat valt wel mee, dat is nog niet zo'n heftig scenario. Dat is misschien niet zo'n heftig scenario. Maar dat betekent wel dat we te maken krijgen met meer dan 2 miljard klimaatvluchtelingen. En waarom laten we dat zien? Omdat de meeste mensen die zien zo'n scenario, die zien wat pijltjes en die zien wat grafieken. Maar die kunnen zich niet goed voorstellen wat dat voor het leven van ons in Nederland betekent.
2: Nee, en vandaar dat ik ook heel nieuwsgierig ben naar van hoe bepaal je dan de lijn van dat scenario? Wat zijn daar de speerpunten of ja, de parameters waarmee je dan dat scenario hebt ontwikkeld?
3: Ja, het zijn computermodellen die zijn gebaseerd op de verwachtingen die landen zullen gaan doen. Of ze wel of niet in staat zijn of bereid zijn om de uitstoot, want het gaat vooral over de CO2-uitstoot, om die effectief naar beneden te brengen. En we hebben dus een scenario waarin we erin slagen om dat wel te doen. En dat we in 2050 klimaatneutraal zijn. In Nederland, in Europa en een belangrijk deel van de rest van de wereld ook. En het andere scenario is dat we wel iets naar beneden gaan. Maar veel minder dan noodzakelijk is. En dat is dus misschien wel een heel waarschijnlijk scenario. Want tot nu toe zijn we er niet in geslaagd, ondanks het feit dat we allerlei afspraken hebben gemaakt internationaal. We zijn er niet in geslaagd om die afspraken na te komen. Integendeel, de uitstoot is elk jaar hoger geworden. En in 2025 was het de hoogste uitstoot ooit. Terwijl we dus hebben afgesproken in Parijs 10 jaar geleden dat
2: de uitstoot
3: naar beneden zou gaan.
2: En daar is natuurlijk ook een jaartal geformeerd. Is dat ook de reden dat jullie gekozen hebben voor dit jaartal?
3: Ja, 2050 is cruciaal. Het ligt halverwege deze eeuw. Waarom kiezen we niet voor 2100? De meeste mensen zullen 2050 nog meemaken. Dus 2050 is een stip op de horizon, halverwege deze eeuw. Wat zeg maar 70-80% van de mensen die nu in Nederland wonen, die zullen dat meemaken. En waarom laten we dat zien? We willen eigenlijk dat mensen niet alleen beter gaan nadenken over onze planeet, maar dat ze ook gaan nadenken over onze toekomst. En niet alleen wat nu van belang is en volgende week van belang is, maar de dingen die wij nu doen of niet doen, die hebben een enorm effect op de toekomst.
2: Ja.
3: En hoe langer we maatregelen uitstellen, hoe moeilijker het wordt überhaupt om nog de aarde leefbaar te houden.
2: Egbert, even naar die scenario's. Hè. Dus stel je voor, ik zit straks in die theaterzaal. Wat ervaar ik? Wat zie ik? Ik zie dus een Afrika leeggelopen is.
3: Nee, je ziet een film die zich afspeelt in 2050. En je ziet dat door de ogen van iemand die dan leeft in Nederland, die 's morgens opstaat en die gedurende 1 dag dat leven in dat ene scenario met die opwarming in 2050 meemaakt. En wat betekent dat dan voor jouw leven? Dus wat hoor je op het nieuws? Als je naar buiten kijkt, wat zie je dan?
2: En wat zien we dan in Nederland?
3: Nou, we zullen dan bijvoorbeeld, de verwachting is dat we dan 2 tot 3 miljoen klimaatvluchtelingen hebben in Nederland. Dat is een van de aspecten waar we dan rekening mee moeten houden. Maar we zien ook, dat hebben we een tijdje geleden ook al in Nederland gezien, we zullen dan ook te maken krijgen met enorme bosbranden. Niet alleen in Spanje en in Italië en in Griekenland. Het is rondom de Middellandse Zee.
2: Aanhoudende droogte.
3: Ja. Afgewisseld met periodes van enorme neerslag. Maar vooral ook, en dat hebben we een tijd geleden gezien, bosbranden op de Veluwe, die tot aan de Randstad ervoor zorgen dat er een NL-alert komt en dat je de ramen moet sluiten. En als je realiseert dat we nu nog onder de 1,5 graad zitten en dat bij 2,4 graden het een aantal malen heftiger wordt, dan is dat dus de realiteit waarmee we te maken gaan krijgen.
2: Zien we nog gletsjers in Europa?
3: Nee, die zullen dan weg zijn. Die zullen ongetwijfeld weg zijn. En er zullen nog veel meer dingen gebeuren. En rondom het Middellandse zeegebied zal de opwarming nog sneller gaan. En we zien nu al natuurlijk dat, zoals vorig jaar, dat de Middellandse Zee extreem opwarmt. Dat het in sommige plekken meer dan 30, 32 graden is. En dat betekent dus ook dat de visstand het heel moeilijk gaat krijgen. En dat dus de voedselvoorziening ook in gevaar komt. En we laten dat zien, niet omdat we mensen bang willen maken, maar omdat we willen laten zien, gebaseerd op de wetenschappelijke modellen, wat betekent nou eigenlijk zo'n grafiek?
2: Ja, bewustwording creëren eigenlijk, dat is het allerbelangrijkste. Ja. En over die 25.000 mensen die deze film al gezien hebben, wat krijg je daar van terug? Bijvoorbeeld een aantal maanden later, is er dan nog contact mee?
3: Ja, we houden goed in de gaten wat mensen doen. Je moet je voorstellen, dit is een eenmalige interventie, zoals we dat doen. En ons programma is vaak een onderdeel van een veel langduriger programma, of de start van een programma binnen bedrijven of binnen scholen, binnen overheden, om na te denken over duurzaamheid, over circulariteit, over CO2, vermindering, et cetera. Deze ervaring is zo immersive, zoals we dat noemen, zo onderdompelend, dat vergeet je de rest van je leven niet meer. En dat betekent dat je zult blijven denken bij veel dingen die je doet aan het feit dat we met z'n allen op die aarde zitten en dat er verder niets is. En dat is een blijvende herinnering. Dat wil niet zeggen dat mensen meteen ophouden met vlees eten bijvoorbeeld, maar het is wel een stapje in de goede richting.
2: Het helpt mee.

0: 7 keer in de week vlees eten naar misschien 5 keer in de week vlees eten. En van 5 keer over een paar jaar misschien naar 3 keer. Dan maken we uiteindelijk met z'n allen enorme stappen. En dat is wat we willen, dat we met z'n allen die enorme stappen gaan doen.
1: Ja, en met name denk ik ook ambassadeurs creëren, dus eigenlijk die dit verhaal gaan vertellen.
0: Klopt.
1: Wat is het doel voor op langer termijn? Is dat binnen Nederland zoveel meer mogelijk mensen deelgenoten maken van deze film?
0: Ja.
1: Of ga je verder?
0: Onze doelstelling in Nederland is dat we voor het einde van 2030, dus over 4-5 jaar zeg maar, 1 miljoen mensen dit programma hebben laten zien. We willen in Europa 10 tot 15 miljoen mensen dit programma laten zien. En we zijn nog niet bezig aan een wereldwijd programma.
1: Maar je wel bezig met vertalen of zal een verteller zijn, toch?
0: Ja. Nee, het programma is in meerdere talen beschikbaar. Dus er is al een Nederlandse en een Engelse versie. Er komt een Duitse versie, komt een Italiaanse versie, komt een Franse versie. En die gaan we volgend jaar introduceren in de andere Europese landen.
1: En wat ik interessant vind, je hebt het ook over boomers en zoomers. Een intergenerationeel verhaal is natuurlijk, dat is ook logisch.
0: Ja.
1: Hoe heb je dat in deze film kunnen verwerken? Of hoe heb je de link proberen te leggen?
0: In de theatershow wordt gepresenteerd door telkens een duo. En dat duo, dat noemen we de boomers en de zoomers. En de boomers, dat zijn de babyboomers. En één daarvan, dat ben ik, Egbert Mulder. En de andere is Reinier van den Berg, de oud-weerman RTL4. Die ook een enorme drive heeft om zich in te zetten voor het klimaat en voor de toekomst. Dat zijn de boomers en wij worden dus altijd bijgestaan door zoomers. En zoomers zijn dus vertegenwoordigers van Gen Z. Daar hebben we 6 fantastische mannen en vrouwen voor gevonden. Vaak mensen die vanuit de klimaatbeweging of vanuit jongerenbeweging zich actief hebben opgesteld. En die ons ook uitdagen in de voorstelling.
1: Merk je, misschien een gekke vraag, maar merk je een soort van verwijt eigenlijk vanuit die generatie naar de oudere generatie?
0: In zekere zin wel. En ik moet zeggen, daar hebben ze ook wel gelijk in. Want uiteindelijk weten wij al decennia lang dat dit gaat gebeuren. En zijn wij er decennia lang niet in geslaagd om die groei van de fossiele brandstoffen, om het maar even simpel te zeggen, om dat tot stand te brengen. Niet in Nederland, niet in Europa en niet in de rest van de wereld. Aan de andere kant, kijk, wat wij vooral ook willen laten zien in het programma, want we hadden het net over dat slechte scenario voor 2050. Maar wij laten ook een scenario zien, een film zien uit het leven in 2050 als we wel zijn veranderd.
1: En dan zou je kunnen zeggen dat deze generatie op dat moment eigenlijk in charge is.
0: Ja, dan zijn zij in charge. Maar het is ook voor onze generatie, en dan heb ik het specifiek over de mensen zeg maar tussen de 30 en de 60... Het is ook onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat het ook de toekomstige generaties goed gaat. En wat wij willen zijn, wij willen niet alleen maar alarmistisch zijn, maar wij willen ook laten zien, de toekomst kunnen wij zelf creëren. En als we niet ingrijpen, dan krijgen we een behoorlijk slechte toekomst, om het zo maar te zeggen. Maar als we dat wel doen, dan wordt het leven redelijk leefbaar. In concrete termen, we zullen dan naar 1,8 graden opwarming toe gaan, maar in de decennia daarna, richting 2100, daalt de temperatuur op aarde weer naar 1,5 graden opwarming. In het laatste deel van het programma laten wij zien, als dit dan de werkelijkheid is die wij wel willen, hoe komen we daar dan? En daarvoor laten we tientallen voorbeelden zien van initiatieven uit Nederland, van individuen, van burgers, van bedrijven, van overheden die nu al met die toekomst bezig zijn. En dat zijn mensen die hebben alternatieven ontwikkeld, bijvoorbeeld voor vleesproductie. En we hebben daar in Nederland fantastische voorbeelden
1: van. Er wordt af en toe ook over bericht. Een scenario waar jullie zeker geen rekening mee gehouden hebben, maar waar ik wel eens over nadenk, is in Italië heb je rondom Napels de supervulkaan.
0: Ja.
1: Daarvan wordt wel eens gezegd dat als die uitbarst,
0: wij
1: echt in een hele andere klimaatsituatie terechtkomen.
0: Ja. Zeker. We hebben een aantal van die supervulkano's. We hebben er ook eentje in Amerika liggen. Onder Yellowstone, daar ligt er ook eentje. Nee, als dat soort dingen gebeuren, dan krijgen we een heel ander klimaat. Er is natuurlijk ook nog een kans op een kernoorlog. We hebben ook nog een kans op een meteoriet of die inslaat. Allemaal dingen waar we niks aan kunnen doen. Maar er zijn andere dingen die ook heel veel impact hebben. En daar kunnen we wel wat aan doen.
1: Maar goed, dat is even een sidestep.
0: Ja.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat je dit niet in dat scenario hebt meegenomen. Maar dit is een scenario als de wereld blijft zoals die nu is. Moeten we dan onze dijken verzwaren?
0: Dat zullen we sowieso moeten doen. In welk

0: scenario dan ook. Want rond 2100 zal de zeestijging in Nederland ongeveer 1 tot 1,5 meter zijn. En in het zwarte scenario, om het zo maar te zeggen, blijft die daarna doorstijgen. En zullen we ook delen van Nederland moeten opgeven, omdat we die niet meer kunnen beschermen tegen het water. En daar zijn natuurlijk allerlei scenario's voor ontwikkeld. Die laten wij overigens ook zien. En dat zijn hele realistische scenario's die ook door de grote wetenschappelijke instituten en de universiteiten worden onderschreven. Dat we zullen sowieso ons heel erg moeten aanpassen. Aan de andere kant, het grote voordeel is dat als wij ons goed voorbereiden op die situatie in 2050 en 2100, dat we ook allerlei dingen zullen ontwikkelen, allerlei technologieën zullen ontwikkelen die we kunnen exporteren. Dat noemen we ook wel Nederland klimaatkampioen. Niet alleen doen we het voor onszelf dan goed, maar we zullen ook technologie ontwikkelen die we kunnen exporteren naar andere landen die ook laag gelegen zijn.
1: En dit is heel interessant, want dit is eigenlijk ook waar het nu steeds over gaat in de economie, in het bedrijfsleven. Een transitie waar we nu mee bezig zijn kost geld.
0: Ja.
1: Maar we zitten nu al in een eigenlijk nieuwe modus waarin je kan aantonen dat het ook geld kan gaan opleveren en nieuwe kansen brengt. Wat zou dit voor effect hebben op ondernemers die eigenlijk op zoek zijn naar wellicht een nieuw stuk ondernemerschap?
0: Voor ondernemers liggen er ontzettend veel kansen. Als je rekening houdt met al die ontwikkelingen en je speelt daarop in, hetzij in de vorm van adaptatie, hetzij in de vorm dat je technieken ontwikkelt die voorkomen dat het erger wordt, dat zijn de kansen voor het bedrijfsleven. En of dat nou over deelauto's gaat of over een nieuwe manier van boeren, waarbij je dus in plaats van koeien in de wei gewassen neerzet waar je huizen van kunt bouwen. Enorm interessante ontwikkelingen. Dat zijn de ontwikkelingen waar ondernemers die in de toekomst kijken nu al mee bezig zijn. En die er ook voor kunnen zorgen dat als je dat goed doet, dat je dus uiteindelijk ook winnaar wordt in de red race waarin het bedrijfsleven zich begint.
1: Als je zou moeten kiezen, hè? Tussen de drijfveer zijn voor deze ondernemers of de scenario ontwerper. Waar zou je dan uit kiezen?
0: Ik denk dat je wordt de drijfveer doordat je scenario's ontwikkelt. Want daardoor zien bedrijven dat zij in kunnen spelen op die ontwikkelingen. En bedrijven die daar heel erg goed mee bezig zijn altijd, dat zijn familiebedrijven. Want familiebedrijven, zeker als ze al wat langer bestaan, die kijken 1 of 2 of soms 3 generaties vooruit. En dat zijn bedrijven die realiseren zich wat er aan de hand is. Die zijn bereid en in staat om gedurende langere termijn, bijvoorbeeld 5 of 8 jaar, de winst niet uit te keren aan de familieleden, maar die te investeren in nieuwe technieken. Zodat zij weten dat zij die bedrijven, die organisaties, door kunnen geven aan toekomstige generaties. En dan zijn die bedrijven, zoals we dat zo mooi noemen, future-proof. Mm-hmm. Dus dan zijn die bedrijven in staat om ook in andere omstandigheden succesvol te zijn. Door nieuwe technieken die zij dan al hebben ontwikkeld, terwijl anderen dat nog niet gedaan hebben. En we hebben daar in Nederland een paar prachtige voorbeelden van. Bijvoorbeeld Auping, die een circulaire matras heeft ontwikkeld.
1: Zeker, ja.
0: En zo zijn er veel meer van dat soort familiebedrijven die zeggen van nou dan maar even wat minder winst. Maar we kijken vooruit en we zijn ons bedrijf klaar aan het maken voor alles wat er deze eeuw op ons afkomt.
1: Ja, sterker nog, bij Auping is het een heel bijzonder verhaal, want ze hebben de hele collectie vernietigd.
0: Ja.
1: En ze zijn in één keer overgegaan en hebben daar allemaal de nieuwe, duurzame matrassen voor teruggelegd.
0: Ja.
1: Even tot slot naar de première, want dat is dus in Hilversum, in de oudste tv-studio van Nederland. Dat is ook wel heel bijzonder natuurlijk. Ja. Wanneer gaat het plaatsvinden?
0: We beginnen op 15 juni en dan hebben we eerst 3 voorstellingen. Dus op de maandag en de dinsdag en de woensdag voor inwoners en bedrijven uit Hilversum. En dan de woensdagavond, dan begint de officiële première. Dan hebben we 4 voorstellingen. En daarna hebben we nog een aantal specifieke voorstellingen voor jongeren, voor het onderwijs en voor burgercoöperaties. En alles is te vinden op onze website.
1: En de website is?
0: Ourfutureonearth.com.
1: Egbert Mulder, dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: laatste inzichten voor Business Shapers.
1: New Business Radio.
2: You know, you make me feel so good inside.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Ron Lemmens.
7: Goedemiddag, van harte welkom. Mijn tafelgast vandaag is CEO Nino Souma van Boxer Jeans. Lead en jeans label geproduceerd in Portugal. En het leuke is, sinds kort Frank de Boer als gezicht. Het is wel mooi in de periode dat we langzaam maar zeker naar het WK gaan kijken. De miljoenen strop voor het WK voetbal. Dat is wellicht de strop die gaat liggen bij de werkgevers. Er is een onderzoek geweest van UKG. En blijkt dat de kosten zo'n 334 miljoen euro zou kunnen opleveren voor de Nederlandse werkgevers. Omdat we s'nachts voetbal gaan kijken. Dan verder in de studio Risk Boutique. Amsterdam gevestigd. Een specialistisch adviesbureau dat zich richt op non-financial risk management, governance en compliance. Eduard van den Heuvel is hier. Hij neemt ons mee op het vlak van risk management. En ook de keuze die je kan maken als bedrijf voor de Big Four. Of misschien wel de kleinere kantoren. Wat zijn de trends? Straks ook een fast forward. En we hebben natuurlijk de Inspire Top 3 in deze week van Nino.
1: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
7: Nino, ik ga met jou beginnen. Ja. Hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
8: Merci, dankjewel.
7: Ik volg het merk al een aantal jaren. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat wij dit merk ooit eens een keer besproken hebben in een van de programma's van New Business Radio. En wat mij zo opviel was dat er is een link met voetballerij. Ik heb ooit gezien dat jij voetballers op de website toch iets hebt laten schrijven over dat merk. Moet je me toch even uitleggen. Dat begon met Joël Veldman, als ik me niet vergis.
8: Ja, nou ja, inderdaad. Nou, allereerst dank je wel dat ik hier mag zijn. Superleuk. Inderdaad, we zijn ontzettend in de voetballerij betrokken. We begonnen inderdaad met Joël Veldman. Dat is een goede vriend van mij. En ik had 5 jaar geleden de droom om mijn eigen jeanslabel te beginnen. En
7: waar kwam die droom vandaan?
8: Ik ben, je ziet het nu niet, maar ik zit nu. Maar ik ben 2 meter lang.
7: Ja, dat heb ik gezien.
8: Ik heb wel een beetje een uitdaging. En ik vond de Italiaanse merken vond ik altijd prachtige, mooie merken. Alleen dat waren voor mij al snel driekwarts broeken.
7: Maar had je al affiniteit met kleding altijd al?
8: Ja, ik werk al vanaf mijn 17e werk krijg ik al in de modebranche. En dan moet je gewoon denken bij een hele grote modeketen van weekendhulp tot manager, tot meekijken in de inkoop, et cetera. Dus ik had eigenlijk alle ingrediënten om een eigen label te starten. Dus eigenlijk doordat die Italiaanse merken, daar had ik heel veel affiniteit mee. Vond ik prachtig mooi. Maar dat waren voor mij driekwarts broeken, want die Italiaanse mannen zijn niet zo groot als dat ik ben. Dus toen de stoute broek aangetrokken in mijn in mijn geval. En het 5 jaar geleden zelf begonnen midden in corona.
7: Midden in corona, had je niks te doen?
8: Ja, nou ja, de winkels sloten. Ik had die droom en het stemmetje in mijn hoofd die zei van je moet het doen, je moet het doen. En uiteindelijk is corona denk ik wel een hele mooie stap geweest. Omdat iedereen heel veel online vanuit huis deed. Dus toen zijn we dat in 2020 begonnen.
7: En waar begin je dan? Want dan begin je natuurlijk voor een bepaalde keuze. Je moet je grondstof ergens vandaan halen. Je moet ervoor kiezen, wat ga je als label communiceren als het ware.
8: Ja, ik had natuurlijk wel een wensenlijstje. Ik wilde het graag heel graag in Europa laten maken. En daar komen we misschien zo meteen.
7: Gaan we straks over hebben natuurlijk.
8: Ja, precies. Inderdaad. Ja. En ik wilde graag met de beste stoffenleverancier van Europa werken. En dat was in mijn geval Candiani, waar ik nog steeds heel blij en warm mee samenwerk. Ja, en dan ga je gewoon zoeken. En toen was er nog geen AI. Hè? Je kon niet alles aan ChatGPT vragen van zoek voor mij een leverancier in Europa. Dus dat ging heel erg via de ambassades en dat soort dingen in Europa. Dus ik ben een ambassade, een Nederlandse ambassade in Turkije gemaild.
7: Maar had je mensen met kennis, expertise aan je zijde? Of nee, ben je zelf gewoon gaan zoeken?
8: Alleen ik zelf. En eigenlijk wat ik mooi vond, dat wilde ik. Ik had wel echt een bepaalde visie en een bepaalde droom hoe het eruit moest zien. Hoe ik het wilde branden, et cetera. Dat wilde ik echt heel goed hebben. En eigenlijk door de kennis die ik heb opgedaan in die modeketen. Ja, daar leer je wat. En dan moet je gewoon erachter staan en er gewoon voor gaan. Dus eigenlijk met weinig know-how van een business bouwen, zijn we nu 5 jaar later. En, doen
7: maar ben je gestart met crowdfunding? Want je moet ergens toch beginnen met een pot geld.
8: Ja, met een microkredietverlening. Dus daar ben ik eigenlijk 2-3 microkredietverleningen hebben we toen afgesloten. En heel kleinschalig begonnen. 500 broeken, eerste batch bij opa en oma gestald, want daar was nog plek.
7: En we hebben het straks natuurlijk over, want het wordt in Portugal geproduceerd. Daar is iets mee met dat Portugal handwerk. Dat is eigenlijk in korte vorm wel waarom je daar die keuze gemaakt hebt, toch?
8: Klopt. Ja, communicatie is goed. Je bent te snel. Er zijn hele mooie, fijne mensen om mee samen te werken. Heel dienstbaar. En die willen echt een goed product afleveren. Hè, ze zijn natuurlijk heel erg bekend doordat ze hele goede schoenen maken. Maar nu gaat het textiel, die verschuift er ook langzamerhand naartoe. Dus Portugal is echt wel een opkoming land in dat geval.
7: Maar waar sta je nu met je merk? Want je bent dus eigenlijk pas 4-5 jaar onderweg.
8: Ja, we begonnen eigenlijk met één kleur. Dat was de dark blue bij opa en oma, wat ik net vertelde. Toen we heel kleinschalig. Oma die pakte het in. Opa die printte de verzendlabels uit. En ik zorgde voor de sales online. En nu 5 jaar later hebben we een heel grote warehouse in Mierlo. En dat waren eerst, mijn eerste batch was 500. Nou, daar liggen er nu 5000. We hebben steeds meer naamsbekendheid. Dus we groeien aardig. Dus dat is alleen maar mooi.
7: Het verhaal van Frank de Boer. Want ik even terug naar de website. Ik zag dus naast Joël Veldman steeds meer bekende mensen uit de voetballerij verschijnen. De directeur van NEC op een bepaald moment met een reactie op de broek. Dus ja. dat verkoopt natuurlijk goed. Mm-hmm. Maar in één keer was daar Frank de Boer. Iemand die je in de media niet bepaald heel vaak ziet.
8: Klopt.
7: Laatste tijd wat vaker, maar voor die tijd niet. Wat heb je moeten doen om hem te verstrikken voor je merk? Want in één keer heb je wel een echt gezicht voor je merk.
8: Ja, dat is ook wel een leuk verhaal. Want wij waren uitgenodigd door organisaties van organisatoren van Legends on Court. Zijn vrienden van mij, Christian en Sebastian.
7: En Spadel.
8: Dat is Spadel. Ja. En die jongens doen na hun voetballen eigenlijk golven of padellen. En volgens mij gaat de voorkeur nu vaker over naar padellen dan golven. En zij hebben echt een waanzinnig mooie padel. Toernooi wat ze 1 keer in het kwartaal organiseren. Het is eigenlijk een beetje een lifestyle event. Hè? Dus die jongens die zijn allemaal oud legends van Feyenoord, PSV en Ajax. Die worden opgehaald. Ja, die worden helemaal in de watten gelegd. En wij waren daar als zwijnde kleding sponsor /lifestyle sponsor. Dus wij mochten hun allemaal een broek cadeau doen. Nou, dus ik vertelde net zoals hier vertelde ik ook mijn ondernemersverhaal dat ik begon bij mijn opa en oma. En allemaal per team. Dus Ajax, Feyenoord, PSV kwamen allemaal bij mij in de dressing room. Om het zo
7: ja, was je warehouse weer leeg?
8: Nee, maar ja, dat gaat grapje
7: natuurlijk.
8: Dus, ja. En daar heb ik het verhaal verteld. En wat ik heb gedaan. Ik heb die broeken heb ik allemaal opgestuurd. En heb ik mijn telefoonnummer in de doos gedaan. En eigenlijk was Frank wel een van de eerste die me eigenlijk gelijk opbelde. Van wat een topbroek. En ik vind het een supergoed verhaal. Ja, kan je niet nog wat broeken sturen? Ik zeg ja Frank, dat is een goed idee. Maar kunnen we dan niet wat een mooiere samenwerking vormen? En zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. En nu hele fijne samenwerkingspartner.
7: Ja, want het ziet er gewoon goed uit dat je ook denkt van nou, Dit is een Nederlands merk waar je trots op kan zijn, waar heel veel potentie in zit.
8: Ja, zeker.
7: Nu is natuurlijk het probleem als je succesvol wordt en je voorraad er is, dat je soms nee moet gaan verkopen.
8: Klopt.
7: Is dat jou al overkomen?
8: Dat is mij eigenlijk al. Het is een beetje een cirkel waar ik nog niet uit kom. Want de vraag is groter dan mijn aanbod. Dus ja, daar heb ik zeker in 2024, toen we echt een wat grotere stap gingen maken. Toen we wat grotere fundingronden konden doen. En toen we wat groter marketingbudget hadden. Ja, toen zagen we wel eigenlijk, zoals dat zo mooi heette, dat hockeystick effect. Maar daar zitten ook wat negatieve dingen aan in de zin van dat je dus snel nee moet verkopen en mensen moeten gaan teleurstellen. En dat is eigenlijk wat we nu steeds beter onder controle krijgen, maar nog steeds wel een uitdaging is.
7: En kan je dan ook de draai zo maken? Je hebt natuurlijk een persoonlijkheid als gezicht van het merk, dat je het nog exclusiever gaat maken.
8: Nou ja, ik wil het graag toegankelijk houden. En dat is ook wat ik...
7: Dat is een keuze.
8: Dat is een keuze. En ik wilde de elegante jeans. Hè, want ik zeg altijd zelf van iedereen die een overhemd of polo nu deze dagen draagt, die moet mijn broek willen en kunnen dragen. Hè, wij zijn echt een hele ander soort jeansmerk dan de meeste jeansmerken. Die richten zich een beetje op het casual wear. Hè, veel grote fits, maar de boardroom man, om het zo maar te zeggen, die wordt niet gehoord daarin. En daar zijn wij eigenlijk. Dus het is zeker een keuze om het zo te houden zoals het is. Want het is nu wel toegankelijk voor de meeste mannen.
7: Want hoe kom je tot de prijsstelling? Want laten we eerlijk zijn, dus het zijn niet bepaald hele goedkope broeken ook.
8: Nou ja, dat is denk ik ook het andere haakje waar we zo meteen ook op inhaken. Dat het in Europa wordt gemaakt. En dat wij wel echt met de beste materialen werken die er zijn. Candiani. En ook het produceren in Portugal. Waar onze kostprijs gewoon iets hoger is ten opzichte van een Aziatisch land waar je ook voor kan kiezen. Maar dan is het wel des te goedkoper. Maar ik wil wel 100% achter mijn label staan. En ja, vandaar dat ik die keuze heb gemaakt.
7: Zullen we een stapje verder maken dan?
8: Ja.
9: Shaping your business. New Business Radio Live.
7: Eduard. Is het Eduard? Eduard, toch wel?
10: Eduard, Eduard.
7: Ja, maar het is inderdaad op een manier gespeld dat je toch even denkt van... Hey,
10: klopt, dat klopt.
7: Dan is het tot nu toe nog goed gegaan. Dat is fijn. Maar ook leuk dat je erbij bent. We gaan het hebben over actuele ontwikkelingen. In dit geval hebben we het over de Made in Europe Renaissance. Dat zegt jou meteen ook wel wat waarschijnlijk.
10: Ja.
7: Toch?
10: Ja, zeker. Actueel.
7: Dus de vraag is natuurlijk, en jij gaat daar als een soort van voorbeeld in dienen, Nino. De supply chain dichter bij huis halen. En dat is niet alleen een luxe keuze, maar dat is ook een strategische noodzaak. En dan weet ik niet of dat in jouw geval al meteen zo was. Of dat je...
8: Wij hebben gelijk voor de strategie gekozen. En dat was ook omdat het heel erg upcoming was om in Europa te produceren. Een stukje duurzaamheid was daar ook belangrijk voor. Om die keuze gelijk goed te maken in plaats van achteraf. Dat helemaal te herzien.
7: Ja, wat jij zei, je kan in ieder geval makkelijk op en neer reizen. Portugal, daar worden de broeken geproduceerd. Ja. En het is met de hand.
8: Ja, grotendeels is het met de hand. Hè. Het stukje snijden, het snijwerk wordt wel door machines gedaan. Maar het echt in elkaar zetten is echt nog handwerk bij ons.
7: Als je nu om je heen kijkt naar die ontwikkeling. Hè, dat steeds meer bedrijven toch wel ervoor kiezen om strategisch, ook vanwege de geopolitieke situatie, meer de productie naar Europa te halen. Dan kan ik me voorstellen dat je niet anders dan blij bent dat je die keuze destijds gemaakt hebt.
8: Ja. Ja, dus eigenlijk, het is eigenlijk helemaal, het sluit precies aan wat ik van tevoren in gedachten had. Om dus, wat ik net ook zei, om dat niet zo meteen weer de hele supply chain weer te herzien. Want het is best wel een kostbare ingreep om dat weer helemaal opnieuw te gaan inregelen.
7: Ja, en een risico. Vertel.
10: En een risico.
8: Ja,
7: ja, minder risico.
10: Ja, nee, wij zitten natuurlijk in die risico's. Dus het kostenplaatje wat eraan zit. Dus dat
7: is het, maar kan je dat nog ombuigen op het moment dat je wat massaler gaat produceren? Want dat is eigenlijk inderdaad waar ik ook wel benieuwd naar ben. Je hebt natuurlijk veel Europese merken ook. Met name Duitsland of bedrijven die in Europa wel ook een flinke afzetmarkt hebben. Zie je daar al bewegingen? Of zie je daar nog steeds dat ze toch wel Midden-Oosten richting Turkije, Bangladesh, India?
8: Als je die hele grote modeketens hebt, en dan noem ik de namen niet, maar die Spaanse modeketens of zo. Die kiezen er natuurlijk wel steeds meer of nog steeds voor om in Aziatische landen te produceren. Of bijvoorbeeld in Marokko. Wat wellicht wel ietsjes beter is. Maar ja, margetechnisch is het natuurlijk veel interessanter om daar te kijken.
7: Ja, maar even met de vraag van Eduard terug te komen. risico's? Heb je dat van tevoren op een kaart gebracht?
8: Nee, ik heb eigenlijk altijd mijn intuïtie en onderbuikgevoel gevolgd. Dat ik eigenlijk gelijk een goed product wilde neerzetten. En daar was de keuze gelijk voor Europa. Dus in dat opzicht hebben we daarin niet een groot risico genomen.
7: Nee.
8: Want dat was mijn intuïtie daarop.
7: Heb je van tevoren wel een soort van... Een balans opgemaakt als het gaat om wet en regelgeving. Die zie je natuurlijk stukken strenger dan in andere continenten, zou je kunnen stellen. Dus je moet daar al veel meer aan eisen voldoen. Hè. Noem de compliance regelingen, het CSRD, ESG, al dat soort zaken. Ben je daar überhaupt mee bezig geweest wat tevoren?
8: Ja, zeker. Maar dat sluit dat naadloos aan op de partners die we hebben gekozen. Die daar ook nog veel meer bezig, die eigenlijk nog veel meer bezig daarmee mee zijn. En dan noem ik ook al een familie Candiani. Ja, die noemde zichzelf ook al de groenste in de blauwe wereld.
7: Ze moeten misschien even toelichten. Familie Candiani is de familie in Italië.
8: Ja, nou, in ieder geval in de denimwereld zijn zij wel,
7: precies.
8: Zijn zij wel een grote familie, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus, en zij zijn echt zo onwijs groen. Alle grote merken werken ermee en wij werken er uitsluitend mee.
7: Ja, want dat is, Eduard, dat is ook eigenlijk waar jij veel mee bezig bent. Je ziet natuurlijk die wet en regelgeving opdoemen. Nu is het ook wel dat er heel veel verandert weer. Hè? Dus voor en na de verkiezingen, noemde CSRD, is al een heel groot verschil. Daar zullen jullie last van gehad hebben, denk ik ook. Of niet?
10: Ja, nou ja, wij hebben er eigenlijk geen last van. Want wij zien het als een plus. Want bedrijven hebben ons nodig. Dus bedrijven komen ons naar aan het toe. We hebben een probleem. We hebben te veel regels. We hebben een regeldruk. En wij kunnen het niet meer aan. We overzien het meer. Help ons. En inderdaad, jouw casus die helpt daar goed bij. Dus bedrijven die zich verplaatsen of deels verplaatsen. Ja, die hebben te maken met regeldruk die ook verschilt. Maar ook bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Die hebben gewoon continu aanpassingen nodig in hun beleid. In hun governance noemen we dat. Hmm. En helemaal als er toezichthoudende organen op zitten. Er zijn sommige bedrijven waar veel financiële data doorheen gaat. Of persoonlijke data. En dat zou je misschien krijgen ook. Ja, dan krijg je verscherpte regeldruk.
7: Ja.
10: En daar moet je gewoon op een slimme manier mee omgaan. En eigenlijk daar iets proactief op acteren. En ja, wat wij zien, heel veel is reactief. Dus bedrijven worden op hun vingers getikt. Ja, het is niet goed, we moeten iets doen. En dan komt er een budget bij. En dat zien we niet alleen bij retail of bij sectoren waar en daar eerst niet over na wordt gedacht. Maar ook veel breder. En dat zorgt voor uitdaging bij bedrijven. En dan bellen ze ons. Dus wij zien het als een goed teken. Dus laat het maar veranderen. Laat het maar door elkaar heen lopen.
7: Maar terug naar waar we begonnen. Ja. Het feit dat die grote verhuizing in gang gezet is. Steeds meer bedrijven teruggaan naar Europa. Misschien wel gewoon naar Nederland. Dat is feit. Toch?
8: Het zou mooi zijn als we ooit een jeans in Nederland kunnen maken. Maar daar is de prijs, dan wordt de prijs nog iets.
7: Maar Portugal is begin.
8: Ja, toch? Portugal is een heel goed begin, absoluut.
7: Oké, okay. Ook een goede kandidaat voor het WK trouwens.
9: Shaping your business. New Business Radio Live.
7: Ja, want ik heb aan de telefoon Christa Egberink. Christa van UKG. Goedemiddag, Christa.
11: Hey, goedemiddag.
7: Fijn dat je er bent, want jullie hebben onderzoek gedaan, een wereldwijd onderzoek. Want jullie zijn een AI-platform voor HR, salaris, workforce management. En jullie hebben kunnen aantonen dat werknemers tijdens het WK van plan zijn werk te verzuimen, moe of met een kater op te komen dagen en de grenzen op te zoeken van wat hun werkgever accepteert. Nou, dat zijn donkere wolken voor de werkgevers in Nederland, als ik het zo hoor.
11: Ja, dankjewel trouwens voor de uitnodiging. En wij zijn inderdaad een grote internationale speler binnen HR, payroll en workforce management, zoals je al aangaf. Maar belangrijker nog is omdat wij dus dagelijks gegevens verwerken uit deze systemen van miljoenen werknemers wereldwijd. We hebben een uniek inzicht in trends en gedrag en uitdagingen binnen organisaties. En nou ja, goed, het WK is natuurlijk een uniek moment dat veel mensen verbindt. En dat biedt natuurlijk kansen voor ondernemend Nederland. Het is zeker niet zo donker als wat jij net schetste. Maar ook wel uitdagingen, want wat we zien uit onderzoek is dat 44% van de Nederlandse werknemers verwacht tijdens het WK afgeleid te worden. En dat helpt natuurlijk ook niet dat nu met name de wedstrijden 's avonds en 's nachts zullen plaatsvinden. Dus ja, je gaat toch zien dat werknemers later gaan beginnen, langere pauzes gaan nemen, misschien diensten gaan ruilen op het laatste moment of verlof aanvragen. En dus ook misschien wel minder gefocust zijn. Dus ja, hoe ga je dan om met die impact op je productiviteit. Dat is natuurlijk wel een vraagstuk waar organisaties rekening mee moeten houden. Tegelijkertijd biedt het natuurlijk ook enorm veel kansen. Zo'n sportevenement creëert betrokkenheid, teamgevoel. En kan ook echt wel inspelen in een hele positieve bedrijfscultuur. Dus het is de uitdaging voor werkgevers om het WK natuurlijk niet tegen te houden, maar op een slimme manier dat allemaal te faciliteren.
7: Ja, en het heeft natuurlijk ook te maken met hoe goed Nederland gaat scoren wat dat betreft. Als we het even puur over Nederland hebben, toch?
11: Uiteraard, ja. Het kan natuurlijk zijn dat we er heel snel uit liggen en dan kunnen we gewoon natuurlijk weer verder. Nou ja, tot nu zullen we natuurlijk ook wel mensen tot het einde blijven kijken en een tweede favoriet team hebben. Dus ja, ik verwacht dat die impact niet per se veel kleiner gaat zijn. Ook al liggen we er eerder uit. Waar we niet van uitgaan natuurlijk.
7: Maar jullie hebben ook wereldwijd bekeken. We hebben natuurlijk te maken met tijdzones. Dus wereldwijd is de impact eigenlijk best wel enorm. Want als ik daar zie, 334 miljoen in Nederland. 4,6 miljard wereldwijd. Dat is nogal wat.
11: Klopt. Ja, dat is nogal wat. En dit is enkel een analyse over 8 landen geweest. Dus we hebben een onderzoek gedaan onder 8000 werknemers verspreid over 8 landen. En alleen al op die scope hebben we een analyse gedaan van 17 miljard productiviteitsimpact. Dus ja, dat is natuurlijk wel zeker significant.
7: Maar je zegt ook, het kan ook kansen bieden. Je zou bijvoorbeeld een teambuilding kunnen doen, toch? Rondom zo'n wedstrijd.
11: Ja, zeker, zeker. Het gaat ook echt wel om verbindingen. Kijk, uiteindelijk denk ik dat organisaties zich het beste kunnen voorbereiden door inzicht te creëren in de beschikbaarheid van je mensen, te begrijpen wat de personeelsbehoeften zijn. Identificeer kritieke diensten en communiceer ook de verwachtingen vroegtijdig. En geef denk ik je managers ook voldoende ruimte om praktische aanpassingen door te voeren waar dat mogelijk is.
7: Ja, kan me goed voorstellen. Ja. Dus eigenlijk van tevoren erover nadenken. Wat is daar nog iets uitgekomen? Is daar men van tevoren al vroegtijdig mee bezig gegaan? Of wordt dat nu op het laatste moment nog beslist?
11: Nou, ik denk dat dat ook wel een beetje de grootste fout is wellicht. Of ja, fout is misschien een zwaar woord. Maar dit is natuurlijk niet. Je kan dit ook een beetje zien als een soort generale repetitie, zeg maar, voor verstoringen die altijd kunnen plaatsvinden. Moderne organisaties opereren in een omgeving van voortdurende verandering. Dus ja, de echte vraag is niet of zo'n verstoring zal optreden, maar of organisaties voorbereid zijn om daarmee om te gaan. Het WK is daar een voorbeeld van. Maar dit kan natuurlijk ook op andere manieren plaatsvinden.
7: Ja, precies. Hebben jullie nog aanbevelingen, tips uit dit onderzoek kunnen formuleren? Of is eigenlijk wat je zegt, begin vroegtijdig? Ja, dat kunnen we allemaal wel bedenken. Nino, ik ga even naar de studio. Nino, hoeveel mensen heb jij op dit moment voor jouw werk?
8: Voor Boekse zelf hebben we er ongeveer 5 lopen.
7: En heb jij zelf van tevoren al nagedacht over hoe je daarmee omgaat?
8: Nee, want in principe spelen we best wel gunstig. Alleen op de zondag om 1 uur 's nachts. Maar voor de rest, ja, inderdaad, wat er ook gezegd wordt, is dat het ook verbindend is. Dus als Nederland verder komt, dan kijk ik het allerliefst met alle collega's. Dat is geen probleem.
7: Dus absoluut de kans pakken, Christa, wat dat betreft, toch?
11: Ja, zeker. Ik denk hoe meer je medewerkers die flexibiliteit biedt en die betrokkenheid ook stimuleert, dat zeker impact heeft op de loyaliteit naar de organisaties. Ik denk de organisaties die de balans vinden, zullen uiteindelijk succesvoller en veerkrachtiger zijn.
7: Mooi. Ga je zelf nog kijken?
11: Zeker, ja, ik ga zeker kijken. Ik weet niet of ik alle wedstrijden 's nachts mee zal pakken. Ik heb 2 jonge kinderen, dus die staan altijd alweer vroeg op. Maar ik ga zeker zoveel mogelijk meekijken.
7: Dankjewel. En nou, mooi onderzoek en we gaan het allemaal zien. Ja, het is altijd wel hier een avontuur. Waar stranden we of gaan we dan toch een keer die wereld in te pakken, toch?
8: Na dat wedstrijd van gisteren denk ik dat we
7: dat we het daar niet over hebben. Christa, dankjewel.
11: Positieve moed.
7: Zo is het.
12: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
13: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks.
14: Fast Forward, New Business Radio Live.
7: Ja, in Fast Forward hebben we eigenlijk heel veel verschillende sprekers. Dus iedere keer weer wat anders. Maar vandaag kan ik niet anders zeggen dat we ook wel deels seizoensgebonden aan het werk gaan. We hebben namelijk vandaag weer een mooie wijntip. Die gaat eraan komen van ons wijnvrouwtje. Iedere maand is ze hier wel te gast in de studio. Maar we beginnen met het barbecue seizoen, want ook die is begonnen. Ook hier op het Mediapark. Wat staat er op het menu? Sam de Nijs, goedemiddag.
15: Hi, goedemiddag.
7: Wat is het menu van dit jaar? Is het een ander menu dan vorig jaar?
15: Nou, dit menu is wel zeker anders. We gaan lekker barbecuen. Maar we hebben ook dit jaar heel andere soorten wijn. We hebben bijvoorbeeld lekker gekoeld lichtrood. Dat is helemaal de trend voor deze zomer.
7: En wat ga je barbecuen?
15: We gaan allerlei soorten vlees barbecuen. Lekkere ribjes, lekkere kippies. Alles doen we er lekker op.
7: En zijn er nog events waar jullie lekker barbecuen dit jaar?
15: We gaan 12 juni in de Hub, hier aan de Rudy Karelraan 3 in Hilversum, op het Mediapark, gaan we lekker barbecuen en lekkere wijnproeverij tegelijk doen. Dan kan je alles proeven wat je wil. En dan betaal je wat klein beetje keurgeld en dan kan je prachtige wijnen drinken.
7: Kijk, heel mooi. En hoe zie je de zomer? Ga je nog iets doen rondom het WK ook?
15: Ik zelf ga zoveel mogelijk kijken. Al weet ik het na het laatste partij, weet ik het niet helemaal meer.
7: Oké, dankjewel Sam. Veel succes deze zomer.
15: Dank.
14: Fast Forward, New Business Radio Live.
7: Ja, oké. Ondertussen wordt er gewisseld. Kijk even naar achter. Ja, daar komt ze aan. Want dit is niet de eerste keer. We gaan er straks na afloop ook echt wijn proeven hier in deze uitzending. En dat doen we iedere keer met Monique. Monique is bijna aangeschoven. Monique,
16: ja,
7: daar ben je.
16: Ik ben er.
7: Je hebt weer een mooie fles wijn in je hand. Monique Goderie van wijnvrouwtje.nl.
16: Precies.
7: En jouw wijntip van de maand. Wat is het deze maand geworden?
16: Ja, ik dacht het is ook voetbal begint het WK. Dus ik dacht ik neem een oranje wijn mee. Maar wel een oranje bubbel. Echt super lekker. Een beetje mandarijn proefje. En ook die bubbel, lekker fris. En wel is wat anders als een biertje of een andere wijn. Lekker koud. Past overal bij. Lekker bij wat vlees. Wat hapjes. Dus helemaal goed. Goede kleur ook voor deze periode.
7: En, hoe kies je nu je wijn uit?
16: Ik dacht, het is mooi weer. Ik wil iets fris. Ik wil een bubbel. Het is het WK komt eraan. Dus ik dacht oranje, dat is helemaal prima. En dat is eigenlijk waarom ik hem heb gekozen. Het is van het kleinste wijnhuis van Slovenië. Kogel heeft maar 6 hectare. Franci Cetko is 40 jaar al de wijnmaker. Fantastisch mooi huis. En die had deze wijn naar ons opgestuurd. Die moeten jullie ook in het assortiment nemen. En ik heb hem meegenomen. En het was gewoon een hit. Dus ik dacht, ja, die moet ik meenemen.
7: Heel mooi. Ja. We gaan hem straks proeven.
16: Zeker.
7: Ik wens je in ieder geval vast een fijne zomer. Maar ja, goed, ja. Tegen de tijd dat we echt in de zomer zitten, ga ik je wellicht nog wel een keer zien. Of misschien wel bij Glenn, hè,
16: ja,
7: collega. Oké. Okay. Dankjewel.
16: Oké.
7: Okay. Zo. En wij gaan door in New Business Radio Live, waar we vandaag mijn tafelgast Nino Suma hebben van Boxer Jeans. En ook aangeschoven, en die hebben we ook al net even kunnen horen. Dat is Eduard van den Heuvel van Risk Boutique. Eduard, ja, het is eigenlijk nu de beurt aan jou, toch?
10: Ja, volgens mij wel. Laat de pitch maar beginnen.
7: Nou, dit is wel een verhaal wat natuurlijk speelt. We hadden het net over de renaissance in Europa, allemaal terug. Je komt hier heel veel wetgeving tegen, wet en regelgeving. Kijk je naar Silicon Valley als voorbeeld. Daar zijn heel veel bedrijven vanuit Europa naartoe vertrokken, omdat ze daar niet zoveel wet en regelgeving hadden.
10: Mm-hmm.
7: En achteraf kan je zeggen, ja, wel of niet goed. Heeft ook te maken met eigenlijk de aard van het beestje, toch? Hè? We zijn niet Anglo-Saxisch, maar meer Rijnlands, zoals je dat dan noemt. Hè?
10: Ja, zeker. Zeker. Ja, er gebeurt gewoon heel veel. De wereld verandert voortdurend om ons heen. En bedrijven die Die sturen links, rechts. Die hebben 5 keer per week een stand-up, een teammeeting, een boardmeeting, een MT, een discussie. En ze weten het veel niet. Er gebeurt heel veel. Er gebeurt ook heel veel ad hoc. Er gebeurt veel door de overheid, toezichthoudende organen die nieuwe regels en wetgevingen instellen. Maar ook, wat dacht je van cyber? Houden we ons ook mee bezig? Informatiebeveiligingsrisico's. Ja, dat popt ongelooflijk op. En, je ziet het bij hogescholen, universiteiten. We hebben nu een telecomprovider die we helpen. Ja, ik weet niet of je nog kan herinneren van het nieuws van Odido.
17: Ja, zeker.
10: Ja, superveel impact. Echt ontzettend veel impact. En ik denk dat mensen het niet goed beseffen. En pas dan gaan de euro's naar informatiebeveiliging, naar cybersecurity. En eigenlijk daarvoor ja, denken mensen, ja, het zal wel.
17: Maar als ik het goed begrijp, dan helpen jullie dus ook mee met advies. In de zin van, hoe voorkom je dat je in de situatie komt waarin je te veel risico's loopt, of sterker nog, waarin je gewoon eigenlijk de pineut bent.
10: Ja, ja. Ja, dus het is eigenlijk, ons bedrijf doet veel meer, maar op het advies doen we eigenlijk 2 zaken. Dus we doen assurance en advisory. Assurance betekent zekerheid geven door middel van certificeringen, rapportages. En we noemen het ook soms wel ISAE-verklaringen of SOC-rapportages, waarin wij naar systemen en beheersmaatregelen gaan kijken bij organisaties, die beoordelen of ze effectief of niet effectief zijn. En die kunnen dat rapport vervolgens weer overleggen naar andere organisaties. Wat we ook doen, is dat advies, wat er dus uitkomt, helpen implementeren. Hoe komt een bedrijf nou echt verder? Dus dat kunnen we bijvoorbeeld doen met risicoanalyses. Dat is denk ik de meest bekende vorm. Wij doen een analyse, daar komen dingen uit. Daar komen risico's uit. Op die risico's maken we controls. In die controls helpen we implementeren. En daarbij zorgen we dus dat het risico, ja, of gemitigeerd wordt, of binnen risk appetite komt, of wordt geaccepteerd. Maar in ieder geval dat er iets mee wordt gedaan. En breed, bedrijf breed, betekent dat een bedrijf dus minder gevoelig is voor bijvoorbeeld financiële reputatie, klantreputatie of allerlei andere soorten zaken die daarin spelen. Dus het is eigenlijk heel breed.
17: Ben jij hiermee bezig, Nino, met dit soort zaken of niet?
8: Ja, zeker met de online veiligheid. We zijn natuurlijk een webshop. En we hebben dan 1 fysieke vestiging dan in Woerden. Maar het stukje, het online stukje is natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe ik de klant ook het beste kan beschermen. Dus daar zijn we zeker mee bezig. Daarom werken we ook wel echt met partners die daar. We werken dan op onze grote platform met Shopify. Dat goed is ingebouwd. Dat wel gewoon veilig is. Maar je ziet hoe kwetsbaar je kan zijn in de online wereld. Dus we zijn er zeker mee bezig.
17: Ja, kwetsbaar in de online wereld. Want dat is natuurlijk wel iets om voor kan stellen. Dat je daar veel mee bezig bent. Dat je denkt van, wat nu als die webshop omvalt? Door wat voor reden dan ook?
8: Ja, je bent heel afhankelijk ook van online. Hè? Dus op het moment dat er een hack is of op een platform als Shopify, ja, dan zijn we grotendeels van de omzet verliezen wij. Dus ja, je bent er wel. Dat is het grote risico daarvan.
10: Ja, zeker. En wij doen ook veel daarmee. Want wat je benoemt is, je hebt een platform waar je eigenlijk zaken mee verkoopt. Dus eigenlijk een derde partij. Ja. En die derde partij die moet ook te vertrouwen zijn. Hè? Dus outsourcing, third party assurance. Daar komen wel ontzettend veel voorbij. En dat betekent eigenlijk dat je een deel van je bedrijf uitbesteedt. En die uitbesteden, daarvoor moet je wel in controle zijn. En dat in controle zijn, dat vergt moeite. Terwijl je eigenlijk denkt, het is makkelijk, we besteden het uit. En daarbij dus ook de risico's. Maar daarvoor moet je wel in controle zijn. En ik zie dat bedrijven nog wel een issue is.
17: En zeg maar het volgen van hoe wetgeving aangekondigd wordt, geïmplementeerd wordt, dan stokt het. Hè? Dat in Nederland speelt het op dit moment. Er is wetgeving geweest en het gaat over risk management, met name vitale dingen. Nederland heeft het nog niet geïmplementeerd en krijgt, als we pech hebben, straks flink op hun lazers van Europa en boetes.
10: Ja, nou, daar hebben we tal van voorbeelden van. Ik noem maar eventjes van de DORA, Digital Operational Resilience Act. Die staat eigenlijk dat er allerlei pijlers moeten worden geïmplementeerd bij kritische bedrijven. Nou ja, en bedrijven krijgen dat. En dat is een ontzettend taai document. Er zijn honderden pagina's met waar bedrijven aan moeten voldoen. En zij hebben echt geen enkel idee. En daar doen ze ook weinig mee. Totdat ze opeens horen dat ze boetes krijgen als ze het niet hebben. En dan wordt er opeens heel hard gewerkt. En bedrijven vergissen zich daar ook heel erg in. Die denken, nou ja, goed, we zien dit document. Laten we dit eventjes in chat of in cloud zetten. Dan brengen we het terug naar een pragmatische one-pager. En vervolgens proberen we dat te implementeren. Maar dat werkt niet goed. Het kost veel meer tijd. En eigenlijk alle projecten die we doen lopen uit, kosten meer. Ja, en een goede beheersbaarheid van je organisatie, dat kost gewoon tijd, geld, moeite en kennis. Ja.
17: Eventjes over risk zelf. Jullie zijn een boutique. Met andere woorden, behapbaar. Zou je het zo kunnen omschrijven?
10: Zeker, ja.
17: En daar kies jullie voor een bepaalde propositie ten opzichte van hè, de Big Four, zoals dat vaak genoemd wordt, de grote accountantskantoren.
10: Ja.
17: Wat is het enorme verschil? Waarom kies je ervoor om ook die uitstraling boutique te hebben?
10: Nou, wij zeggen altijd Big Four kwaliteit, boutique impact. Of dat zeggen we altijd, dat is ons wat we hebben verzonnen. Maar wij komen zelf van Big Four. Hè. We zijn met twee partners. Wij zaten bij Big Four organisatie waar je onwijs veel leert. Maar de organisatie kan ook vrij log zijn. Er werken ontzettend veel mensen. Compliance is ontzettend sterk. En wij dachten dat kan ook anders. En wat wij zien bij bedrijven is dat adviesorganisaties binnenkomen. Die nemen een hele junior laag mee. Learning on the job. En een bedrijf, ja, die zetten eigenlijk ook de adviesrapportages deels op. Die zijn soms wel heel slim en heel pinter. En dat doen ze heel goed. Alleen de pragmatische adviezen en het net even zien wat je uit ervaring ontbreekt. Dat is gewoon de waardevolle kwaliteit die wij toevoegen. Dus wij werken alleen maar met senioriteit. En daarbij zeggen we, beide partners hebben VMBO tegenaan, universiteit afgerold. Dus een soort van praktische en theoretische lens. Mm-hmm. Ja, wij denken dat dat veel meer inzicht biedt bij een organisatie. En dus ook waardevoller advies uiteindelijk. Ja, en dan zijn we ook nog een beetje theoretisch onderlegd. Ik doe een proefschrift aan de universiteit.
17: Ja, dat zie ik inderdaad. PhD-onderzoek. PhD-onderzoek.
10: Ja. Ja, dus dat is voor mij is dat perfect. Dus ik onderzoek eigenlijk, hè, dus die, waar jij net zei, die regel en wetgeving. Ja, wanneer zie je dat aankomen? Nou, ik zie het aankomen, want ik onderzoek dat.
17: Maar goed, je weet natuurlijk niet hoe de verkiezingen dan uitpakken.
10: Nee,
17: en dan
10: precies,
17: wordt
10: precies,
17: het weer
10: precies.
17: Voor een deel teruggedraaid als je pech hebt. Ja, in het geval van de CSR die natuurlijk.
10: Ja, klopt. Maar ook op andere fronten werkt het tegen. Want we hebben ook een interim tak. En dan zien we dat er verscherpte regel en wetgeving is van de interim tak, de DBA-wet. En dat ZZP's worden ingeperkt. En we zien ook een terugnaam van 12% dit jaar. Dat is echt wel sterk. En ja, dat werkt dan weer een beetje tegen ons. Dus we proberen daar continu een beetje de strategie op aan te passen. Maar ja, in ons geval, en dat is denk ik alleen maar goed. We hebben werk genoeg. Te veel eigenlijk. Dus af en toe moet je even een stapje terugnemen. Waar zijn we mee bezig? Waar moeten we ons nog meer in specialiseren? Om vervolgens nog beter werk te kunnen leveren. En ja, die welbenoemde kwaliteit is bij ons heel belangrijk. Dus het risico's analyseren is één. Maar dat op een pragmatische en sterke manier vertellen tegen de board. En dat ze er ook iets mee moeten gaan doen. En dus geld voor moeten vrijmaken. Ja, dat is twee. Ja, daar moet je toch wel een beetje overtuigend mee zijn.
17: Nino, ja, ik kan me voorstellen dat dit voor jou. Enerzijds weet je dat het eraan komt. Anderzijds kan ik me ook voorstellen dat je denkt van ja, ben ik daar? Ben ik er niet? Ben ik er wel? Ben ik er mee bezig?
8: Ja, wij zitten nog echt in de start-up fase.
17: Je bent echt. Dat kan me voorstellen dat je daar
8: minder mee bezig bent.
17: Minder mee bezig bent.
8: Misschien zou moeten. Hè? Dat is het ook. Hè? Alleen je zit nog zo in die. Ik ben natuurlijk ook nog super operationeel in de business. Dus je bent er. Natuurlijk weet je dat sommige aspecten aan bod komen of aan het licht komen. Maar ik zit er nog zo erg in die start-up fase. Dat ik weet wel dat het belangrijk is en dat we dat we beter voorbereid moeten zijn.
10: Ja, maar bij jou, ik snap het helemaal. En dat is ook denk ik de hele de periode waar je in zit. En ik denk ja, dat je dan ook minder druk hoeft te maken behalve de uitbestedingen. Maar wij hebben bijvoorbeeld ook crypto verleners waar wij nu diensten aan leveren. En dat zijn ook start-ups, maar die hebben meteen te maken met geld. En die staan meteen onder toezicht. Die krijgen meteen boetes. Ja, en dan daar vallen echt
8: de klappen.
10: Ja, want mensen storten gewoon geld in zo'n app. En die denken het staat veilig. En dan is het toch van de koude kermis thuiskomen. Als ze zien hoe het eigenlijk onder de motorkap kap werkt. Dus daar helpen we ook echt in mee. En daar hebben we ook een hele propositie voor.
17: Ja, want dat is natuurlijk weer een ander thema of een andere sector. Daar heb je natuurlijk ook mee te maken met verschillende sectoren waar wat zit. Maar Nino, toch even als voorbeeld ook. De stoffen, daarvan wist je gewoon van, die haal je bij de bekende familie uit Italië. Doordat dit een grote club is en zij een groot leverancier zijn. Heb je daar überhaupt dan moeten nadenken over het feit waar zij de katoen vandaan haalt?
8: Nee, om gelijk daarop in te haken, Ron. Zij zijn daar heel erg transparant in en over. En daarom mogen ze zich ook de groenste noemen van de blauwe wereld, om het zo maar te zeggen.
17: Heb je het dan ook over de katoenprijzen bijvoorbeeld? Hoe gaat dat?
8: Ja, de katoenprijzen, dat is met het klein beetje. Die zijn de laatste jaren wel een klein beetje verhoog, maar ook niet zodanig dat je denkt, nou, de broek moet nog 30 euro duurder worden. Maar wat we wel erg zien en waar we ook bezig zijn met Candiani samen. Is om, en dan maken we het cirkeltje wel weer een klein beetje rond. Omdat wij zo transparant willen zijn. Is dat we nu op dit moment bezig zijn met Candiani. Om te kijken of er ook katoenvelden. Of we katoen kunnen halen uit een Spanje en een Griekenland. En daar is Candiani ook heel erg hard mee aan bezig. En zij hebben nu alle katoenvelden in eigen beheer. En dat is wel verdeeld over de Afrikaanse landen. Dus ja.
17: Maar daar moet je uiteindelijk, zal je ook naartoe moeten gaan, toch? Om te zien van hoe wordt het daar geproduceerd. Hoe ver gaat dat bij jullie, Eduard? Zijn dat zaken waar jullie mee bezig zijn? Als jullie partijen adviseren die produceren, dat ze ook echt die hele keten van haven tot gort kennen en weten waar ze eigenlijk alle producten vandaan halen?
10: Nee. Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Nee. Wij hebben wel een aantal retail klanten. Maar als ik het verhaal zo hoor, dan denk ik, ja, er zitten echt risico's in. En er zitten een hele keten risico's. Wat wij meer zien, is dat die risico's meer op bestuurlijk laag zitten. Dat op een gegeven moment, je bent hem heel operationeel. Maar als je het terugkrijgt, dan ga je iets meer naar boven als het goed is. Minder operationeel. En je ziet dus ook minder wat er gebeurt. Ja, en dan kunnen er wel fouten ontstaan. En wat ik zeg, waar vroeger die fouten misschien in fabrieken zaten, dat mensen handmatig werk verkeerd doen, is het nu allemaal geautomatiseerd. En valt bijvoorbeeld de payroll van jou uit die gekoppeld is met de sales applicatie. Ik noem maar wat. Ja, en dan heb je een probleem. Dan kan je een dag niet verkopen. Ja, en wat is daarvoor backup plan voor gemaakt bijvoorbeeld? Dus ja.
17: En wat voor voorbeelden maak jij mee? Want AI tools, iedereen is daarmee bezig.
10: Ja.
17: Maar dat brengt risico's met zich mee. Dat kan niet anders.
10: Nou, zeker, zeker. En een grappig risico die ik even kan benoemen, is dat wij komen bij heel veel klanten en die stellen ons de vraag. Ja, we willen AI en we willen AI implementeren. En hoe kunnen we dat zo snel mogelijk doen? Sommige bedrijven denken er heel goed over na. Die doen bijvoorbeeld zo'n chatbot en die laten ze dan in het bedrijf maken. En dan gaan we helemaal onderzoek doen. Maar veel bedrijven, ja, die hebben niet eens AI-websites geblokkeerd. Mensen die gooien daar van alles in. En dus ook klantdata, bedrijfsdata.
17: Maar AI-websites geblokkeerd, wat voor websites zijn dat dan?
10: Nou, bijvoorbeeld als je bij een bank zit, dan wil je dat ChatGPT.com eigenlijk geblokkeerd is. Het is een beetje lullig, maar je wil niet...
17: Op die manier, ja,
10: ja,
17: precies.
10: Je wil niet dat daar risicoanalyses in komen te staan. Want ja, dan je weet niet waar het naartoe gaat natuurlijk. En wij hadden laatst ook een bedrijf, die hadden we geadviseerd, die heeft een hele AI-tool geïmplementeerd. En die AI-tool die had overal leesrechten toe. Dus die AI die kon eigenlijk bij meer systemen dan dat de CEO kon. Dat betekent dat je de AI gaat promoveren tot een tool binnen je bedrijf van, nou ja, ongelofelijke hoogte.
17: Van tool tot agent. Ja, super agent.
10: Nou ja, dat is natuurlijk goed. Alleen vervolgens als iemand daarbij kan die er niet bij hoort. Bijvoorbeeld iemand is... Nou ja, je wordt helemaal niet geautoriseerd en kan zo in die tool. Die kan er ook weer andere documenten vandaan trekken. Of misschien wel je salarisadministratie, HR-administratie, weet ik wat. En dat heeft ook weer te maken met cyber, maar het kan zo weer op straat liggen. En dus het is een enorm risico. Het werkt ontzettend efficiënt en het is supergoed als je het gebruikt en bedrijven gebruiken het. Maar ja, kijk echt uit. Dat is
8: zeker met die geautomatiseerde AI-bots. Hè, Claude-bot heb je tegenwoordig. Die je gewoon je werk kan laten doen, et cetera.
10: Ja.
8: Dat is denk ik wel inderdaad een gevaarlijke punt. Want die kunnen ook allemaal in je files. En die kunnen echt doen alsof ze voor jou aan het werk zijn, zeg maar.
17: Ja, wat ik kan in jouw geval voorstellen. Dat je denkt van ja, ik ben operationeel druk bezig. Maar bepaalde dingen, dat kan ik AI mooi laten doen. Scheelt mij weer een hoop werk. Kan ik me weer ergens anders op focussen.
8: Ja. Maar we gebruiken ook wel AI. Maar dan wel echt voor hele wat kleinere schalige dingen. Hè. Denk aan een stukje klantenservice, dat er wordt gerespond op een vraag en dat soort zaken. Maar hele grote analyses, ja, dat doen we nog steeds met onze finance man, om het zo maar te zeggen.
10: Ja, en op zich merken de betrouwbaarheid van AI wordt steeds groter en die analyses zijn dus ook een stuk beter. En ik denk dat moeten we vooral houden. Daar, ik denk, ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, door AI worden we dommer. Nee, ik denk juist dat we slimmer worden. Want het is een extra tool waarbij we juist getriggerd worden om onze antwoorden te valideren. Alleen waar ik dus wel heel erg bang voor ben, is dat mensen het zo klakkeloos gaan gebruiken en zoveel documenten erin gooien, dat ze niet doorhebben dat er zomaar bijvoorbeeld een man in the middle even die documenten eruit kan halen. Of iemand aan jouw wifi connect of wifi netwerk kan connecten. Of iemand met spoofing jou op een AI website laat zitten die helemaal niet van AI is. En vervolgens de documenten weg zijn. En daar krijg je datalekken van. Ja, en dat zijn hele impactvolle situaties. Dat kan zelfs faillissementbedrijven betekenen van groot bedrijf.
17: En is die bewustwording er al voldoende in jouw optiek?
10: Nee, dus wij worden continu gevraagd, ja, kunnen jullie ook een training doen? Ik zei, ja, dat kan, maar we hebben er geen tijd voor. Het zou kunnen. Maar nee, en dat is binnen het cyberrisk. Hè, dus we hebben een niet financieel risicodomein. Er zijn een aantal pijlers die bedrijven vaak hebben. En bewustwording, awareness, is altijd relatief laag. Hè, wat de meeste bedrijven hebben, die hebben een standaard cyberprogrammaatje. Nou ja, die zit je dan in de ochtend met een kopje koffie en met nu.nl zit je dat even door te klikken. Je denkt van, ik ben weer compliant dit jaar. Maar vervolgens krijg je wel een mailtje. En dat kan wel gevaarlijk zijn, daar kan je wel op klikken. En het wordt ook steeds slimmer. Ik was laatst bij een bedrijf, daar was de procurement manager, dus die zit op finance. Die kreeg een spraakmemo van een onbekend nummer, maar mail met de WhatsApp foto van de CEO. En die spraakmemo die was gewoon net de CEO en die vroeg gewoon, kan jij even een ton overmaken? En het moet snel, het moet vandaag, want we hebben deze factuur. En gewoon super...
18: Het zag eruit, ja.
10: Ja, het zag gewoon heel realistisch uit. En zelfs toen ik het zag, dacht ik, wow, shit, het is gewoon echt weer next level. Dus ja, en daar moeten we ons wel bewust van zijn. En omdat de hele tijd verandert en die grens wordt verlegd, is het bewust worden ook heel lastig.
17: Theorie en praktijk is volgens mij, dat is waar jij onderzoek naar doet, dat is nog steeds wel het ding, toch?
10: Zeker.
17: Heel veel bedenken achter de tekentafel, maar dan in de praktijk. Ja. Ja. Het uitvoeren en daadwerkelijk de effecten of de risico's van buiten ervaren in praktijk is toch al een ding.
10: Ja, zeker. Ja, ik lees in theorie natuurlijk heel veel. En al die regel en wetgeving, dat zijn boeken vol. Maar uiteindelijk ga je kijken bij een bedrijf naar wat is nu echt het risico. En we komen ook heel veel regels tegen die misschien wel gelden voor het bedrijf. Maar het risico hoeft nog niet applicable, noemen ze, beschikbaar te zijn. En dan slaan we hem dus over met dus een uitleg erbij. We moeten dus echt kijken, waar zitten de risico's, waar zitten de gaten en waar kunnen we echt waarde toevoegen. Ja, we gebruiken maar weer eventjes waarde toevoegen. Maar ja, daar helpen we een bedrijf ook echt mee verder. In plaats van een checkboekje te geven, een vinklijstje. Daar is niemand bij gebaat. Iemand wil weten, wat is mijn grote risico? Hoe kan ik het dekken en wat kost het?
17: Zijn er eigenlijk meteen mooie tips? Of heb je nog een tip? Tot slot.
10: Ja, ik heb er al heel veel genoemd. Ja, ik denk tip, als je dit hoort en je twijfelt. Denk je, ja, gaat het wel helemaal goed? Nou, bel ons en dan kunnen we eens een gap-analyse doen.
17: Je hebt hem ingetrapt. Oké, we gaan door.
19: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
17: En die is vandaag van Nino Soema, de eigenaar, CEO van Buxar Jeans. Heb je lang moeten nadenken over je top 3?
18: Eigenlijk toen je het me vroeg, had ik hem al snel...
17: Je had hem al.
18: Ja.
17: Oké, dat is mooi. Zullen we gewoon meteen beginnen dan?
20: Nummer 3.
17: Wat is jouw nummer 3?
18: Het ging om de trend van podcast, films en boeken. Dus ik had sowieso Shoe Dog van Phil Knight. Dat is de oprichter van Nike. Prachtig boek. Echt een mooie aanrader om die een keer te gaan lezen. Daar haal ik echt inspiratie vandaan.
17: Ja, wat dat is iets wat natuurlijk een legendarisch merk. Maar wat is iets wat jou meteen greep in dat boek?
18: Nou, heel veel raakvlakken die ik in Phil Knight dan heb. Ik mag hopen dat boek zo ook ooit zo groot was als een Nike. Maar hij neemt je helemaal mee in het verhaal. Hoe hij het heeft opgezet. Waar hij tegenaan liep. Hoe die jonge renners al sponsorden met Nike, et cetera. Wat wij eigenlijk ook wel een beetje doen. Ook met sporters. Dus dat was wel een heel mooi linkje.
17: Is dat sport, hè? Ik bedoel, sport. Dat klinkt alsof ik nooit iets met sport heb. Dat heb ik wel. Maar is het ook niet op dat sport toch een bepaalde positieve emotie losmaakt bij mensen?
18: Nou ja, ik denk ook wel dat het verbindt. En ook zeker met ons, als wij kijken naar het stukje... We zijn natuurlijk echt een online merk. Dus wij, wat we ook net al zeggen, is veel dingen van AI. Veel ziet er soms zo goed uit dat wij nog wel met echte mensen willen werken. En daar is bijvoorbeeld de Frank de Boer natuurlijk helemaal top voor. Hij is een echt persoon, is een echte man en hij verbindt. En dat sluit naadloos uit op onze doelgroep.
17: Ja, voordat we naar nummer 2 gaan, toch nog één nieuwsgierige vraag van mij, want je zei net, je hebt een fysieke winkel in Woerden.
18: Ja, we hebben een fysieke showroom in Woerden.
17: Ja, oké. Okay, showroom. Waarom is dat dan? In het blijft dat bij één?
18: Nou, nee. We hebben eigenlijk dit een beetje als goede vraag rond. We hebben eigenlijk een beetje als testfase hebben we dat gedaan. Want ik kreeg natuurlijk, we zijn een online merk. We verkopen niet aan retailers. Ook een bewuste keuze om alleen naar direct to consumer te verkopen. En we kregen steeds meer de vraag, ik zie dit overal voorbij komen. Ik zie jouw hoofd voorbij komen. Ik zie Franks hoofd voorbij komen. Waar kan ik die broek passen? Nou, ik woon in Woerden. Woerden is super centraal. Dus het is ook, hè, je maakt zo'n afspraak. En we zitten daar vanaf 1 december. En we hebben nu al meer dan 450 mannen die langs zijn gekomen om de broek te passen.
17: Je moet toch een beetje voelen, hè, die broek ook.
18: Ja, ze zijn...

0: Nike.
1: Nee, nee, dit is de nummer 2. Ik bedoel meer in het stukje podcast.
0: Oké, dus op die manier. Voor podcast is het je nummer 1. Nummer 2, inderdaad. Ja. En dus dat inspireert je, omdat dat is natuurlijk ook een stukje ondernemerschap. Ja. Daar kom je tegen bepaalde drempels, loop je aan.
1: Ja, en meer hoe die mannen en vrouwen ook, hoe zij praten over hoe ze het hebben opgezet. Dat het allemaal zulke grote bedrijven allemaal ook zo klein zijn begonnen. Ja, dat is natuurlijk wel een heel erg raakvlak met wat ik heb genomen. En dat is natuurlijk ook zo meteen gelijk de nummer 1. Waar andere ondernemers ook veel komen.
0: En je kan natuurlijk heel groot denken, maar ik kan me ook voorstellen dat je af en toe iets heel graag wil, maar toch die beheersing moet vinden om toch nog even te wachten tot het juiste moment.
1: Heb ik op dit moment elke dag, want je wil natuurlijk alleen maar meer en meer en meer. En we hebben op dit moment maar 1 pasvorm in 10 kleuren en we doen het al ontzettend goed. Maar ik wil ook meer. Hè? Want je wil ook nog meer mannen bereiken, om het zo maar te zeggen. Je wil andere fits, andere kleuren. Maar soms moet je even pas op de plaats en soms moet je iets langzaam groeien wat je eigenlijk in je hoofd eigenlijk al 10 stappen verder bent.
2: Nummer 1.
0: Dat is dus geen podcast.
1: Jawel, dat is ook een podcast.
0: Oh, wel vertel. Oké, sorry. Verwarrend zeg. Ja, oké, vertel.
1: De nummer 1 die sluit een beetje aan. Lijkt ook een beetje op nummer 2. En dat is de Dutch Dragons. Dat vind ik echt ook wel een hele mooie podcast.
0: Ik had al zo'n vermoeden. Ja, dat zou komen dan toch wel. Ja. Ja.
1: Nee, het zijn dus ook weer 3 ondernemers die 1 of 2 andere ondernemers. Ik heb dat ook wel vaak met vrienden die ook ondernemer zijn. En dat je dan kletsen bent. Ook al zit je in een andere branche. Je loopt vaak toch wel tegen dezelfde dingen aan. Waar je toch wel inspiratie uit en over dingen kan sparren. En dat vind ik wel iets moois om te doen.
0: En heb jij veel ondernemers inmiddels om je heen? Ik denk het wel, want aan de andere kant, je hebt veel sporters die je kent. Maar vaak hebben ze toch ergens ook wel misschien wel na afloop het idee van we gaan ondernemen of we gaan investeren of we gaan iets doen in het geval van ondernemerschap.
1: Ja, ik denk dat inderdaad in topsport, dat is eigenlijk ook een soort van ondernemen. Hè?
0: Dat is topondernemer, topsport zelf.
1: Ja. En dus, maar je ziet ook wel, hè, ook met de voetbalwereld, grote teams. Ja, dat kan je ook vergelijken met grote bedrijven. Een coach die aan de zijlijn staat. Nou, dan in dit geval de CEO of de founder die dan aan de zijlijn staat. En het team helemaal opjut om aan een bepaald resultaat te komen. Dat is een heel dun lijntje die tussen in dit geval voetbal en ondernemen is. Dus ja, dat zal altijd wel blijven, denk ik. Ja.
0: Mooi, dat was hem. De Inspire Top 3 voor vandaag van Nino.
3: New Business Radio Live voor Business Shapers.
0: Ja, en jullie kunnen het zien. Dus ik hoef niet te vragen aan jullie hoe laat het is. Maar we zijn echt bijna het einde gekomen van dit
1: programma. Gaat snel dan, hè, eigenlijk.
4: Nou, ongelooflijk. Ja,
0: beetje op je
4: Je plezier hebt, dan gaat het snel, hè.
0: Ja, hoe vonden jullie het tot nu toe? We hebben nog een paar minuten, dus we kunnen er nog een draai aan geven als het moet, hè?
4: Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om hier te zijn.
1: Ik vind het ook
4: leuk. Ja, en ik moet zeggen, jij zei de Dutch Dragons, ja. Of de Dragons Den. Ik was maandag, ik weet niet of ik het mag zeggen hoor, maar goed, ik was maandag bij het Quote Event. Het 40-jarige jubileum van Quote. En ik moet zeggen, ik vind dat ook intussen heel inspirerend. Om andere ondernemers te zien en ook hoe zij dat doen. En zij, en ook voor onze link weer, om weer kennis te maken met andere ondernemers. Dus ik was daar en zij hadden, nou dan moesten ze een aantal ondernemers presenteren. Eentje kreeg uiteindelijk een aanbod van 1 miljoen voor 49% van de
1: aandelen. Op dat quote event gingen ze ook zeg maar pitchen.
4: Dus dat was superleuk. En die jongen, dat is Compliance Works. En die werkt dus met een AI-tool voor compliance. En ik dacht, dat is eventjes, wij kunnen vrienden worden. Dus uiteindelijk had hij dat op LinkedIn geplaatst. En ik heb erop gereageerd van, zullen we even koffie doen binnenkort? Want zo moet je het toch met elkaar een beetje doen. Ja. En nu hebben we een afspraak daar. En dan gaan we met hun eens even kijken of we een strategische partnership kunnen aangaan. Dus ook dat biedt nog perspectief.
1: Ja, ik denk dat inderdaad heel, als je met andere ondernemers of met andere ondernemers spart. Ik denk dat je haalt daar zoveel, ik tenminste althans is als ik voor mezelf aan spreken, zoveel inspiratie en motivatie ook vandaan. Dat je, ik mag gelukkig ook werken met hele mooie grote ondernemers. Zoals bijvoorbeeld Jeroen Adriaans, die hier ook wel eens te gast is geweest. Die prachtige merken heeft opgezet. Ja, dat ik daarmee mag werken. Daar leer ik zo ontzettend veel van. Ook in je persoonlijke ontwikkeling, zo in je ondernemersvisie. In soms ook anders kijken dan dat je dat bijvoorbeeld. Ik hou heel veel van mijn moeder, maar als ik dat aan mijn moeder zou vragen, dan zou ze zeggen: nou, Nina, zou je dat wel doen? Dat is wel een beetje spannend.
0: Ja, toch een beetje de ondernemers onderling. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment, dan groeit je business, dan groeit je bedrijf, dan groeit het aantal mensen om je heen. Dus je krijgt ook steeds meer meningen om je heen, terwijl jij een bepaalde visie hebt ontwikkeld jaren geleden.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat heel moeilijk is om te kijken waar distilleer ik welke informatie uit.
1: Ja, soms moet je, ja, dat kom ik ook wel weer terug op het onderbouwgevoel, het intuïtie.

0: ambitie. Ik heb wel een bepaalde visie. Ik heb het ook op papier geschreven. Een 5-jaren plan. Van 2025 tot 2030. Belangrijk plan. En daar kan je dan wel een beetje houvast. Dat is de koers die ik wil varen. En als daar andere meningen in zijn, dan wil ik er altijd van luisteren. Want ik ben wel van mening dat je naar iedereen kan luisteren.
1: Noteer je dat ook ergens? Of hoe doe je dat?
0: In principe, als het een heel goed advies is, onthoud je dat heel goed. Hè?
1: Dat is waar, maar toch? Als het heel veel adviezen zijn, stel je komt op zo'n event. Ja. Misschien krijg je wel 20 adviezen op zo'n avond.
2: Ja. Maar wat ik ook altijd hoor, en dat heb ik ook zelf, is dat heel veel mensen tegen je zeggen, waarom zou je dat doen? Ja. Ik zal ermee stoppen. Weet je wel? En er was daar ook toevallig een man, en dat was nu een heel groot CEO van een bedrijf die 2,5 miljard waard is. En die heeft 171 investeringsrondjes gedaan met pitches van, kan je investeren? Ja, en wel weer een nee, weer een nee, weer een nee. En je moet ontzettend lange adem hebben. Je moet gewoon heel erg geloven in je eigen idee. En dat kunnen natuurlijk uiteindelijk kunnen vermarkten. Dat is natuurlijk vraag en aanbod. Maar in ieder geval, mensen die in loondienst zitten, die zullen natuurlijk veel sneller zeggen, waarom zou je dat doen?
0: Ja, zeker.
2: Ik denk
0: zeker,
2: dat er veel mogelijkheden zijn.
0: Ik denk zeker, in de beginfase waar ik mee begon, was het sowieso veel spannender. Want je bent een jeansmerk en mode en retail moeilijk. Maar kijk nu waar we nu 5 jaar later staan. We gingen van 10 orders per week nu naar bijna 2000 per maand. Dus dat is wel echt een enorme groei. Dus ik denk, het motiveert mij soms ook een klein beetje om toch die underdog positie te hebben. Dat men zegt, dat moet je niet doen. Dat ik toch
2: precies. Ja, dat is
1: vandaar mijn vraag eigenlijk ook over die exclusiviteit. Want die kan je natuurlijk behouden, waardoor je aan de ene kant je merk en je groei ook kan beheersen, als het ware. Misschien wil je dat niet, maar misschien ook weer wel.
0: Nou ja, we zijn wel bezig met ander soort lijnen te ontwikkelen binnen onze productielijnen. Dus wij hebben nu gewoon 1 slim fit, 10 kleuren. En we willen zo meteen naar een regular fit. Ook in een x-aantal kleuren. Maar we willen ook kijken of we een wat mooiere lijn kunnen neerzetten, die wellicht iets duurder is. Maar dat het nog beter in elkaar zit, zeg maar.
1: Ik wens jou daar onwijs veel succes mee, Nino. Dankjewel dat je tafelgast vandaag wou zijn. Eduard, ook leuk dat je er was.
2: Ja, zeker.
1: Is het te vroeg om nu al jullie te vragen naar de voorspelling waar Nederland wel of niet gaat komen in het WK? Om daarmee af te sluiten.
0: Ik denk dat we wel, ik denk naar de wedstrijd van gisteren, dat we wel wat positiever moeten
1: zijn. Maar je kan het ook zien, hè? We zijn wakker.
0: We zijn wel wakker, ja. En dan moeten we nog naar Oezbekistan, hè, volgens mij, van de week. Oh, ja. Nee, ik denk dat we wel de poolfase wel doorkomen. Maar dat we dan toch tegen een, wat niet tegen de grote top 10 landen eruit, maar tegen een wat kleiner landje. Dat we denken, die hebben we ze in de zak zitten. Dus ik denk dat Japan bijvoorbeeld ook al een lastig partijtje wordt.
1: En jij?
2: Ja, ik denk hier niet na over risico's. Ik heb meestal een poeltje met wat vrienden. En ik zet Nederland altijd op 1. De winnaar. Ja, dat wordt het nou. Maar ja, je moet het toch een keer.
1: Toch een keer.
2: Lukt er vast een keer.
1: Ja. Dat is ook wel typisch Nederlands dan. Ik wens jullie in ieder geval vast een mooi WK. En veel succes met jullie beide ondernemingen. Dankjewel dat jullie hier weer Powered Comic in New Business Radio Live. Tot zover deze aflevering. Bedankt aan mijn tafelgast Nino Suma van Boxer Jeans. En we hadden natuurlijk Eduard van den Heuvel hier van Risk Boutique. En ook alle andere deelnemers aan dit programma. Dankjewel. Wil je hem terugluisteren? Kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
3: Kijk op newbusinessradio.nl voor de programmering of luister dit programma terug via alle bekende podcastkanalen.
4: Dit is New Business Radio.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart? Met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.

0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.
1: De laatste inzichten.
0: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
11: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
10: En als podcast via PeoplePower.radio of jouw favoriete podcast-app.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
14: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. Met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden. En dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je een hele goede cybersecurity oplossing dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om, ja, hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in, als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
2: Ja.
3: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds naartoe.
2: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
3: Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de binding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn. Met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan en kun je leveren wat de business van jou verwacht?
2: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
4: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk, hè.
3: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Hè. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnose stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek. Dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis. Als je kijkt, bij Dell Technologies hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen. Dat je dataset groot genoeg is, structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Het was natuurlijk heel leuk om te zien wat er kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee. Maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt op een stukje verantwoordelijkheid. Controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten. En ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou tekst op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt, maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die hij van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt.
4: Nu is
3: en als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI, want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan, of wat je het moet doen, dat het wel kan.
4: Ja, en dit is vooral, denk ik, ook bekend bij de early adopters en waarschijnlijk ook bij de IT technici,
3: ja.
4: Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, hè, het personeel van bedrijven die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar, hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
3: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigenlijk tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1, ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt, eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen, want die data wordt niet weggegooid. Die blijft daar en iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? Hè? Wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken. En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan het eigen initiatief dat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan die denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en eigenlijk nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede co-pilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit een welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd. Maar de voordelen er nog niet uitzien.
4: Precies.
3: Dus en niet investeren is geen optie.
4: Nee.
3: Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
4: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt. Van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen. Of heb je toch te maken met een langetermijn investering. Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
3: Ja. Dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen, hè, van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in, wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker. 1, door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt, als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen. En ga dan heel gericht kijken, wat werkt wel, wat werkt niet. Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet halen. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embed. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces, dan kijk je echt vanuit de techniek, waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan? En de derde is, hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden? En in welke stapjes werk je dan? En dan ga je het voordeel pas pakken, maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien. Want ze zien het niet altijd direct. Moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven. Het zelf voordoen. En ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een dag.
4: En dat is natuurlijk niks zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Dan, je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
3: Ja.
4: Die datasets op orde hebben.
3: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet 1 dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels hebben. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Dus hoe raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management? Precies. Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie. Ja. En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
4: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn, dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je, tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
3: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding. En dat is sustainability. Want en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt, dus met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus ja. Er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken, ja, ik ga veel met AI doen, dat gaat maar meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig, misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
4: Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen tot het platform wat jullie ontwikkeld hebben, dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
3: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken, maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt, oké, dit heb ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in. Daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaceren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
4: Ja,
3: nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
4: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol voor de Binnenlux, CEO bij Dell Technologies.
3: Dankjewel, hartstikke leuk.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen to lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: van Up bij Businesswise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Kwaliteit is de vijand van veiligheid. Cybersecurity is een cruciaal onderwerp voor organisaties. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet continu pleisters aan het plakken bent, maar structureel voor verbetering zorgt op fysiek en cybersecurity gebied? Tessorion helpt organisaties duurzaam te groeien in cybervolwassenheid. Ze maken organisaties niet alleen veiliger, maar brengen organisaties ook bestuurlijk in controle en maken ze operationeel veerkrachtig. Nou, hoe werk je nou aan cybervolwassenheid? Hoe kun je cyberveiligheid, fysieke beveiliging en menselijke weerbaarheid integraal combineren? En wat kunnen we verwachten voor de toekomst als het om cybersecurity gaat? Ik ben Martine Houwert en mijn gasten zijn Erik van Gent en Erik de Jong, beide van Tessorion.
1: Let's Talk Business, Martine Houwert.
0: Ja, Erik en Erik, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over cybersecurity. Jullie zitten beide al heel lang in het vak. We hebben heel veel met elkaar te delen. Maar eerst eventjes, Tessorion, Erik. Jullie heten natuurlijk beide Erik.
2: Mooi, hè?
0: Hoe zou je het zelf omschrijven? Wat doen jullie echt precies als bedrijf?
2: Wij beschermen onze klanten tegen spionnen en criminelen, zeg ik altijd. Daar zijn er heel veel van. Die zitten overal in de wereld. Als je aan internet hangt, dan moet je ook met de hele wereld rekening houden. Dus daar hebben we onze klanten bij om te zorgen dat ze die buiten de deur houden. Mochten ze een keer binnenkomen, dat we heel snel reageren en de impact van een incident klein houden.
0: Ja, zo snel mogelijk reageren, maar ook zo goed mogelijk voorbereid zijn.
2: Ja, voorbereid zijn op als echt een keer de vlam in de pan slaat. Ja.
0: Ja. Andere Erik.
3: Ja.
0: Het is natuurlijk altijd leuk, hè? Erik, jij bent CEO van Tessorion.
3: Ja.
0: Dat doe je niet zo heel erg lang, maar je zit al wel heel lang in het vak.
3: Ja, nou, ik heb sinds 1994 ben ik wel bezig met informatiebeveiliging, heette dat toen nog. Nu is het cybersecurity.
0: Ja.
3: Tussendoor nog andere dingen gedaan. Dus ik ben nu 57. Ik vind het hartstikke mooi om dat nu weer te gaan doen. Na een maand of vijf of zo nu in de rol. Heel erg leuk. Supermooi bedrijf. En ontzettend leuk om weer bij de cybersecurity betrokken te zijn.
0: Ja, wat maakt het zo leuk voor jou?
3: Ja, de diversiteit en de dingen die je ziet. Het is eigenlijk elke dag spannend. Elke dag kan er weer wat anders gebeuren. Niet weten wat er aan de hand is. Elke dag kan er wat gebeuren. En elke dag zien we dus natuurlijk ook dat we klanten echt veilig houden.
0: Ja.
3: En als je ziet wat Tessorion doet. Afgelopen jaar hebben we 38.000 incidenten afgehandeld in ons Secure Operating Center. Waarvan 3.000 heel severe waren. En zo proberen we onze klanten veilig te houden. En natuurlijk is dat ontzettend leuk. Ja, maar je ziet natuurlijk wel dat in vergelijking met 1994 en nu, dat de zaken wel wat veranderd zijn.
0: Nogal, hè?
3: Nou.
0: Ja. Ja, dat is echt een hele revolutie eigenlijk, die we doormaken. En helemaal nu met alle ontwikkelingen die er gaande zijn natuurlijk ook.
3: Ja, absoluut.
0: Als we kijken, je stipt dat al aan, 38.000 mensen die jullie, organisaties die jullie hebben kunnen helpen?
3: Nee, 38.000 incidenten.
0: Incidenten.
3: Dus we hebben een heleboel klanten hebben wij. En daar hebben we gezien dat we afgelopen jaar 38.000 incidenten hebben afgehandeld. Zo'n stijging van 44%. Dus ja, er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop daarbuiten. En er zit er ook natuurlijk de groei in die we hebben. Door nieuwe klanten die we hebben aangetrokken.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we een enorme groei zien in de incidenten. En dat is niet altijd zichtbaar. Dat is eigenlijk ook een beetje het gekke van wat we doen. Want we beschermen bedrijven, maar we gaan er geen lawaai over maken dat we ze beschermd hebben.
0: Dat is het.
3: En dat is het. Dat is natuurlijk, maar die statistieken zijn er wel. Dat er natuurlijk ontzettend veel gebeurt. En dat zien we natuurlijk ook recentelijk in het nieuws.
0: Ja, ik ga natuurlijk zo meteen verder over praten. Erik de Jong, eigenlijk een mond vol. Meerdere titels wel een beetje die ik hier kan noemen. Chief Research Officer, maar ik zag ook Creative. En een No Fluff Security zag ik voorbij
2: komen. Ja, absoluut. Kijk, mijn rol bij Tessorion, ik richt me heel erg op de inhoud. Dus ik hou trends bij, kijk waar we onze klanten tegen moeten beschermen, waar de toekomst naartoe gaat.
0: Mm-hmm.
2: Sta ook heel veel op het podium, sta bij raden van commissarissen, bij developers om te presenteren, awareness. En ik vind het heel belangrijk dat we straightforward zijn met onze klanten. Dat we transparant zijn, dat we eerlijk zijn. En dat we ze geen nodeloze angst aanjagen. En dat we ook af te durven zeggen, dit hoef je niet te doen. Want dat doesn't make a lot of sense for you.
0: Yeah.
2: En dat vind ik no fluff. Geen ingewikkelde dingen. Gewoon normale mensen taal uitleggen wat we doen.
0: Ja, eigenlijk back to basic eigenlijk.
2: Ja, zou een beetje simpel zeggen. Ja.
0: Ja. Merk je dat mensen ook wel angstig gemaakt worden? Of is er juist te weinig bewustzijn van alle risico's die er zijn?
2: Het is eigenlijk beide. Ik denk dat er vanuit de security industrie, dus vanuit ons vakgebied, de neiging wel bestaat om angst aan te jagen. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt. Hè, dan speel je toch op. Dit kan er allemaal misgaan.
0: Vanuit de experts gezien bedoel je?
2: Vanuit de experts gezien. En ja, ergens moet je dat natuurlijk doen. Maar ik denk, je moet gewoon de realiteit beschrijven. Anderzijds is het ook in 2026 nog steeds zo. Ik loop ook al enige tijd mee, ongeveer even lang als andere Erik. Is het in 2026 nog steeds helaas zo dat veel organisaties toch zich te weinig bewust zijn van het risico dat zij specifiek zelf lopen. Dus dan is het een soort abstract, ik snap dat er dingen gebeuren in de wereld. Maar ja, gaat dat mij nou echt raken?
4: Dat overkomt ons toch niet?
2: Dat is wel een beetje impliciet wat organisaties ook denken.
4: Hoe zou dat komen, denk je?
2: Nou, ik denk dat dat deels komt omdat het onderwerp niet heel erg tastbaar is. He, dus kijk, vaak de IT'ers in een organisatie snappen het wel. Ga je omhoog in de managementlagen, staan ze toch verder vanaf uit de aard van zaken. Dat is niks raars aan.
4: Ja.
2: Maar het is ontastbaar. Computers, heel veel mensen weten er ook weinig van. Dus dan snap je het niet zo goed. Dan denk je ook, we hebben onze zaken wel redelijk goed voor elkaar. Maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, weet je wel. Dus je moet toch wel echt de puntjes op de i blijven zetten, continu. En het is een continu proces. Criminelen zitten niet stil, spionnen zitten niet stil. Dus je moet als organisatie daar in mee blijven gaan. Je bent er eigenlijk nooit klaar mee.
4: Ik wou net zeggen, jullie kunnen dus ook absoluut niet stilzitten. Ook niet als organisatie, maar ook qua innovatie niet.
3: Nee, exact. En dat is het ook. Maar ik wil ook, Erik, wat wij ook opschrijven. Wat je ziet natuurlijk, je kan als organisatie, als je in de cybersecurity zit, kun je heel veel mengst angst aanjagen. Je kan zeggen, dit kan er misgaan, dat kan er misgaan. Maar er zijn ook heel veel oplossingen. Dus eigenlijk, naast het feit dat we de bewustwording moeten hebben, is er ook hoop. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
4: Oké.
2: Hoop, vind ik mooi.
3: Dat we met z'n allen toch de boel beter dicht kunnen zetten.
4: Ja, vind ik ook een mooie boodschap aan het begin van deze uitzending, zeg maar. Hè? Want we gaan natuurlijk ook veel bespreken wat er allemaal fout kan gaan.
3: Zeker.
4: Ja. Maar ook even meteen ook aangeven, er is hoop. Er zijn ook oplossingen.
3: Absoluut. En wat een van de dingen die ik ook wel tegenkom, en ik denk dat een aantal luisteraars dat misschien ook zullen herkennen, is dat wat wij zien wel vaak dat er dan incidenten zijn, die lossen we op.
4: Uh-huh.
3: Ja, dus dan, of wij zetten dingen dicht, of we bellen de klant, of we zorgen ervoor dat de klant het doet. En dan merk je dan toch, dat als je dan vanuit mijn rol, dan spreek ik ook als met mensen in de bestuurskamer. En dan merk ik gewoon dat het bewustzijn dat het gebeurd is, er niet is.
4: Uh-huh.
3: En ja, je gaat ook niet zeg maar de klanten, de mensen met wie je dagelijks werkt, voor de bus gooien. Maar eigenlijk heb je dan wel de noodzaak van, joh, luister, dit is wat er bij jou gebeurd is. Weet je dat wel?
4: Ja.
3: En dat is het iets wat ik heel erg mis in Nederland. Dat in de bestuurskamer van de raden van bestuur, de directiekamers, men niet voldoende bewust is wat er gebeurd is.
4: Maar zou je dan eigenlijk zeggen, zeg maar, dat bijvoorbeeld de CEO eigenlijk ook altijd met de ICT aan tafel moet zitten?
3: Ja, of met de CISO. En dat de security officer ook ervoor zorgt dat, hè, wij leveren altijd rapporten op. Elke maand krijgt een klant voor ons een rapport wat er gebeurd is. En maar zorg ook ervoor dat je niet de schaamte hebt om dat tegen je grote baas te zeggen.
4: Ja.
3: Doe dat gewoon.
2: Ja, dat hoeft natuurlijk niet continu, zeg maar. Hè. Dus wat je niet bedoelt is dat die CEO elke keer betrokken wordt. Er speelt nu iets, maar het is wel goed om het inzicht te hebben. Dit is wat je investeert er geld in. Dat je dus ook inzicht hebt wat dat geld oplevert. En dat levert op dat je er eigenlijk als CEO geen last van hebt. Maar dan worden we allemaal aanvallen afgeslagen.
4: Ja, zeker bij grote organisaties, dat zie je natuurlijk ook. Hè. Dan ontstaan heel erg die silo-structuren. Hè. Dat zijn allemaal losse eilandjes. Mm. Terwijl juist ook hier is het van belang dat iedere afdeling eigenlijk ook wel goed op de hoogte is. Juist ook als het gaat om veiligheid.
3: Exact.
4: Ja.
3: Het is een integrale aanpak. Het is niet dat je zeg maar aan de voorkant een firewall moet neerzetten. Nee, het gaat om veel meer dingen. Het gaat om bewustzijn van gebruikers. Klik nou niet op die link. Vul niet je username en password in. Ja, en daar zijn allerlei tools voor. En wij helpen ook klanten om dat bewustzijn van de gebruikers te verhogen. Maar je ziet het dan, en dat zien wij dus ook gebeuren in ons, dan gaat dat toch weer mis. En dan zijn we er gelukkig op tijd bij. En dan zeggen, stop, deze laptop moet geïsoleerd worden, of deze gebruiker moet geïsoleerd worden, omdat er dan toch weer op zo'n link geklikt is.
4: Ja, ja. Is dat de meest voorkomende fout misschien ook wel? Of tenminste, onbewaakt momentje dat je op dat linkje klikt? Of zien jullie veel andere dingen?
2: Nou, dat gebeurt veel. Hè. Mensen moeten vanuit de aard van hun werk gewoon e-mails openen op links keer. Dat hoort bij je werk.
4: Ja.
2: Dus je kan ook niet zeggen, moet je niet doen. Weet je wel? Dus het is onze taak om te zorgen dat ze dat veilig kunnen doen. Maar er zijn ook heel veel andere manieren waarop aanvallers binnenkomen. Hè. Je hebt als organisatie ook vaak wel systemen aan internet hangen. VPN-oplossingen, firewall-achtige dingen, of om andere systemen waarop je thuiswerkers kunnen inloggen en dan bij hun bestanden en zo kunnen. Die worden ook door aanvallers aangevallen aan de lopende band. Dus het is een beetje van beide. Aanvallers gaan en ofwel via de systemen die die niet up-to-date en kwetsbaar zijn. Of ook nog steeds altijd via de mens. Die verleid kan worden om iets te doen wat u op dat moment eigenlijk niet had moeten doen. Ja. Ik vind dat we ze daar niet te hard op moeten afrekenen.
3: Nee.
2: Mensen zijn mensen. We maken allemaal fouten. Ik maak wel 500 fouten per dag. Als ik geen fouten zou maken, dan ben ik waarschijnlijk dood. Want dan maak je geen fouten meer. En je moet mensen in staat stellen, je medewerkers, om gewoon veilig hun werk te kunnen doen. Dus dit zie je soms als er een groot incident is, zie je dat wel. Dat de neiging van organisaties ook kan zijn om een schuldige te zoeken. Wie heeft dit gedaan?
4: Ja.
2: En als je dan kijkt naar hoe grote incidenten gebeuren, wij doen een onderzoek, hè, we doen een forensisch sporenonderzoek en dan kan je dus terugkijken in de tijd wat er allemaal gebeurd is en dan zie je dat er uiteraard niet alleen maar aan een mens ligt. Want een aanvaller heeft ook een misconfiguratie gezien, heeft een systeem wat niet geüpdate is, dus er zitten allemaal aspecten aan en dan is het super oneerlijk, vind ik, en niet terecht om alleen die mensen schuld te geven.
4: Nee.
3: Ja, en het is denk ik ook niet zo dat alleen de mensen binnen het bedrijf zelf, maar je moet ook gaan kijken naar de keten. Hè? Welke bedrijven hebben toegang tot jouw netwerk, hebben toegang tot jouw systemen? Ja, dat kunnen toeleveranciers zijn, dat kunnen andere partijen zijn. Kijk daar ook naar, te zorgen dat dat ook zeg maar veilig is. Dat zien wij ook gebeuren, dat bijvoorbeeld dan in de keten gebeuren dingen. Mensen klikken op zo'n linkje en dat zien we dan. Dan gaat er dus verkeer in één keer naar een website toe waar ik denk van, nou, dat is raar.
4: Ja, ja, ja.
3: En dat is het eerste. Nou, dat is raar. Dan beginnen er al wat alarmbellen af te gaan. En dan worden in één keer de mailbox rules worden aangepast. Nou, dat is al een alarmcode 2. En dan worden er ook nog folders worden dan aangemaakt en dan gelijk ook gehide, zoals dat heet. Ja, en dan zien we de user credentials op het dark web voorbij komen. Ja, dan is het bingo. En dan grijpen we ook onmiddellijk in. He, dus dat soort dingen, dat houden we in de gaten. Wat Erik ook zegt, met elkaar. Erik zegt ook heel duidelijk van, joh, het is niet alleen maar het feit dat we de users de schuld moeten geven. We moeten de users ook helpen hun werk te kunnen doen door oplossingen neer te zetten waarbij we de user ook veilig houden.
2: Ja. Ik wil één ding zeggen over die gebruiker inderdaad. Ja. Want ik heb een mooie anekdote. Dit is echt al 15 jaar geleden inmiddels dat ik een spionagezaak draaide ergens in Nederland. En toen we binnenkwamen was die aanval gaande. En zag je ook een aanvaller in een netwerk bezig. En dan zijn de vragen die dus als de luisteraars die nu luisteren, als die ooit een groot incident krijgen, dan heb je altijd dezelfde vragen. Wat is er gebeurd? Hoe is de aanvaller binnengekomen? Welke informatie heeft hij eventueel gestolen? Moeten we een melding doen met autoriteit persoonsgegevens? En ons werk focust ons dan om die vragen zo snel mogelijk effectief te beantwoorden, zodat je als klant weer terug kan gaan naar business as usual. Want ja, die pijn moet weg.
4: Ja.
2: Nou, we doen dat onderzoek en dan blijkt dat die aanvaller die heeft op dat moment iets van 500 servers overgenomen. En we kunnen dat terugtraceren naar 3 maanden eerder. En dat was een aanval die dus gebeurde met een mailtje, waarbij De eerste ontvanger van het mailtje was een nieuwsbrief van een andere organisatie, zogenaamd. Een interne nieuwsbrief. Daar word je heel nieuwsgierig van. Ga je openen? Nou, dat hebben we teruggetraceerd en we hebben ook die persoon geïnterviewd. En die persoon die herinnerde zich dat nog. Die zei, ja, ik kan me nog herinneren dat dit gebeurd is. Ik heb het geopend. Ik vond het eigenlijk een beetje raar. Was slappe hap. Stelde niets van voor. Ik heb hem weer gesloten en ben verder gegaan over tot de orde van de dag. Als die persoon op dat moment had gedacht, oh, ik moet even iemand inlichten dat ik ergens op geklikt, foutje kan gebeuren, dan hadden we dan onderzoek gedaan, had je 4 maanden pijn minder gehad, 700 servers niet gehackt. Dus fouten kunnen gebeuren, incidenten kunnen gebeuren. Voed je mensen op dat niet erg is, maar dat je zo snel mogelijk aan de bel trekt als je denkt, hey, er is iets aan de hand, ik heb iets gedaan wat misschien tot problemen kan leiden.
4: Nou ja, en het is natuurlijk ook wel echt zo dat die criminelen tegenwoordig zo enorm goed zijn en die mails, linkjes er zo ook professioneel uitzien, dat het ook niet altijd ook zo makkelijk te zien is.
2: Hè? Helemaal niet. Kijk, wel een van de manieren waarop criminelen nu te werk gaan, dat was al een aantal jaren zo, maar dat was 15 jaar geleden niet, is dat ze organisatie 1 hacken. Dat ze daar een mailbox overnemen en vanuit die mailbox mail sturen naar anderen.
4: Ja.
2: Dat is legitiem op dat moment. Dat kan je niet meer van echt onderscheiden. Dus dat klopt. Daar ga ik ook in trappen. He, dat is gewoon zo.
4: Ja.
3: Ja. Ja, en wat je ook ziet, Erik, is dat als er dan mensen zijn goed opgevoed. Kijk nou wat de afzender is van de melders, als het Microsoft is. Maar wat dan ook heel slim gedaan wordt, worden er de R en de N achter elkaar geplaatst. En dan lijkt het een M en dan staat er Microsoft.
4: Ja.
3: Hè, als je snel kijkt.
2: Ja. Dat soort dingetjes.
3: Ja. Dat soort dingen gebeuren dus ook. Dus het is
4: zij worden natuurlijk ook steeds slimmer, die criminelen.
3: Absoluut.
4: Is natuurlijk gewoon.
3: Absoluut.
4: Dus inderdaad niet te snel gaan wijzen als organisatie wie heeft het fout gedaan. Maar hoe kunnen we dit als keten echt goed opvangen? En als het fout gaat, wat kunnen we we dan doen? Hoe kunnen we zo snel mogelijk dit aanpakken? Nu gaan we zo meteen natuurlijk verder praten. Hè? Ik zei het al in de introductie. Jullie helpen eigenlijk bedrijven cybervolwassen te worden eigenlijk.
2: Ja.
4: Wat is dat? Ja. Wat is cybervolwassenheid?
3: Ja,
2: we willen allebei heel graag gelukkig.
3: Ja, ga jij maar.
2: Kijk, als je heel onvolwassen bent, dan doe je dingen zonder dat je erover nadenkt en zonder dat je weet of het helemaal goed is. En heel veel organisaties, er wordt al gezegd, oké, IT'ers, doe je ding, beveilig ons. Zonder dat je goed hebt nagedacht over wat bescherm ik precies, wat is voor mij van belang en tegen wie bescherm ik me. Zijn het alleen criminelen of zijn het ook statelijke actoren, is het de Russische overheid. Dus volwassenheid betekent dat je ten eerste nadenkt over wat bescherm ik, wat is cruciaal en wat mag er wel even uitvallen, hoe lang mag het eruit vallen, dat je dat van jezelf snapt, dat je snapt tegen wie je het beschermt en dat je dan de investeringen doet om niet alleen maar alles te proberen te voorkomen, want dat kan niet, maar dat je ook investeert in detectie, investeert in weerbaarheid. Als er iets groots gebeurt, dat je weer terugveert. Dat je eigenlijk je geld goed verdeelt, want je hebt altijd beperkingen in geld en middelen. Dat je goed nadenkt wat je risico's zijn, dat je op basis daarvan je geld investeert. En dat je de activiteiten die je uitvoert, dat ook herhaalbaar is. Dat het processen zijn die niet aan één persoon hangen. Het zijn een heleboel dingen die ik kan noemen, maar dit is even een eerste...
3: Ja.
2: Een opstapje van mij.
4: Een heel palet eigenlijk ook wel, als ik het zo hoor.
3: Ja, maar en volwassenheid is natuurlijk ook het feit dat je in de organisatie niet een cultuur hebt waarbij mensen de barrière hebben om te melden dat ze iets fout hebben gedaan. Ik heb per ongeluk op de link geklikt. Ja, dat is geen probleem. Het feit dat je het zegt is ongelooflijk goed dat je doet. Daarmee komen we verder. Dat is ook een stuk volwassenheid.
4: Volwassenheid, maar dus ook veiligheid intern. Dat je dat durft te zeggen.
3: Exact. Dus met die volwassenheid komt ook een stuk veiligheid.
4: Ja. Mooi bruggetje eigenlijk ook wel voor ons tweede deel zometeen. We gaan dan echt namelijk verder praten. Hè? En dan krijg je natuurlijk ook een beetje te horen waar jullie vandaan komen als organisatie. Maar eerst gaan we nog eventjes genieten van muziek. En dan komen we zo bij je terug.

0: liar, liar. Je luistert nog steeds hier naar Let's Talk Business met Erik en Erik. Ik vind het zo leuk klinken. Goed, hè? Ja, we hebben het natuurlijk over wat jullie allemaal doen bij Tessorion. Maar daarnaast ontwikkelen jullie natuurlijk ook echt continu weer nieuwe innovaties. Maar eerst eventjes voor de luisteraars ook. Wat kun je vertellen over het begin van Tessorion? Zeg maar, hoe zijn jullie echt ontstaan, Erik?
1: Ja, we zijn in 2018 ontstaan eigenlijk door een samenvoeging van een aantal bedrijven. En door de jaren heen heeft Tessorion een aantal bedrijven ook gekocht. En met het doel ook om te zorgen dat we een full class security speler zijn. Dus we hebben een aantal bedrijven opgenomen in het portfolio. Waarbij we echt toevoeging hebben gezocht in het portfolio. Nu zijn we een bedrijf die eigenlijk op alle terreinen van cybersecurity diensten kan leveren, producten kan leveren. Dat als er een bedrijf van ons binnenkomt, kunnen ze eigenlijk met alles bij ons terecht. En daar zijn we nu. Ja. Vanaf 2018.
0: Is dat ook nog lastig om al die componenten Zeker. Met elkaar samen te laten werken? Want dat klinkt natuurlijk ook fantastisch. Hè? Je hebt in één keer een heel palet aan specialiteiten die je samen kunt brengen. Maar er zit meteen ook een uitdaging ook bij.
1: Ja, waar begin je met een klant? Hè? Dat is altijd wel de uitdaging. Ga je beginnen met onze managed detection and response dienst aan te bieden? Of ga je beginnen met CISO as a service? Dat doen we ook.
0: Ja.
1: Of ga je beginnen met een stuk consultancy? Dat laatste heeft vaak wel de voorkeur om gezamenlijk met bedrijf een analyse te maken. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En
0: eerst goed inventariseren, zeg maar.
1: Goed inventariseren. We hebben een spiderweb model daarvoor. Waarbij dat heel goed kan zien. Van nou, hier sta je nu en daar gaan we met jou naartoe.
0: Ja.
1: Dus we nemen ze mee op een reis om een bedrijf veiliger te maken. En dat kan met van alles en nog wat zijn. Dat ligt er ook een beetje aan wat ze al hebben. Vandaar dat al die verschillende disciplines die we hebben binnen het bedrijf, helpen ook bedrijven om dat te gaan doen. Dat zijn kleinere bedrijven, maar het zijn ook de hele grote bedrijven die bij ons klant zijn.
0: Ja, ja, want jullie bedienen wat dat betreft wel veel verschillende branches, heb ik ook gezien. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je een beetje vertellen wie jullie allemaal helpen? Je hoeft geen namen te noemen, maar wat voor organisaties?
1: Nou, dat zit in de finance organisaties, healthcare organisaties, maar ook organisaties die te maken hebben met wat we noemen operationele technologie, OT.
0: Ja.
1: Daar zijn ook een aantal grote bedrijven, grote namen bij ons klant. En daar helpen we ook mee. Want in zo'n omgeving is het nou net weer even anders. Als je kijkt naar een productieomgeving. Hoe ga je daarom met security? Is heel anders dan een kantooromgeving. Want de productie moet altijd door blijven draaien. Dus er zitten andere aspecten aan. Maar we bedrijven daar ook heel nadrukkelijk mee helpen. En daar hebben we ook oplossingen voor gebouwd om bedrijven daarmee te helpen. Dus dat is heel divers.
0: Ja, want jullie werken onder andere met partijen die in de maakindustrie inderdaad zitten. Hè? Ja. Food onder andere. Kan ik me zo voorstellen dat inderdaad de diversiteit aan incidenten enorm is. Maar dus ook veel verschillende uitdagingen, ook weer voor jullie.
2: Ja, ja, ik denk dat de incidenten waar onze klanten mee te maken hebben, komen toch nogal best wel overeen. Hè? Dus iedereen moet zich wapenen tegen criminelen. En die stelen geld en dat doen ze op een x-aantal manieren. En dat eigenlijk ongeacht het slachtoffer. Want het maakt niet uit van wie je het geld steelt of wie je afperst. Maar dan zit hem de uitdaging vooral in: hoe zit mijn organisatie in elkaar? Hoe zit mijn infrastructuur in elkaar? Wat heb ik zelf? Wat heb ik in de cloud? Wat heb ik aan inderdaad operationele technologie? Daar zit dan vooral de uitdaging. Werk ik vooral met mijn eigen mensen? Heb ik veel contractors? Heb ik nou bijvoorbeeld in de logistiek of in de bouw zeg maar, heb ik te maken met heel veel externe? Dat zijn dan de uitdagingen waar het in zit. En dat zit er meer in de eigen organisatie dan in de buitenwereld.
1: Ja, en ook klanten. Van de week was ik bij een groot ziekenhuis. Eigenlijk een ziekenhuis is een hele lastige situatie om goed te beveiligen eigenlijk. Want het is een open ruimte. Iedereen kan er binnen en naar buiten lopen. En als je naar een ziekenhuis zit, dan kijk ik natuurlijk ook altijd wel eens: wat zit daar in de muur voor stekkertje? Waar kan mijn laptop in? De neiging is heel groot om te kijken wat er is.
0: Ja, ja.
1: En dat maakt het ook voor bijvoorbeeld een ziekenhuis best lastig om zeg maar goed beveiligd te zijn. En het is daar ontzettend belangrijk om goed beveiligd te zijn. Maar ze hebben ook allerlei apparaten die niet noodzakelijkerwijs software op kunnen. Een MRI-apparaat kun je moeilijk software op installeren voor beveiliging. Moet je andere dingen voor doen. En dat maakt het interessant. En dat is ook iets wat, denk ik, de diversiteit die wij in huis hebben, dat we ook heel veel van die sectoren kunnen bedienen.
0: Mooi, mooi. Nu gaan we ook altijd een beetje terug de tijd in. Dat gaan we zo meteen ook nog eventjes met jullie doen, ook op persoonlijk vlak. Maar we hebben ook altijd businessvragen. Dus ik ben even nieuwsgierig wat jullie antwoord is op deze vraag.
3: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
0: Nou.
1: Ja, de onmiddellijke neiging is om te zeggen met de stroom mee. Tegen de stroom inroeien heeft over het algemeen geen zin. Maar je moet wel met beveiliging ook meegaan met wat je ziet gebeuren. Dus de reden dat Erik ons enorm uit de brand helpt is ook om te zien wat gebeurt er nou op cybersecurity gebied in Nederland. En wat moeten wij doen om te zorgen dat we die stroom van nieuwe ontwikkelingen, dat we dat ook bijhouden. En zorgen dat we ook voor de klanten altijd die innovatieve oplossingen hebben om te zorgen dat ze ook dan op dat moment beveiligd zijn. En een mooi voorbeeld vind ik, ik weet niet of ik daar door kan gaan trouwens, maar misschien met te veel.
2: Moet gewoon doen?
1: Ja, oké, okay, dan gaan we doen.
0: Gewoon doen inderdaad.
1: Een heel mooi voorbeeld is van een oplossing die we hebben, dat noemen we een anti-ransomware oplossing. Waarbij je natuurlijk hebt je oplossing geïnstalleerd. Als jij een pc hebt, een stukje software erop, dan noemen we endpoint detection. Mm-hmm. En dan kijk, wat gebeurt er allemaal?
0: Je kijkt er meteen heel serieus bij.
1: Ja, dat is ook wel serieus wisten dit. Endpoint detection heb je dan. En dat detecteert al wat er aan de hand is. Maar er zijn allerlei filmpjes ook op YouTube beschikbaar waar je van alle dingen kan omzeilen. Dus heel veel mensen zullen het ook gebruiken. Mm-hmm. Heb je dan nog een backup? Nou, en dit tool, dat is van een bedrijf wat wij hebben toegevoegd aan onze portfolio Halcyon, is dus een tooltje dat anti-ransomware oplossing heeft. Dus eigenlijk op het moment dat een hacker er toch doorheen is gekomen, is die software daar, dat op het moment dat die schijf wordt geëncrypt, want dat doen hackers om te gijzelen, dan kunnen ze de encryptiesleutel afvangen. En dan kun je dus op het moment dat het geëncrypt is, kan je dat er toch weer terug gaan zetten. Nou, dat soort dingen, daar zijn we dus mee bezig om te zorgen dat er een backup voor de backup is. Nou, ja. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is ook een ontwikkeling die we zien, ook om onze klanten bij te veilen. Dus daarom zeg ik, ja, toch maar met de stroom mee. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik.
2: Ja, ik vind zeker met de stroom mee intern. Je moet zorgen dat de dingen die je doet met beveiliging, die moeten ten dienste staan van wat je als organisatie wil bereiken. Mm-hmm. Als je te veel vanuit een security oogpunt dingen niet wil doen, tegenhoudt, dan gaan mensen hun eigen manier vinden en dat werkt averechts. Dus je moet het met de stroom mee in de richting van waar je als bedrijf voor staat. Helaas moet je ten opzichte van de buitenwereld tegen de stroom in. Want je hebt een continue stroom aan aanvallen waar je ja, heel alert op moet zijn. Dus het is een beetje van beide.
1: Ja.
2: Mag natuurlijk niet, ik moet kiezen, maar toch een beetje van beide.
0: Ik zei al, hè, we gaan altijd heel even ook een beetje terug de tijd in om vervolgens ook weer echt te kijken naar alle innovaties die er nu plaatsvinden. Als je nu kijkt, hè, je zit al een tijdje in het vak. Wat heb jij de afgelopen, tientallen jaren misschien ook wel geleerd? Wat nu nog steeds heel erg belangrijk is in dit vak?
2: Dat het altijd vanuit je eigen bubbel heel makkelijk is om te onderschatten of te overschatten hoe goed je het doet, laat ik zo zeggen. Daarom heb je een externe blik nodig, zoals die van Tesorion. Zelf overschat je vaak hoe goed je het doet. En ik heb ook geleerd dat eigenlijk de wereld ook weer niet zo snel verandert. We zien aanvalsmethodes nu die criminelen 10 jaar geleden ook al deden. Factuurfraude was er 15 jaar geleden ook al. De spionageaanval waar ik het over heb gehad, die speelde 15 jaar geleden. Eigenlijk al die stappen die aanvaller destijds heeft uitgevoerd, dat zien we nu exact hetzelfde ook gebeuren. En dan is het nu veel meer in de cloud. Dus als mensen roepen, het verandert allemaal heel snel, dan denk ik, nou, onze klanten, de CISO's waarmee we praten, die hoeven zich daar niet van zorgen over te maken. Technisch gezien verandert het. Maar op hoofdlijnen, de dingen die jij aan de verdedigende kant moet doen, die zijn grotendeels nog heel erg hetzelfde nu als toen.
0: Ja.
2: Er zijn wel nieuwe tools, innovaties, maar op hoofdlijnen is er niet zo heel veel anders wat je moet doen.
0: Mooi.
2: Dat vind ik een geruststellende gedachte.
0: Ja, zeker. Erik, voor jou, wat neem je nog steeds wel heel erg mee uit de afgelopen jaren? Juist ook in deze rol als CEO.
1: Nou ja, uit de rol als CEO is natuurlijk bij een beveiligingsbedrijf is dat zorgen dat je zelf ook natuurlijk goed beveiligd bent. He, dat je natuurlijk practice what you preach, zeggen ze dat geloof ik in het Engels. Eating your own dog food is een andere. maar dat is denk ik heel erg belangrijk, vind ik. En de open transparantie naar klanten. He. Dus ik zeg altijd tegen de klanten, we doen de deuren open en je kan er binnen kijken. En als je dat inderdaad bevalt, dan kunnen we dingen samen gaan doen. En ik wil ook nog even terugkomen op wat Erik zei over het verleden. Toen ik in 95, 96 bezig was met informatiebeveiliging, zoals het toen heet. Al die dingen die we toen ook zagen, waren er fantastische tools zoals Lovecrack en PVL Grab. Dat is allemaal van die tools die je kan gebruiken om Mensen laat zien hoe makkelijk het is om de wachtwoorden van een systeem af te halen om binnen te komen. En dan zie je nog steeds dat ook daar de eindgebruiker, daar hebben we het net ook al een beetje gehad, de opvoeding van eindgebruikers. Ik ben ook wel eens binnen geweest bij een bedrijf. Die vonden het lastig om elke week een nieuw password te verzinnen. Nou, toen de tijd was er nog een mooi tooltje. Het heet Printing Banners. Dus wat ze deden, hadden ze het wachtwoord van de week hadden ze op een banner geprint, zodat ze niet iedere keer een ander wachtwoord hoeven te verzinnen. Dan had iedereen hetzelfde wachtwoord. Maar als je daar dus als externe binnenkomt lopen, dan kan je dus gelijk zien wat het wachtwoord is. Wat heel leuk is. Hé Martine, dat kan je misschien ook doen hier op kantoor. Kijk eens naar alle yellow stickies op een bureau.
0: Ja.
1: Dat zit er op een computer vastgeplakt. Of draai ze een toetsenbord om. Ja. En mensen zijn het wachtwoord vergeten, want er moeten vaak wachtwoord. Dus dat soort dingen, dat is eigenlijk nu nog steeds. En dan hebben we het meer over de awareness van gebruikers. Dat zal altijd een ding blijven. Dat zal altijd hetzelfde blijven. Dus ik ben het volledig met Erik eens. Dat het op hoofdlijn blijft hetzelfde. De technologie verandert, maar op hoofdlijn blijft het wel hetzelfde.
0: Ja, jullie blijven natuurlijk wel continu ook doorontwikkelen. Ja. Zo hebben jullie afgelopen jaar ook iets nieuws gestart. De Task Force Hybrid Shield. Ja. Die wel echt meteen indrukwekkend klinken. Hè? Ik zei het eigenlijk ook al tijdens de break. Het lijkt soms net alsof we in een soort detective zitten. Hè? Met al die terminologie. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje.
2: Het is ook echt wel impressive, vind ik. Ik vind het echt super gaaf. Wat het in essentie is, is dat wij samenwerken met een partner, NASA 24, die zich focust op fysieke beveiliging.
0: Ja.
2: En wij doen cybersecurity, dus wij kijken vooral naar bits en bytes. En NASA 24 focust zich, ik sla het even helemaal plat, hè, op de fysieke kant. En dat zijn ex-commando's. En wat we een propositie hebben, is dat we, en dit is voornamelijk gericht op organisaties in de kritieke infrastructuur. Dan moet je denken aan zorg, energie, water. Hè? Dus organisaties die te maken hebben met echt een andere dreiging. Waar daadwerkelijk het een realistische gedachte is dat er ooit vanuit Rusland een dreiging is waar bijvoorbeeld sabotage wordt gepleegd. Hè? Waar we als maatschappij heel erg veel last van kunnen hebben.
0: Ja.
2: En je ziet dat gebeuren in Polen, waar vanuit Rusland een aanval op het energienet is geweest. In Nederland gebeuren dat soort dingen ook. Dus wat we doen met die organisatie. En wat belangrijk is, die Russen die doen niet alleen maar cyber, die doen whatever it takes.
0: Dat is het.
2: Dus wij doen met NASA ook whatever it takes. Dus wij kijken van buiten naast een organisatie en we kijken zowel aan de cyberkant als aan de fysieke kant. Wat zouden de routes kunnen zijn die een aanvaller zou kunnen nemen, zowel fysiek als cyber, ooit gecombineerd, om een effect bij jou te bereiken? Bijvoorbeeld om de stroom uit te zetten of om binnen te komen en dingen te vernietigen, sabotage te plegen. Dat is echt gaaf en nieuw en leuk. Bestaat ook niet in deze vorm in de markt om holistisch ernaar te kijken. Overkoepelend in zijn geheel. Dat is super gaaf. En organisaties. Kijk, heel veel organisaties hebben best wel bewust dat er allemaal informatie in de buitenwereld leeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je vanuit een aanvallersblik kijkt, dan zie je andere dingen.
0: Ja.
2: Dus ik vergelijk dat dan vaak met als de politie bij je huis zou komen om even te inspecteren. Dan denk jij, nou ja, mijn deur is op slot en dit en dat. En de politie zegt, ja, maar er ligt daar een ladder. En ik zie daar een raam op het haakje. Als ik een inbreker ben, pak die ladder, binnen 3 seconden ben ik binnen.
0: Klopt.
2: Dat is hoe wij ook naar de organisaties kijken die we zo helpen. En dan breng je dingen boven water. Over energieleidingen, stroomleidingen, die kabels die ergens liggen. Die je gewoon op kan vragen in Nederland. Waar ligt dat? Waar organisaties zich niet altijd van bewust zijn. En die eerste stap, bewustzijn en inzicht in waar je zwakheden zitten. Dat is het opstapje naar. Oké, wat moet ik dan gaan doen om daar weerbaar in te worden?
0: Ja, ja.
1: En ik denk ook dat het zo is dat wij niet gewend zijn in de afgelopen jaren om op een andere manier met onze informatie om te gaan. Het is pas van de laatste jaren dat we dreigingen hebben die we daarvoor totaal niet hebben gehad.
0: Of niet hebben gevoeld.
1: Ja,
0: het was er misschien wel, maar we hebben het niet gevoeld.
1: Ja. En dus met Hybrid Shield maken we die bewustzijn groter. Dus zet niet alles online. Ook met allerlei instanties die allerlei informatie online zetten, zodat het makkelijker te gebruiken is. Denk ook even na van waarom doe je dat? Ja. Is dat wel nodig? Of is het ook mogelijk als mensen dat gaan aanvragen dat je het dan, zeg maar, beschikbaar maakt? En dat zijn allemaal dingen die moeten veranderen. En we hebben het inderdaad met Hybrid Shield gezien, wat er voor mogelijkheden zijn. En dat is toch wel een stuk bewustwording die we graag ook willen neerzetten. Zonder heel veel angst aan te jagen natuurlijk. En
2: klopt.
1: We werken met nieuwe commanders, met Special Forces samen.
2: Sorry, ja, ik moet dat
1: maakt niet
2: wel
1: uit,
2: correct
1: maar,
2: zeggen. Ja, ja.
1: Maar dat is, dat is, en dat is een hele, hele interessante situatie die ontstaat als je dat gaat analyseren. En ja, ik noem het soms ook wel eens, we gaan nou ook de Mission Impossible film uitvoeren, maar dan echt.
0: Ja, ja, ja. Ja, luisteraars kunnen niet zien hoe je erbij kijkt. Maar je maakt het heel spannend nu in één keer. Ja, nee, maar ik snap wat je zegt. Ja. Nou, en ik kan me ook voorstellen dat het leerzaam is voor beide partijen. Zij leren van jullie en jullie leren ook weer van hun.
2: Ja, dat is overigens los van Hybrid Shield merk ik ook elke dag. Ik praat heel graag met klanten, omdat ik wil snappen. Waar zit jij mee? Waar maak je je zorgen over? Hoe werkt jouw organisatie?
0: Ja.
2: Een heel mooi voorbeeld. Dit is ook in het ver verleden dat ik met de organisatie in praat was. Het ging over spionage ook. En toen zei ik, nou dan zullen de ontwerpen van jullie systemen, dat zal wel heel geheim zijn. En toen zei hij, nee, die systemen verkopen in China ook. Die kunnen ze uit elkaar halen. Dat is dweilen met de kraan open. Wat voor ons belangrijk is, wij verdienen ons geld met onderhoud. Onze onderhoudsmanuals, die bewaken me met ons leven. Dat was voor mij echt een soort, oké, wauw, wat een inzicht. Dit gebeurt me best wel vaak. Ik werk niet in die sectoren. En die klanten die kunnen gewoon, die snappen zichzelf. En wij kunnen die klant alleen maar beter helpen als wij hun ook beter snappen.
0: Ja, dus het gesprek met elkaar aangaan is hier dus echt super.
2: Ja, absoluut,
0: belangrijk. We gaan zometeen natuurlijk ook nog weer verder praten over de laatste ontwikkelingen. Wat er bij jullie natuurlijk ook allemaal speelt. Hoe jullie door blijven innoveren. Maar we blijven natuurlijk wel nog eventjes een beetje in die cyber, in die detective-achtige vibe. We gaan luisteren naar License to Kill van Gladys Knight.

0: Ja, License to Kill van Gladys Knight. Erik, begreep dat jij meteen een mooi linkje had eigenlijk wel, hè, met dit nummer.
1: Ja, wij vragen eigenlijk van onze klanten ook een License to Kill. En specifiek omdat we, wat ik al zei, we houden de infrastructuur van onze klanten in de gaten.
0: Ja.
1: En als er iets gebeurt wat niet in het snotje is, dan willen we daar in instantie de klant van te hoog stellen. Maar het liefst maken we afspraken met de klant, zodat wij zelf ook actie kunnen ondernemen. License to kill. Als er een iemand inlogt, dan willen wij graag onder bepaalde omstandigheden al zelf systemen kunnen lokken, accounts kunnen lokken, weet je, MFA-codes uitzetten. Om die tijd te verkorten. Want als wij een klant gaan inlichten, die moet gaan zitten denken, wat ga ik doen?
0: Ja.
1: Alle tijd die voortschrijdt, kan een aanvaller documenten wegtrekken. Dus wij zijn eigenlijk heel hard bezig om met onze klanten dat gesprek aan te gaan. Geef ons een license to kill.
0: Ja, mooi. Ja. Past mooi hierbij ook.
1: Absoluut.
0: Weer. Ja. Als we kijken, hè, naar wat er nu allemaal speelt aan trends, aan innovaties. Dan kunnen we er eentje echt niet noemen. Dat is wel echt AI.
1: Zeker.
0: Iedereen is daar nu mee bezig. Dat ontwikkelt zich ook continu. Is te gek, maar zitten natuurlijk ook meteen weer gevaren bij. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat is belangrijk als organisatie, als ondernemer, om op te letten als je met AI werkt?
1: Belangrijk iets is dat als je het niet in de klauwen houdt en mensen hun gang laat gaan, dat ze van die tools gebruik maken. En dat wil je misschien, alleen dan niet de tools die je zelf wil. Dus als jij van ChatGPT gebruik maakt, nou, laatst heeft gemeente Eindhoven daar onderzoek naar gedaan. Hè, en dan blijkt dat medewerkers echt met de beste wil van de wereld, met goede intenties, maar wel allemaal persoonsgegevens van hun Eindhovense burgers, ja, in ChatGPT. ChatGPT stoppen, dat wil je niet. Dus het is belangrijk om in de cloud te houden en te zorgen. Neem maatregelen zodat mensen wel hun werk kunnen doen. Hè. Ga met de stroom mee. Maar dat op een manier kunnen doen dat jij snapt waar die informatie terecht komt. Dus in instanties die je zelf onder controle hebt. Dat moet je eigenlijk een beetje bijbuigen. Geef mensen guardrails, net zoals AI guardrails heeft. Zodat ze hun werk kunnen doen op een manier die veilig is.
0: Maar moet je dan gaan werken met een betaalde versie die je zelf aanbiedt als organisatie? Hoe ga je dat doen?
1: Nee, dat kan. Je hebt natuurlijk licenties voor dingen als Copilot en zo. Hè. En, maar het is in ieder geval belangrijk om te zorgen dat je en weet waar willen we dat mensen mee werken. Maar ook als het niet betaald is zelf, dan kan je ook nog manieren vinden om, daar zijn ook tools voor, om te zorgen dat die persoonsgegevens niet geüpload worden. Dat die eruit gefilterd worden.
0: Ja.
1: Dus dat je eigenlijk op een veilige manier het kan doen. En dat kan gewoon. Als je een offerte maakt, hoeft daar natuurlijk een klantnaam in te zitten. Je kan gewoon de offertetekst kan wel. En de persoonsgegevens eruit. En die plak je er later weer in, bij spreken. Maar even heel simpel plat te slaan.
0: Ja. Ja.
2: En wat de ontwikkeling ook is. En op 24 maart doen we een lunch and learn.
0: Ja.
2: Specifiek over dit onderwerp. Waarbij we ook zelf AI weer gebruiken. Stel dat mensen dus met AI gebruik van AI gebruik maken en allerlei dingen naar AI toesturen waarvan denken, nou, dat moet eigenlijk helemaal niet. Dat dan daarachter gelijk ook een AI engine zit, die dan ook specifiek op dat terrein de eindgebruiker voorstelt om bepaalde cursussen te doen of een bepaalde video of bepaalde training te volgen. En dat is iets wat we dan op 24 maart ook laten zien. Dat is een samenwerking met SentinelOne en KnowBefore. En dat vond ik ook zo'n prachtige oplossing om dat te doen. En AI aan de andere kant is natuurlijk ook een tool voor hackers. Fantastisch.
0: Klopt.
2: Op het moment dat er een groot bedrijf is, zegt van joh, je moet je machines patchen, want dit is deze vulnerability, dan gebruiken ze AI om gelijk de hele wereld af te scannen. Waar zit dat? Dus je hebt eigenlijk niet meer de tijd om te gaan patchen.
0: Nee.
2: Nou, en dat is ook allemaal wat AI heeft. Naast het feit dat hoe we AI gebruiken, hoe we AI als gebruikers inzetten, maar dat AI natuurlijk ook aan de andere kant wordt gebruikt om te kijken waar zitten de zwakheden, welke bedrijven kunnen we gaan hacken. Dus een inventarisatie maken en daar uiteindelijk verder op doorgaan.
1: Of, en dat is wat meer in your face, hè, dat is ook waar we onze klanten over moeten informeren. Dat zijn, want die scans, daar kan je weinig tegen doen. Dan moet je zelf sneller patchen, of je IT-leverancier moet sneller patchen.
2: Ja,
1: wat ook gebeurt is dat een truc zo oud als de weg naar Rome is, dat noemen we CFO-fraude. Dat ken je ongetwijfeld. Hè? Dus dat er uit naam van een financiële directeur naar een medewerker wordt gemaild of wat dan ook.
0: Ja.
1: Daar is eigenlijk al iets van 2,5, 3 jaar is daar aan de gang dat de aanvallers dat niet alleen maar via mail doen, maar ook via Teams en dan niet alleen met berichtjes, maar ook met de stem van de CFO en het gezicht van de CFO. En daar zijn toch nog heel veel organisaties zich niet van bewust. En impliciet, wat er aan de grondslag ligt waardoor het fout gaat, is dat mensen de aanname doen. Oh, het ziet eruit als de CFO. Het klinkt als de CFO. Het zal de CFO wel zijn. En je moet mensen erbij brengen. Ja, we leven in 2026. Dat is niet meer zo.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je dat soort vragen krijgt, kan je niet meer de aanname doen. Het klinkt zo. Het ziet er zo uit. Het is goed. Ik moet even verifiëren bij de CFO. Ook al was hij het echt, zeg maar.
0: Ja. Dat. Ja. Ja,
2: in de
0: stuk bewustzijn eigenlijk continu ook weer hier, hè?
1: Ja,
0: Ja. Dat is zo belangrijk. Niet klakkeloos gewoon maar het aannemen. Maar gewoon, hey, wacht eventjes. Ja. Ik heb rekening te houden met
1: dus een aantal. Ook weer daar. Geef je medewerkers niet de schuld als ze die fout maken. Maar zorg dat ze op tijd getraind worden. Zorg dat ze snappen waar ze mee te maken hebben. Hoe de wereld in 2026 eruit ziet. En dan kijk, als je dan nog moedwillig dingen fout doet, is een ander verhaal. Maar als je mensen ongetraind eigenlijk nu het Wilde Westen in gooit. En voor de leeuwen gooit. Ja, kan je ze niet kwalijk nemen dat ze die fouten maken. Ja.
2: Nee, want ik denk ook dat je AI is natuurlijk ook aan de andere kant een fantastisch tool om te gebruiken. He, dat mensen daar heel veel lol van hebben. En ook heel veel profijt van hebben. Als je dingen wil gaan ontwikkelen. Als je wil gaan programmeren. AI fantastisch. Of je nou scholieren hebt die een stuk moeten schrijven. Gebruiken ze ook AI voor om daarmee te helpen. Of dat wel of niet toegestaan is. Dat is wat anders. Ja, maar je moet AI wel kunnen gebruiken. En ja, bij ons intern wordt AI ook wel eens gebruikt. Om een mooi filmpje te maken van de CEO. Hè,
1: bijvoorbeeld. Ja. Dingen, ja. Nou, en inderdaad aan de innovatiekant zijn wij ook echt actief bezig op dit moment. Om te kijken welke zaken we natuurlijk structureel. Los van dat mensen AI kunnen gebruiken voor hun eigen werk.

0: aan de risico's voor mij als organisatie als ik gebruik maak van software of clouddienstverlening uit een andere juridictie, Amerika, China, Rusland. Wat zijn de risico's? Dus daar helpen we onze klanten graag bij. Dan gaan we ook het gesprek aan. Want het is natuurlijk nu, je ziet dat dat een maatschappelijke discussie is.
1: Klopt.
0: En klanten vragen zich dat ook af. Maar ik vind ook dat moet je risico gebaseerd benaderen. Wat zijn de risico's dat er uitval is waar ik geen controle over heb? En wat kan ik er even van maatregelen? Wat zijn de risico's van eventueel het uitlekken van persoonsgegevens? Weet je wel, de discussie rondom DigiD. Maar dan moet je als organisatie ook op het hoogste niveau moet je kijken naar de risico's. En dat is een ingewikkelde discussie natuurlijk. Want het is een bewegend onderwerp.
1: Ja.
0: Je weet niet waar het toe gaat.
1: Nee.
0: Ja. Maar het is zeker een discussie en ik ga daar heel graag ook met al onze klanten het gesprek over aan. Dat doe ik ook om te snappen waar zitten jullie? Waar zitten jullie met je denken? Wat is het belang van jullie eigen organisatie? Zodat wij gewoon daar in mee kunnen bewegen als nodig is.
1: Ja. Erik, wat is nog meer wel echt een cruciaal onderwerp wat veel aan bod komt of wat we nog veel meer gaan zien, zeg maar?
2: Nou, ik denk zeker qua technologie dat daar ongelooflijk veel verandert. En dat doen wij ook. Hè. We hebben net onze Innovation Day gehad. En dan zien we dat er zo verschrikkelijk veel technologie ook beschikbaar komt. Allerlei mensen die allerlei dingen doen. Ik heb net één voorbeeld genoemd, maar zijn er nog veel meer. Dus dat houden wij ook in de gaten. En te kijken hoe kunnen we mensen helpen, welke technologie. En dat geldt ook een beetje in de soevereiniteitsgedachte. Is het allemaal technologie die we dan vanuit Amerika moeten gaan gebruiken? Of is er ook Europese technologie die we kunnen gebruiken voor onze klanten? Dus dat doen we ook. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. En ik denk wat jij ook zegt, Erik, die afweging maken van wat is nou de risico voor jouw bedrijf om soeverein uit te gaan acteren, is belangrijk. Dus ik denk dat er veel speelt en dat zeker ook op het gebied van identity, hè, dus als persoon, hoe kunnen we daar meer tools voor bedenken om ze te helpen en bedrijven veiliger te houden, dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk. En als we kijken naar de analyses die we zelf doen vanuit ons eigen operating center, wat we daar voorbij zien komen, hè, daar spelen we ook op in. Om zeggen van, nou, let op, dit zijn de belangrijke dingen die we zien. En dan proberen we dat, dan maken we dat uiteraard niet proberen, maar dan maken we het anoniem. Om te kijken van hier zijn de dingen die wij zien gebeuren in onze omgeving. Van die 38.000 incidenten die we hebben, zijn dit de belangrijkste dingen die daaruit naar voren komen. Let op, dit moet je doen. En de ontwikkeling zelf qua technologie gaat vreselijk hard. En dat is best wel een job om dat bij te houden.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, juist dat voor bedrijven dit ook juist zo'n enorme uitdaging is. Aan de ene kant wil je aan veiligheid werken. Maar je hebt soms ook een risico te nemen. Wil je nieuwe stappen zetten, zeg maar.
0: Ja, 100%.
1: En nou ja, daar die balans, zeg maar, tussen vinden. Dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk ook vaak heel ingewikkeld.
2: Ja, wat we vaak ook zien is dat er heel veel... een aantal CISO's die we gesproken hebben van grote bedrijven, die krijgen soms in de maand meer dan 200 e-mails van allerlei bedrijven die allerlei fantastische technologie hebben.
1: Ja.
2: En die zeggen, ja, wat moet ik doen?
1: Dat is het.
2: Wat is het? Wat moet ik doen? Nou, en dat doen wij. Wij maken de selectie. Dus als mensen zeggen van, nou, wij hebben dat probleem. En dan kunnen wij bedrijven helpen. Van, nou, weet je, wij hebben dit gezien. Wij hebben die analyse al gemaakt. Wij denken dat dit soort technologie, dit soort oplossingen, dit soort strategieën van belang zijn voor jouw organisatie. En door de bomen het bos weer zien. Dat is eigenlijk hetgeen wat we in Security Land is nu heel erg belangrijk. Omdat er zoveel oplossingen zijn. Hoe ga je door de bomen het bos weer zien?
1: Ja. Ja, eigenlijk begonnen we daar ook een beetje mee, hè?
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Erik, hè? Dus eigenlijk back to basic. Wat heb ik als organisatie echt nodig?
0: Kijk, stel je hebt een pand en je wilt brandveilig maken. Dan moet je niet zomaar dingen gaan doen. Dus begin met, ik zou eerst zeggen, schrijf het telefoonnummer van de brandweer op. Als je er nooit, dus het echt stap 1 is, als je net met security begint of daar serieus over nagedenken, schrijf het alarmnummer op van de Sorion en bel ons als er iets is. Ik hoop dat het je nooit overkomt. Maar daarna moet je inzicht gaan krijgen in hoe het met de veiligheid zit. En dan moet je dus maatregelen gaan nemen. Dus als je echt aan het begin staat, heb je hulp nodig om het inzicht te krijgen.
1: Ja, ja, helder. Komen we bij de laatste businessvraag.
2: Oké.
1: Zijn we er klaar voor?
0: Zeker
2: wel.
1: Dan gaan we.
3: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
1: Nou.
0: Als onze klant zijn ding kan doen zonder over security na te denken.
2: zat gelijk aan een heleboel dingen te denken. Maar ik geloof dat het me ook bedrijfsdoelstellingen daar doorheen lopen. Nee, maar ik denk, weet je, ik denk dat ik zou tevreden zijn als wij ook met elkaar, waar ik ook in het begin van de uitzending ook zeg van ja, we zien dat het een probleem is, maar we zien ook dat daar oplossingen voor zijn en dat er dus inderdaad hoop is om alles op te lossen. Daar zou ik heel erg tevreden zijn als iedereen dat ziet.
1: Ja, dus niet alleen maar angst zaaien, exact. Maar er zijn

0: echt oplossingen.
1: Absoluut.
0: Ja. Lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Erik, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor jullie komst, ook voor jullie visie. Ik vind het mooi om te horen met hoeveel passie en gedrevenheid jullie over jullie vak praten. Ook met zoveel plezier. Ik zou zeggen, hou dat lekker vast.
2: Dank je.
0: Want het is enorm aanstekelijk. En willen mensen natuurlijk meer over jullie weten, dan kunnen ze uiteraard contact met jullie opnemen. Enorm bedankt.
1: Dank je wel, Martine.
2: Dank je.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio.
9: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
0: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
9: Dit is New Business Radio. Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk Impact met Glenn van der Burg.
10: Voedsel produceren midden in de stad. In Rotterdam gebeurt het gewoon. Daar drijft sinds 2019 de eerste boerderij ter wereld op het water. Met 30 koeien, een zuivelfabriek, een kas en een circulair systeem is de Floating Farm een inspirerend voorbeeld van stedelijke landbouw. Maar hoe maak je zo'n innovatieve boerderij schaalbaar en wat vraagt dat van ontwerp, technologie en logistiek? We hebben echt een flink volle aflevering. We hebben Minke van Wingeren te gast. Ze is partner van de Floating Farm. Martine Schuijer is directeur Nederland onderneemt maatschappelijk. Jurgen Vreugdehils in de studio, general manager van Montreal Solutions. Martijn Edinga, accountmanager bedrijven bij Paameijer. En Maurice Beriks is er strategisch adviseur circulair bij de provincie Zuid-Holland. Deze aflevering maken we samen met het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB Nederland. En wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland. Fijn dat je luistert.
1: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio.
10: Ja, we beginnen bij Minke van Wingeren en Martine Schuijer. Minke, jij bent partner van de Floating Farm. Volgens mij, sterker nog, heb je het bedacht, opgebeden en ben je ermee begonnen. En je bent op afstand, maar wel in ons hart. Fijn dat je er bent.
7: Dankjewel, Glenn. Fijn hier te zijn, inderdaad.
11: Ja,
7: en ik ben inderdaad medeoprichter. Het is het idee van mijn man, Peter. Maar samen hebben we de boerderij opgericht.
10: Ja, nou heb ik vooraf natuurlijk wat filmpjes gekeken om überhaupt een beeld te krijgen van hoe kan dit? Wil jij onze luisteraars helpen bij wat ze voor zich zien als ze naar de Floating Farm kijken?
7: Wat zien we? We lopen naar de Floating Farm toe. Dan zien we eerst een partij drijvende zonnepanelen. Die voorzien de boerderij van energie. En dan zien we de boerderij zelf. En dat is eigenlijk een gebouw van 3 lagen op het water. Met bovenop een stal waar de koeien lopen. In het midden de procesvloer waar we van alles doen. Daar kom ik straks op terug. Mm-hmm. En dan nog onder het water onze groenteproductie en onze kaasrijping.
10: Oké, de groenteproductie vindt plaats onderop.
7: Ja, ja.
10: En dan zeg ik even als simpel mens, daar is toch helemaal geen licht?
7: Nee, dat is het ook. Maar onder het water hebben wij een vertical farm gebouwd. Dat is een installatie in verschillende laagjes waar onder led licht groenten groeien. En nu zijn we net begonnen met het kweken van microgreens. Microgreens, dat zijn kiemgroenten. En dat betekent, het woord zegt het al, zijn net ontkiemd. Dus er zitten boordevol vitamines. En die groeien in onze afgesloten omgeving. Dus dan gebruiken we helemaal geen pesticiden of andere zaken. En we gebruiken maar 10% van het water wat je gebruikt in de reguliere teelt.
10: Wow.
7: Dus op die manier, ja, maken we eigenlijk heerlijke verse groenten en kruiden voor de stedering.
10: Ja, en waarom drijven die? Want ik heb even het filmpje gekeken en ik zag inderdaad, als je van boven kijkt, dan zie je een soort grote bogen met een doorzichtige, niet helemaal doorzichtig, maar ik dacht ook, waarom zitten die zonnepanelen niet op het dak? Daar is vast een goede reden voor.
7: Ja, inderdaad, goede reden voor. Nou, op het dak vangen we al regenwater op. Want dat maken we schoon en hergebruiken we weer op de boerderij. Maar de zonnepanelen liggen op het water. Omdat je, wanneer je die op het water legt, de zonnepanelen worden gekoeld en daardoor ook meer energie leveren.
10: Mm, kijk, dus echt overal over nagedacht, zeg. Niet te geloven.
7: Overal over nagedacht. Maar aan de andere kant ook, we zijn nu 6 jaar operationeel. We hebben in die 6 jaar ook ongelooflijk veel geleerd. Dus een leerproces waar je u tegen zegt.
10: Ja, ja, het is ook een levend project. Waarom is het zo? Waarom zijn je hiermee begonnen? Waarom is het zo belangrijk om in die stad, in dit geval zuivel en groente te produceren?
7: Ja, eigenlijk verschillende redenen. Het idee is ontstaan toen Peter bezig was met een project in New York. En dat ging over drijvende huizen. In 2012 was Hurricane Sandy, die de stad behoorlijk raakte en Manhattan ook compleet overspoelde. En op dat moment was er eigenlijk tijdens die overstroming binnen 2 dagen geen eten meer in de stad. En toen realiseerde Peter zich van, hey, we zijn bezig met drijvende huizen. Als we nou zo'n drijvende boerderij maken, dan kunnen we eigenlijk die stad altijd blijven voorzien van vers eten. Dus dat was eigenlijk de initiële aanleiding. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer. Dus je bent op het water, wat wij noemen klimaatadaptief. Mm-hmm. Wij gaan hier in de haven van Rotterdam 2 meter per getijde op en neer. Dus overstroming of droogte, het deert ons niet, wij drijven door.
10: Nee. En zijn het dan nog speciale koeien met zeebenen of maakt het die koeien niet zoveel uit?
7: Nee, maakt ze niet uit. Nee, wel interessant trouwens, want de Universiteit van Utrecht, die hebben we erbij geroepen om voor de vergunningen een akkoord te krijgen dat de koeien inderdaad niet zeeziek konden worden.
10: Ja,
7: maar
10: nou
7: dat
10: kunnen
7: ze niet, dus het gaat supergoed met ze.
10: Ja. Ja, hey, en floating farm in Rotterdam, reken je dan bijvoorbeeld ook uit hoeveel vrachtwagens het per jaar scheelt die anders van buiten de stad in moeten rijden?
7: Die rekensom hebben we niet gemaakt. Maar het is wel zo, onze koeien produceren ongeveer die 30 koeien op dit moment ruim 700 liter per dag. Dus dat scheelt zoveel liters melk. Of yoghurt, of wat karnemelk of boter.
10: Ja.
7: Dat anders de stad in gaat. Maar weet je, dit geeft vooral, dit is een pilotproject om te laten zien dat het kan.
10: Mm-hmm.
7: En dit is vooral bedoeld voor, dan moet je denken aan landen als Singapore, Korea, Japan, de Antillen. En dat soort landen die importeren over 90% van al hun voedsel. En dat is ons target, dat is ons doel. Als je daar drijvende boerderijen omheen gaat leggen, ja, dan kan je pas echt impact maken.
10: Ja, en zeg je daarmee, want daar moest ik ook over nadenken. Het land is schaars, maar op het water is nog wel plek. In Rotterdam zelf, maar zeker ook bijvoorbeeld in Singapore.
7: Correct. In Singapore bijvoorbeeld is enorm schaars het land. En daar kan je zeker op het water, is er nog ruimte. Maar aan de andere kant, het heeft andere voordelen ook nog. Denk bijvoorbeeld als je op het water ligt, kan je het water waar je op ligt direct gebruiken om je voedsel te produceren. Dus wat doen we hier bijvoorbeeld in Rotterdam? Daar is het havenwater brak. Dat pompen we op en dat ontfilteren we om het direct te kunnen gebruiken voor de voedselproductie.
10: Ja.
7: Nou, denk aan landen als de Antillen, hè, Sint Maarten, Aruba. Als je daar een boerderij in het land neer wilt leggen, op het eiland, dan moet je hele pijpleidingen neerleggen om voor water te zorgen. Als je op het water ligt, hoeft dat niet, want je hebt het water bij de hand. Dus dat is ook een enorm voordeel in dat soort gebieden.
10: Ja. Nou, zei het zelf al, hè? Het is een pilot. Het werkt nu, het is eigenlijk 6 jaar geleden begonnen en het draait nu. Hè? De kinderziektes zijn eruit, die hebben enorm veel geleerd. Nou, ja. Ik kan me voorstellen dat de grote uitdaging nu is. Hoe zorg je ervoor dat je dit kan opschalen naar inderdaad al die landen waar ze dit heel goed kunnen gebruiken?
7: Ja, dat is inderdaad de uitdaging. En we zitten nu volop in die fase. We hebben onze 2 haalbaarheidsstudies nu gedaan. Dat is voor Sint Maarten en voor Aruba. Dat soort landen, ik ben er zelf geweest. En eigenlijk op dat moment voelde ik aan mijn lijve wat het is als je afhankelijk bent van anderen om eten te hebben. Ik ben dol op yoghurt. Ik ging naar de supermarkt voor yoghurt en trof daar 2 dagen achtereen de schappen van de yoghurt leeg. Dat is vervelend, maar dat kan je hebben. Maar op een gegeven moment was er wel yoghurt, kon ik maar 2 potten per persoon kopen en die kostte ook nog eens $9 per stuk.
10: Wow.
7: Dus wij in Nederland zijn zo verschrikkelijk verwend en zien vaak niet hoe dat in andere landen gaat. Maar op dit moment krijgen wij heel veel aanvragen uit andere landen. Denk ook aan Vietnam. Denk aan, nou noem het maar op. En de geopolitiek speelt daar natuurlijk ook een rol in. Want landen willen ja, steeds liever zelfstandig zijn of onafhankelijk. Nou, je vroeg mij van wat is dan de uitdaging, hè, voor landen zoals Sint Maarten en Aruba. Nou, er zijn een aantal dingen. Ten eerste moet je zorgen dat je de juiste vergunningen krijgt. Je moet een plek vinden waar je mag liggen. En je moet investeerders vinden. Dat zijn eigenlijk de 3 key elementen om zo'n project te kunnen starten.
10: Oké, dus nog een keertje dat we ze even goed scherp hebben. Want die gaan we de hele uitzending door gaan we het erover hebben. Je hebt een plek nodig, vergunningen en geld.
7: Yes.
10: Ja, en dan zou ik zeggen, ja, als je gebeld wordt door die plekken in de wereld en zeggen, ja, wil je bij ons, want we hebben een vraagstuk, dan moet plek en een vergunning niet zo'n probleem zijn, zou ik zeggen. Maar dat valt dus tegen.
7: Ja, dat is een uitdaging, omdat je allerlei regelgeving hebt. En zo'n boerderij op het water, ten eerste al, ja, is het een schip? Is het een gebouw? Wat is het eigenlijk? Daar begint het al mee. En is dat water bestemd voor agrarische activiteiten? Dus dat zijn nogal wat dingen waar je gaandeweg tegenaan loopt.
10: Ja.
7: Dus het is niet zo simpel als dat het op het oog lijkt.
10: Nee. En daar zijn jullie dit begonnen als een eigen initiatief. Hè? Het is niet een. Jullie hebben niet de gedachte, we doen een leuke start-up en dan gaan we dit doen en dan gaan we dan wereldwijd verkopen en dan worden we rijk. Wat brengt dat voor andere dynamiek mee, denk je?
7: Ja, dat is een hele interessante. We zijn het inderdaad begonnen om goed te doen voor de wereld. En we zagen ook dat het voedselsysteem zoals het nu er is, eigenlijk anders moet. Want dit heeft te veel negatieve impact op de wereld. Dus we willen anders doen, we willen beter doen. Maar we willen niet alleen maar op de tekentafel iets verzinnen, maar we willen het ook laten zien.
10: Ja.
7: Als je dit wil doen, heb je mensen nodig met dezelfde gevoel voor beter willen doen in de wereld. En waar wij dan bijvoorbeeld tegenaan lopen, want we zitten nu in de fase van start-up naar scale-up. En we proberen om geld op te halen. Maar in de kern is het heel vaak dat degene, de fondsen of de subsidieverstrekkers of hoe je het maar wilt noemen, kijken toch vooral naar het economische belang, het economische rendement. En het economische rendement is niet degene waar wij als eerste naar kijken, maar wij kijken wel naar de impact wereldwijd. Nou, en dat wrijft, daar moet je doorheen. Ja. En wrijving geeft glans, maar is niet altijd eenvoudig.
10: Nee, zeker niet. Nou, wij gaan kijken of we je in deze uitzending een beetje kunnen helpen, Minke. Onder meer door Martine Schuijers, is directeur van Nederland Ondernemen Maatschappelijk, wat weer een initiatief is van VNO-NCW en MKB Nederland. Als ik het goed zeg, hè, Martine.
11: Je zegt het goed, ja.
10: Ja, heel goed. Dan heb ik mijn huiswerk gedaan. Als je dit nou hoort, hè, Martine, en je hoort inderdaad die... Ja, het is eigenlijk een maatschappelijk initiatief wat ontstaan is. Maar nu hoor je Minke ook al zeggen, we gaan van start-up naar scale-up. Maar het zit vooral in de purpose kant. Ja, waar zit dan die overlap tussen maatschappij dienen en bedrijvigheid?
11: Ja, interessante vraag. Maar sowieso een fantastisch verhaal en je hoort het... Het ongeduldig enthousiasme van een ondernemer waar ik altijd heel blij van word. Maar dat is soms ook wel wat in systemen en structuren natuurlijk misgaat. Innovatie is altijd, hè, iedereen heeft de mond vol van innovatie. En er zijn ook grote subsidies voor innovatie. Totdat de markt inderdaad een innovatie uitzint en het dan in de reguliere systemen wil brengen. Ja, daar zien wij in heel veel, eigenlijk heel veel projecten, bij veel ondernemers zien we daar vraagstukken ontstaan. En daar moeten we over in gesprek blijven met die overheid om juist die beweging op gang te krijgen. Je kan niet aan ondernemers vragen om te innoveren als je vervolgens niet de regels wil aanpassen.
10: Ja, en helpen jullie daar dan ook bij?
11: Ja, daar helpen wij bij. Daar zijn wij voor opgericht. We zien vanuit VNO en MKB Nederland zagen we veel ondernemerschap en ondernemerszin. Maar juist ook, wat Minke natuurlijk ook schetst, goed willen doen voor de wereld. Soms is nog wel het idee dat alle ondernemers alleen maar voor het grote geld gaan. En je ziet gewoon in de praktijk dat er veel ondernemers zijn die juist ook deze pet op hebben. Zeggen, we willen goed doen voor de wereld. Daar ontstonden vragen. Daar zijn wij uiteindelijk voor opgericht om aan de hand van een aantal domeinen te kijken hoe wij ondernemers verder kunnen helpen in die grote transities. Of, dat is de andere kant, als de overheid zegt, we willen een grote beweging maken naar energiebesparing of naar meer groen of soms ook op de arbeidsmarkt vraagstukken adresseert, dat wij dan proberen juist dat vraagstuk van de overheid te vertalen naar hapklare elementen voor ondernemers. Dus we proberen twee kanten op te beïnvloeden.
10: Ja, en als je nou het verhaal van Minke hoort, hè, jullie hebben als Nederland Ondernemen Maatschappelijk, maar zeker ook met de achterbanden achter, natuurlijk een enorm netwerk. Waarvan denk je dan, maar daar kan ik wel bij helpen?
11: Nou, ik dacht meteen, we hebben een programma lopen samen met MBO Nederland en het ministerie van INW onder de naam Versnellingshuis, waar we juist dit soort vraagstukken proberen te versnellen door ketens aan elkaar te koppelen en te kijken, kun je nu met een keten gezamenlijk eigenlijk de beïnvloeding wat beter organiseren, waardoor je verder komt. Dus daar dacht ik meteen aan van, ik moet onze collega die bezig is met de keten doorbraakprojecten eens in contact brengen met Minke om te kijken van, kunnen we hier verder in komen. Daar zit ook geld achter van bijvoorbeeld RVO. Hè. Dus ja, soms helpt geld ook gewoon in innovaties.
10: Zeker.
11: Daar de praktische ondersteuning van ondernemers met dit soort vraagstukken via de lijn van het Versnellingshuis. Maar ik zei net al, dat doen we ook op andere domeinen. Maar dit is dan even, in dit geval hebben we het echt over het Versnellingshuis, waar wat mij betreft haakjes zouden zitten.
10: Ja, en Martine, ik kan me voorstellen dat er ook andere ondernemers, ondernemende mensen, maatschappelijk ondernemende mensen luisteren naar dit programma. Waarvoor kunnen ze bij jullie aankloppen?
11: Wij doen projecten op het gebied van AI. We zien dat AI, dat we veel spreken over AI en dat we zeggen, dat gaat de arbeidsmarkt veranderen, et cetera. Dat klopt. Maar hoe ga je nou AI, met name als MKB-ondernemer, in jouw bedrijfsproces toepassen? Daar kunnen we bij ondersteunen. Als je kijkt naar arbeidsmarktvraagstukken, dan helpen we ondernemers concreet met hun bemensingsvraagstukken. Dat gaat over in, door en uitstroom. Hoe vind je mensen? Hoe behoud je mensen? Hoe ga je om met diverse teams? Maar helaas ook, hoe laat je mensen op een goede manier uitstromen en weer ander werk vinden? We ondersteunen ondernemers in praktische zin bij internationaal ondernemen. Dus dan gaat met name om ondernemers die willen starten met internationaal ondernemen. Die worden bij ons ondersteund via een programma. En we proberen om NGO's en goede doelen te koppelen aan het bedrijfsleven en andersom. Omdat dat ook een vraag is die vaak bij ons binnenkwam. Goede doelen die bij ons aankloppen zeggen, willen in contact komen met het bedrijfsleven. Bedrijfsleven dat zegt, we willen iets goeds doen. Nou, wij treden eigenlijk ook op als makelaar tussen die partijen om de verbindingen te leggen.
10: Nou, super interessant. Kortom, een mooi loket met een enorme netwerk en heel veel kennis erachter. Er is vast een website waar mensen heen kunnen.
11: Ja, inderdaad. Nou. Ja, NLOM.nl. Ja.
10: Kijk, kind kan er vast doen. NLOM.nl. Wij zorgen dat het linkje in de show notes terechtkomt.
11: Ja.
10: Dankjewel Martine, want je hebt speciaal voor ons tijd vrijgemaakt om een vergadering uit te stappen. Daar kun je nu weer gezellig instappen. Of je moet zeggen van nou, dit is een heel mooi excuus om niet naar de vergadering te gaan. Dat mag natuurlijk ook altijd.
11: Ja, dat laat ik maar even in midden dan. Hè.
10: Dankjewel Martine. Minkie, jij blijft nog even bij ons. Want we gaan zo naar onze fijne studiogasten. Jurgen Vreugdeheel van Montreal Ut Solutions. Martijn Edinga van Paameijer en Maurice Beriks van de provincie Zuid-Holland. En dan gaan we kijken hoe zij dan weer verder kunnen helpen. Of misschien zelfs al helpen bij het prachtige concept van de Floating Farm. En dat hoor je zo na dit.
9: New Business Radio. For Business Shapers.

0: Ja, pas lekker op deze heerlijke warme dag. Skate van Bruno Mars en Silk Sonic.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: Ja, we hebben een studio vol. Minke van Wingerde is er, partner, medeoprichter van de Floating Farm. En ja, we proberen haar, los van dat ze haar verhaal vertelt, gaan we ook nog kijken of we haar een beetje kunnen helpen in deze aflevering. Jurgen Vreugdeel is er van Montreal Solutions. Martijn Edinga van Paameijer. En je hoorde net Martine Schuijer. En Maurice Beriks is overigens ook nog in de studio van de provincie Zuid-Holland. Die hoor je straks. Maar eerst gaan we even naar Jurgen. Jurgen, volgens mij werken jullie al samen met de Floating Farm. Ja, dan moet ik wel je microfoon openzetten, anders dan blijft het zo stil.
2: Dat zou jammer zijn. Nee, ja. Inderdaad, wij werken al een kleine 2 jaar, denk ik, nu met de Floating Farm. Montreal Solutions gaat over het algemeen over het monitoren van real estate. Daar komt ook Montreal vandaan, niet uit Canada. En in de real estate heb je het vaak over energiemanagement of comfortmetingen, dat soort dingen. En wij gaan altijd uit van een integrale aanpak. Dus alles heeft invloed op elkaar. Dus je moet ook alle monitorresultaten met elkaar samenvoegen om tot een goed resultaat te komen.
0: Ja.
2: Nou, dat is bij de Floating Farm to the max, zou ik
0: maar
2: zeggen.
0: Dat is wel een uitdaging als je zeg maar op zo weinig vierkante meters ook nog eens een keer gestapeld van alles en nog wat hebt.
2: Zeker, er zijn een hoop parameters te meten, zal ik maar zeggen. En dat heeft geresulteerd in een hele goede en mooie afspraak tussen Floating Farm en ons. Namelijk dat wij kunnen zeggen, nou, dit zijn zulke nieuwe processen. Die willen we graag in beeld gaan brengen. Maar dat is voor ons ook af en toe nieuw. Want dat is voor iedereen nieuw.
0: Ja. En is dit dan gewoon, je krijgt een opdracht en nou, superleuke opdracht, we gaan het doen. Of is dit ook voor jullie een soort innovatie om uit te vogelen van wat kan er eigenlijk al?
2: Ja, absoluut. Want kijk, energiemanagement, dat is natuurlijk best wel, nou, ingeburgerd, zal ik maar zeggen. Maar het meten van proteïnegehalte van melk en wat het voor invloed heeft op de bezoekersaantallen van je boerderijwinkel. Ja, dat is natuurlijk een andere koek.
0: Zo
2: dus wij hebben eigenlijk constant overleg met Floating Farm. En dat gaat hartstikke goed samen. Waarin we constant proberen, welke nieuwe processen kunnen we daar nog aan toevoegen. Jij refereerde al aan van bijvoorbeeld je impact op het gebied van vervoer, vrachtwagens. Nou, wij zijn inmiddels begonnen met kijken waar die wagens van Floating Farm allemaal heen gaan in hun bezorgtrajecten. En wat heeft dat voor invloed op de impact die je op een andere manier zou kunnen hebben.
0: Ja.
2: Dus dat gaat heel diep en heel ver. Mink haalde al even aan het brakke water. Daar zijn we nu toevallig mee bezig om op verschillende niveaus temperatuur en zoutgehalte van water te meten. En te kijken wat je daarmee kunt doen.
0: Oké, want het zou best kunnen dat als het water dieper of minder diep is, dat het dan brakker of minder brak is.
2: Ja, kijk, wij zijn specialist op data en het binnenhalen van de data. Maar wij leren dan ook weer heel veel over getijden bijvoorbeeld, wat ik voorheen niet wist. Dus dat is natuurlijk ook wel heel grappig.
0: Je zit ook alleen maar te smilen hier.
2: Ja, ja, zeker.
0: Het is echt een soort knuffelproject.
2: Ja,
0: maar dan wel, met een enorme oplossingskracht natuurlijk.
2: Ja, met een enorme impact. Want ga ik helemaal achter Minke staan wat dat betreft. Want het is ook wel altijd onze bedoeling geweest om de wereld een beetje te verbeteren. Hoe kleinschalig ook. En dit is typisch een project waarbij je dat ook inderdaad kunt bereiken. Want het gaat nog veel verder. Nog niet zo heel lang geleden hebben wij bijvoorbeeld een vastgoedklant van ons eens even meegenomen naar die Floating Farm. Niet om hem te laten zien hoe je melkgehalte meet. Maar wel om ze even out of the box te denken. Van wat heeft nou allemaal invloed op je proces? En dat kan heel ver gaan. Nou, en zo'n vastgoedman wordt dan ook, die komt alleen maar geïnspireerd terug.
0: Ja, geweldig.
2: En dat is wel heel leuk, dat je ook op die manier impact kunt maken met z'n allen.
0: Ja, nou, is dat al een mooie impact, hè? Dat mensen uit een andere branche, sector, inspiratie opdoen. Dat je denkt, wow, als dit kan, wat zijn wij dan aan het aanklooien? Er ligt bij ons ook wel wat innovatie te wachten. Wat we natuurlijk willen, wat Minke graag wil, is natuurlijk de wereld over.
2: Ja.
0: Hoe spelen jullie daar een rol in?
2: Nou, wij proberen eigenlijk alles wat de Floating Farm zegt te doen en ook doet, te onderbouwen door data. Dus echt ook te laten zien van, nou ja, inderdaad klopt het dat je door middel van deze processen bijvoorbeeld je melkproductie op een heel goed niveau kunt houden. Of de kwaliteit van de melk ook heel goed kunt houden. Bijvoorbeeld het ontziltingsproces waar ze het al even over had. Om dat te bewijzen door middel van echt keiharde data. Want nou ja, zoals ze al aangaf, het gaat om af en toe best grote investeringen. Die mensen moeten doen. Ja, dan wil je ook wel even zien wat betekent dat nou. En dan kun je nog zo'n mooi verhaal hebben. Maar op het moment dat je dat inderdaad kunt onderbouwen door een berg data die inderdaad zegt, ja, dit gaat werken.
3: Ja.
2: Dan is dat heel prettig. En ja, op die manier werken we, ja, ik vind het in ieder geval fantastisch samen met de floating farm.
3: Ja, ja, en daarmee bieden jullie eigenlijk, beperken jullie het risico van de investering die misschien in Singapore of waar dan ook zou
2: moeten. Dat is in ieder geval de insteek. Ja, ja, ja, absoluut.
3: Ja. We hebben nog meer leuke gasten. Dus ik ga naar Martijn. Martijn Edinga van Paameijer. Martijn, hoe werken jullie samen met de Floating Farm?
4: Mooie vraag. We zijn hard aan het ontwikkelen met elkaar. We zijn nu een klein half jaartje met elkaar in gesprek. En we maken meters op het terrein bij het Floating Farm om te onderzoeken. In eerste instantie nog hoe cliënten van Paameijer daar een hele mooie werkplek kunnen krijgen. We zijn in een vergevorderd stadium. We zijn in fase 2 van 3 fases.
3: Oh.
4: Ja. En dat betekent dat we na de zomer eigenlijk van start willen gaan samen met Floating Farm. Om 10 tot 15 cliënten van Paameijer daar mooie werkplekken te geven. Cool. En dan moet je denken aan het buitenterrein onderhouden. Het helpen bij de kaasboer, bij de melkproductie. Nou ja, sky's the limit. Er is ontzettend veel mogelijk.
3: Ja.
4: En wat dat mogelijk maakt. En quote ik ook even Minke, net als mijn andere collega's. Hè? Er zijn mensen nodig om het gevoel voor een beter. Ja, die een gevoel hebben om een betere wereld te maken. Nou, dat hebben we echt wel gevonden bij de Floating Farm.
3: Ja.
4: En het is mooi om te zien dat er dit soort ondernemers zijn. Daar kijken we continu naar de samenwerking. En dus niet naar ondernemers die alleen maar bezig zijn met geld verdienen. Maar die een mooie intrinsieke motivatie hebben. En daarom denken wij dat Floating Farm een sustainable partner is daarin.
3: Ja.
4: Ja.
3: Waar ik bijvoorbeeld heel hard over zit te denken. Hè, want als we zo doorgaan, dan denkt de luisteraar, wat een juichverhaal, wat geweldig. En het komt allemaal goed en ik hoef niks te doen. Maar Minke zei ook terecht van, ja, een van de vraagstukken die we hebben, zoals alle start-ups, we hebben ook gewoon geld nodig. Want zo'n farm kost geld en dat moet geïnvesteerd worden en iemand moet dat doen.
4: Ja.
3: Helpt het dan ook dat jullie bijvoorbeeld vanuit Paameijer daar betrokken bij zijn? Want jullie zijn natuurlijk, jullie hebben weer een ander belang. En jullie zijn weer een ander. Jullie lossen weer een ander maatschappelijk vraagstuk op dan eten direct in de stad. Minder bewegingen van vrachtwagens. Hè. Dit gaat over werk voor mensen die wat lastiger aan het werk komen.
4: Ja.
3: En dat vindt de gemeente Rotterdam dan weer heel belangrijk.
4: Dat zou inderdaad heel belangrijk moeten zijn als ze dat zou zien, inderdaad. En als Floating Farm erbij geholpen is, dan heb je zo gezegd een win-win situatie. Dus dat zou heel mooi zijn.
3: Ja. Ja. Minke, ik hou jij er even bij.
5: Ja.
3: Merk jij dat ook? Hè? Want voor de gemeente Rotterdam zijn jullie natuurlijk ook een soort attractie. Jullie zijn natuurlijk een prachtig verhaal. Ik ben een paar keer op het drijvend paviljoen geweest. Dat werd ook door de gemeente Rotterdam heel veel gebruikt. Omdat ja, daar voelde je gewoon duurzaamheid. Nou, dat heb je bij jullie natuurlijk ook. Merk je dat je daar wat aan hebt? Dat je dan ook makkelijker toegang hebt tot zo'n gemeente en de resources van zo'n gemeente?
5: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat dat nog een beetje tegenvalt.
3: Nou, dat is gelijk een mooie oproep hier, hè? Dat is mooi.
5: Ja, absoluut. Weet je,
3: wat gek eigenlijk.
5: Ik heb het daar ook wel met bestuurders over gehad. Wij staan vaak, als er een pitch moet worden gedaan voor een evenement of een beurs die hier naartoe wordt gehaald, staat Floating Farm voorop met een plaatje als het icoon van Rotterdam, duurzaam, circulair en innovatief. Alleen de keerzijde van de medaille is, ik zeg, er wordt met ons gekoketteerd, maar daar zien wij weinig van terug.
3: Ja.
5: En dat is wel heel erg jammer. Uiteraard blijven we daar aan trekken duwen. Maar de initiatieven, zoals de samenwerkingen met Montreal Solutions en Paameijer, kunnen daar natuurlijk in de toekomst zeker mee helpen. Ik bedoel, als je meer boksen aantikt, dat weten we allemaal, hoe beter het is.
3: Ja.
5: Maar het is nog niet iets wat zeg maar op een presenteerblaadje voor onze neus ligt. Zeker niet. Nee. Jammer genoeg niet.
3: Nou, gelukkig hebben we iemand van de provincie Zuid-Holland in de studio, Maries Perix. Maries, je stak je hand al op als je dit hoort.
6: Herkenbaar. Ik kan zeker niet voor de gemeente Rotterdam spreken. Maar als ik naar onze eigen organisatie kijk, we hebben eigenlijk We doen heel veel, maar we hebben dat om dat manageable te houden ook wel heel erg opgedeeld in allerlei kolommen en beleidsvoornemens en met belegde verantwoordelijkheden. En dat met elkaar laten praten, daar zijn we dagelijks mee bezig, maar dat is echt heel lastig om dat ook voor elkaar te krijgen. Ja. Want de verantwoordelijkheden en de budgetten, die hebben we heel erg in hokjes gedeeld. Ik denk dat we daar wel stappen in te zetten hebben. Ja. Maar we zijn nog best aan het begin van dat proces.
3: Ja, en ik kan me ook voorstellen, Minke, dat juist zo'n gemeente Rotterdam, die natuurlijk ook internationaal veel contacten heeft met andere havensteden. Want ja, Rotterdam is nog steeds een van de grootste havens van de wereld. En ja, in grote havens, daar kunnen jullie natuurlijk aan de slag.
5: Ja, weet je, met name zijn het de gebieden van de havens die in heroriëntatie zijn. Dus het gaat vaak om de havens die een hele commerciële functie hadden, een hele havenfunctie. Maar die nu worden veranderd in woon-werkgebieden. En dat zijn de havens die voor ons super interessant zijn. Ja. Want dan liggen we natuurlijk midden in een gemeenschap. En ook daar inderdaad is een hele mooie rol weggelegd voor de haven van Rotterdam. Om ons te introduceren. Maar ook daarin zijn we bezig met een zoektocht, laat ik het zo noemen.
3: Ja. Ja, en Martijn, even terug naar jou. Welk probleem los je eigenlijk voor Minken op? Ja, we weten allemaal dat de arbeidsmarkt krap is, maar is dat dan gelijk het antwoord?
4: Nou ja, we kunnen het benaderen vanuit een probleem. Ik denk meer vanuit een mogelijkheid. En als je toch eventjes ook in wil gaan, want het probleem is dat Floating Farm heeft betaalde medewerkers, vrijwilligers, die hebben een bepaalde taak, daar zijn ze voor aangenomen. En er zijn altijd randzaken die erbij komen bij je werkzaamheden. En dat zijn voor ons hele mooie werkzaamheden waar wij voltallige arbeid uit kunnen putten. En dat is een mooie vacature. En op die manier kunnen we ze wel helpen op die manier om een probleem weg te halen. Maar nogmaals, Ik zie het niet als een probleem.
3: Nee, want eigenlijk kies je ervoor om het mes aan heel veel kanten te laten snijden. Precies, en dit is weer een extra kant van het mes eigenlijk.
4: Ja, precies dat.
3: Ja, er luisteren natuurlijk mensen naar die het fantastisch initiatief vinden, die Floating Farm. Maar als ze dit ook horen, wat zou je de luisteraars mee willen geven als het gaat over de samenwerking met een bedrijf zoals Paammeijer?
4: Nou, ik zat er net even over na te denken als ik inderdaad de collega's, studiogast hier luisterde. Het wordt veel van dit soort verhalen worden neergezet. Het is heel bijzonder, het is heel speciaal. Maar dat is het niet. Het moet eigenlijk gewoon heel normaal zijn. Het moet niet de vraag zijn waarom.
3: De normaalste zaak zou het moeten zijn, zou je bijna zeggen.
4: Precies dat. Nou ja, ik ken het bruggetje. Ja. Maar dus het moet niet gaan over waarom doen we dit, maar hoe gaan we dit doen. En daarmee ga je inderdaad ook ontschotten. Daarmee ga je inderdaad de wegen makkelijk maken. En daardoor gaat het beleid ook worden aangepast. Dus waarom doen wij dit? Is om een zo inclusief en normale maatschappij met elkaar te creëren, waar iedereen ruimte en plek krijgt.
3: Ja, en dat begint dus met het feit dat ondernemers gewoon domweg contact met jullie zoeken en zeggen van joh, ik weet niet hoe of wat, maar ik geloof erin en het lijkt me prachtig. Dus
4: aan de ene kant,
3: laat maar gaan praten.
4: Aan de ene kant,
3: we beginnen aan, hoe zei je dat nou? Fase 1.
4: Ja, fase 1 inderdaad. Ja. Nou, het begint inderdaad bij een ondernemer die ons opzoekt. Of wij gaan zelf proactief het pad op. Het gebied waar Floating Farm zit is een relatief nieuw gebied. Waar vroeger kaarde industrie zat en andere zaken. Ik ben daar gewoon een keer koffie gaan drinken. En ik ben met de kaasboer in gesprek gegaan. En dan voor het een en het ander zit je inderdaad met Binken en met Peter aan tafel. En dan gebeuren er de mooiste dingen. Maar ondernemers weten ons heel goed te vinden. Je kan naar paammeijer.nl gaan. Dan kan je kijken inderdaad hoe wil je samenwerken met Paammeijer om impact te creëren. En op die manier kan je dat doen.
3: Ja. Ja. Minke, één Floating Farm is natuurlijk hartstikke leuk. Maar waarom begin je niet gewoon in Rotterdam door er gewoon nog een stuk of 5, 6 neer te leggen?
5: Nou, dat was wel initieel de bedoeling. Want we hebben dit stukje kade gehuurd voor 3 farms.
3: Okay.
5: Maar het is ons tot nog toe niet gelukt om de vergunning rond te krijgen voor farm nummer 2. En daarom zijn wij ook gestart met de vertical farm in de eigenlijk in de kelder van de huidige Floating Farm. Om toch te zorgen dat we op een of andere manier die kadehuur voor 3 boerderijen terug kunnen verdienen. Maar
3: even hoor, waarom komt die vergunning er niet? Is dat omdat het inderdaad jullie ingewikkeld zijn? Want ben je in een boot, kan toch niet waar zijn?
5: De eerste farm lag er, maar de tweede farm moet voldoen aan andere eisen. Aanvaarbeveiligingen, noem het maar op. Ja, dat is voor ons niet op te brengen. Is erger nog eigenlijk, ons hangt boven het hoofd dat we moeten vertrekken, omdat dit een woonwijk wordt. En binnen een straal van zoveel meter mogen er geen koeien staan. Dus we zijn al bezig met de gedachte, kunnen we hem om laten bouwen? En dat hebben we ook bij het bestuur neergelegd. Maar het gemeentebestuur ziet dat niet zitten. Dus wij zijn druk aan het werk, zeg maar, om een zonnige toekomst tegemoet te zien.
0: Yeah.
5: En dat in het kader van dat wij bezoekers hebben vanuit de hele wereld. Ik had vandaag al 4 groepen scholieren uit Frankrijk op bezoek. Vanmiddag heb ik een persbureau vanuit Japan op bezoek. We hebben ongeveer 50 groepen per week. Dus wat dat betreft zijn we attractie genoeg.
0: Yeah.
5: Maar onze toekomst is hier helaas niet zeker.
0: Dus alsof je tegen de Euromast zegt, ja sorry, maar er zijn nieuwe regels. Je bent te hoog, er moet een stuk af of zo. Ja, dat kan toch niet waar zijn. Ja, ik word hier helemaal kriegel van. Maar ja, we kunnen daar heel lang over praten. Maar de gemeente Rotterdam is niet in de studio. Dus ja, die kunnen niet zeggen waarom dit toch eigenlijk heel logisch is. Ik zou zeggen, mocht er iemand van de gemeente Rotterdam luisteren die op een beetje niveau zit en die denkt, nou ja, dit kan niet waar zijn. Net zoals dat ik dat nu denk. En volgens mij iedereen hier in de studio. Dan heb je wat werk te doen.
5: Ik moet wel de kanttekening maken, Glenn, hoor, dat wij officieel ook maar vergunning hebben voor een aantal jaren.
0: Ja.
5: Als experimenteel project. Maar ja, gezien het feit dat wij zo hoog op de iconische ladder van de stad staan en internationaal zoveel. We hadden een jaar geleden een mediabereik van 1,5 miljard zonder daar een euro aan te spenderen. Dan moet je toch een beetje achter je oren krabbelen misschien.
0: Ja, ja. Ik weet niet of jullie de filmpjes kennen van Little Britain, Computer Says No. Maar dat gevoel krijg ik hier nu een beetje bij. Minky, je blijft nog even erbij, hè, want we gaan straks...
5: Ik blijf hangen.
0: Ja, je blijft hangen, want we zijn nog niet klaar. Want we gaan zo uitgebreid praten met Maurice Beriks van de provincie Zuid-Holland. En dan gaan we horen wat de provincie doet om dit prachtige initiatieven wel te helpen. En dat hoor je zo.
1: Listen today, lead tomorrow.
7: Dit is New Business Radio.

0: Detroit Spinners hoor je met Rubber Band Man.
1: Gesprekken met Impact met Glenn van der Burg.
0: Ja, in de studio een heleboel mensen, maar in ieder geval Maurice Beriks, strategisch adviseur circulair Zuid-Holland, van de provincie Zuid-Holland, moet ik er daarbij zeggen. Nou hebben we de provincie Zuid-Holland heel vaak op bezoek, want het is ook onze sponsor. Dat is overigens niet de reden waarom ik altijd lief tegen mensen doe van in de studio, want dat doe ik tegen iedereen. Maar Maurice, help ons even, hè, want fantastisch initiatief van de Floating Farm.
2: Zeker.
0: Daar wordt iedereen blij van. De vraag is natuurlijk even, vanuit de provincie, vind je dit natuurlijk toffe initiatieven? Past heel erg bij wat jullie aan het doen zijn. Innovatief, ja. Er wordt heel veel dingen uitgevonden. Er zijn bedrijven bij betrokken die ook nog zelf eens een keer aan het innoveren zijn. Helemaal. Omdat ze dingen nog nooit hebben gedaan.
2: Ja.
0: Hoe help je vanuit de provincie dit soort initiatieven om een stap verder te komen?
3: Nou, misschien dat ik toch even in wil gaan op wat je net voor het plaatje aangaf. Hoe kan het eigenlijk dat we een bedrijf als Floating Farm, en er zijn er vele, die ook in hetzelfde schuitje zitten. En eigenlijk in een nieuw opkomende economie zich willen bewijzen en willen een plek willen veroveren. En aanlopen tegen barrières die we decennia al hebben opgebouwd, gebaseerd op de lineaire economie.
0: Ja.
3: En dat speelveld moeten we zien te veranderen. En dat is eigenlijk ook wel waar we ons op richten. En dat zijn grote mammoetanker die we proberen de steven te laten wenden. Als ik hier nu in de studio de oplossing zou hebben om dit probleem voor Floating Farm op te lossen, dan zou ik moeten schamen dat ik dat niet al veel eerder met hen had gedeeld.
0: Ja.
3: Dus ja, in die zin misschien een beetje teleurstelling dat ik daar niet het antwoord op heb. Maar die koerswijziging voor elkaar krijgen, dat is eigenlijk waar we ons op richten. Eigenlijk zou je onze hele effort vanuit de circulaire aanpak in Zuid-Holland kunnen samenvatten met proberen dat speelveld te veranderen ten gunste van duurzame, circulaire, inclusieve initiatieven. Zoals in dit geval Floating Farm.
0: Ja, ja. En maak dat eens concreet. Wat doen jullie dan voor dingen? Want daar kun je van alles en nog wat voor doen. Je kan zeggen, nou, een hele grote pot met geld. Dat is het. En daar kun je aanspraak op maken.
3: We hebben wat geld. We hebben meerdere regelingen waar bedrijven ook aanspraak op kunnen maken. Ik noem een Startup in Residence programma. Ik noem Kansen voor West programma.
0: Een Startup in Residence, dan zit er een startup bij jullie in de provincie?
3: Nee, de Residence slaat vooral op de residentie. De Haagse stad heb ik begrepen.
0: Okay.
3: Daar kunnen we het een andere keer wat uitgebreider over hebben.
0: Ja.
3: Mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen dit googlen en daarnaar op zoek gaan.
0: Ja.
3: Concreet? Ja, concreet. Het speelveld voor lineair is zo uitontwikkeld. Al die partijen weten elkaar goed te vinden. Dat proberen we te doorbreken door vernieuwers, pioniers, mensen die met experimenten bezig zijn, om die in het zonnetje te zetten, een podium te geven. Te ondersteunen met wat geld, te ondersteunen in hun lobby als het gaat over het veranderen van regels die heel vaak niet op het bordje van de provincie liggen, maar een niveautje hoger of twee niveautjes hoger.
0: Ja, of lager bij de gemeente. Of lager, dat klinkt weer zo onaardig. Maar of bij een gemeente natuurlijk. Daar liggen natuurlijk ook vaak heel veel dingen. Vergunningen, wat mag wel, wat mag niet.
3: Ja, maar die moeten zich ook aan de wet houden. En dat is ook wel het probleem voor een gemeente. En dat is ook een probleem voor ons.
0: Ja.
3: Dus daar zullen eerst wetten voor veranderd moeten worden. Want je wil ook niet in de situatie komen dat het eerste beste bezwaar door de rechter gehonoreerd gaat worden. En dat je dan alsnog een bakzeil haalt als,
0: zeker. Ja.
3: Als initiatief. Hoe fantastisch we het ook met z'n allen vinden. Dus dat zijn molens die traag lopen en die proberen we zeker te beïnvloeden. En daar zetten we onze ambtelijke effort als team op, maar ook zeker bestuurlijk maken we ons daar zeker sterk voor.
0: Ja. Minke, zijn jullie verbonden aan de provincie Zuid-Holland op een of andere manier?
4: Ja, wij doen een, vind ik, heel leuk project met de provincie Zuid-Holland. Ook met Maurice, maar Maurice Goudsmit. En met hem onderzoeken we hoe we reststromen van overheidsgebouwen op kunnen halen als we zuivel of kaas daar naartoe brengen. En dat die reststromen kunnen voeren aan onze koeien.
0: Wow.
4: Dus op die manier rijdt ons elektrisch wagentje niet leeg heen en terug. En dat is een super interessant project. Weet je, dat gaat aan de ene kant om Nou, daadwerkelijk die reststromen, die hoeven dan niet meer verbrand te worden en afgevoerd te worden door het betreffende overheidsgebouw. Maar, en we voeren daarmee onze koeien. Maar aan de andere kant is het ook een stuk bewustzijn van, hé, wat gooien we eigenlijk allemaal weg en wat kunnen we daarmee doen? Dus dat is een, vind ik, een heel tof project wat we samen doen.
0: Ja, ja, en wat ik altijd zo mooi vind aan dit soort initiatieven is dat, los van het, dat het bij jullie werkt en dat je dat afval tussen aangestekens of die reststromen bespaart en dat je ook nog eens een keer vol heen en terug rijdt. Je loopt natuurlijk ook tegen allerlei afspraken aan. Je moet het gaan organiseren. Hè? Dus je bent eigenlijk ook het hele systeem een heel klein beetje aan het veranderen. Je loopt ook tegen dingen aan die niet kunnen of niet mogen. Waar dan vervolgens beleidsmakers mee weer aan de gang kunnen.
4: Ja.
0: Ja, dus ik zou eigenlijk zeggen, jullie moeten gewoon gedeeltelijk door de staat in dienst worden genomen als veranderaars. Moet gewoon een soort...
4: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Ja, toch?
4: Dat zou een hoop zorgen schelen, inderdaad.
0: Ja.
4: Ja.
3: Nou, ik wil graag aanvullen.
0: Ja?
3: Ik denk dat het heel mooi is dat we als... we zijn niet alleen een organisatie die dingen in de provincie voor elkaar probeert te krijgen. Wij zijn natuurlijk ook een community met 1500 of 1800 medewerkers en een bestuur. En waar ook gewoond, of, nou, niet gewoond, maar wel gewerkt wordt. En als wij onze eigen bedrijfsvoering meer

0: Het provinciehuis heeft met de kerst geven ze medewerkers soort muntjes. En dan mogen ze dan tijdens een dag mogen ze die besteden. En dat doen ze dan met alleen maar lokale aanbieders. En wij mogen daar ook staan. Dus dat betekent dat op die dag de mensen van het provinciehuis, die bij de provincie in dienst zijn, met hun muntjes voor de kerstgeschenken bij ons kaas kunnen kopen, maar ook het verhaal weer kunnen horen. Dus voor ons is dat fijn, want we zijn veel kaas raken we kwijt. Maar voor de provincie is het fijn dat we de samenwerking weer kunnen benadrukken en uitdragen. Dus soms is het ook heel simpel.
1: Ja. Mienke, laatste vraag aan jou, eenvoudige vraag. Als er nou mensen luisteren die denken, ja, maar ik wil helpen. Want dit is A, een fantastisch idee en ik heb nog een hele grote zak geld liggen. Of ik ken toevallig de wethouder die hierover gaat. Of iets wat jou enorm helpt, want die kans is best aanwezig. Waar kunnen ze jou het makkelijkste bereiken?
0: Het makkelijkste bereiken via minke@floatingfarm.nl. Maar info@floatingfarm.nl is net zo handig.
1: Hartstikke goed. En natuurlijk als ze nog mooie filmpjes willen zien, want die heb ik gezien, dan kunnen ze ook gewoon naar jullie website floatingfarm.nl. Hè?
0: Ja, en kom vooral allemaal op bezoek, want dat helpt ons ook. Want we hebben heel veel groepen, we verhuren onze vergaderzaal. Dus kom langs en help ons op die manier met een steuntje in de rug. Of koop onze heerlijke kaas.
1: Nou, en dat kan ook allemaal gewoon via de website, denk ik, hè?
0: Nee. Nee. Dat
1: nou,
0: dat is wel weer jammer.
1: Er moet nog even een webshop ingebouwd worden dan.
0: We hebben wel een webshop, maar die is alleen maar voor zakelijke klanten en hier in Rotterdam. Dus dat is nog een dingetje. Maar we komen graag in gesprek.
1: Hartstikke goed. Ik vond het bijzonder mooi om het prachtige initiatief te horen en daar even in te duiken. En wat er dan allemaal wel niet aan vast zit, want dat vind ik juist zo interessant. Jorde Minke van Wingeren van de Floating Farm, Jurgen Vreugdeheel van Montreal Solutions, Martijn Edinga van Paameijer, Maurice Berix van de provincie Zuid-Holland en helemaal aan het begin hoorde je Martine Schuier nog, directeur van Nederland Onderneemt Maatschappelijk. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. We hebben er nog een heleboel meer en die kun je allemaal luisteren via ons podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Dus als je daarop abonneert, mis je nooit meer wat. Tot de volgende.
2: Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio.
3: Of via podcastkanalen als Spotify, Juke of Apple Podcast.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, vandaag in Let's Talk Business S3. Internationaal Recruitment Bureau en Consultant Bureau. Ook dat organisaties helpt met innovatie en complexe uitdagingen binnen de STEM-sector. De beta-vakken eigenlijk, hè, kan je zeggen. Ze worden hoogopgeleide specialisten gekoppeld aan bedrijven in technische en schaarse vakgebieden zoals IT, engineering, life science en energie. En uit een recent onderzoek van S3 blijkt dat ingezoomd wordt op de arbeidsmarkt. Blijkt dat bijvoorbeeld 47% van de Nederlandse STEM-professionals overweegt om naar het buitenland te gaan voor werk. En dit verhoogt uiteraard de toenemende druk op het Nederlandse bedrijfsleven door tekort aan beta-technische vaardigheden. Ik ga hier een uur lang over praten met mij in de studio. Margot van Soest, Managing Director van Nederland en Spanje, en Christian Fransen, Senior Director Client Services bij S3.
7: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Goedemorgen, van harte welkom in de studio.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Beide. Laten we eerst eventjes naar jullie zelf gaan. Hè. Wie hebben we hier in de studio? Margot, jij bent Managing Director Nederland en Spanje. Want jullie zijn een internationale onderneming. Dat hoorde net al in de intro. Spanje, 2 vestigingen.
9: Ja, we hebben vestigingen in Madrid en in Barcelona. Dus iets recenter dan onze vestigingen in Nederland. Maar gaan ongelooflijk goed. Dus heel trots op het Spaanse team.
8: Hoe is voor jou de dynamiek zo tussen Nederland en Spanje? Lijkt mij interessant.
9: Ja, is een hele interessante dynamiek, absoluut. We hebben wel het geluk dat de jongen die verantwoordelijk is voor Spanje eigenlijk vanuit Nederland homegrown is. Dus die weet wel een beetje hoe het vanuit Nederland gedaan wordt. Maar het is zeker 2 hele andere werelden om in te opereren.
8: Dan aan Christian. Jij bent Senior Director Client Services. Met andere woorden, jij spreekt al die bedrijven waar de druk enorm groot is, waar de tekorten oplopen en waar jullie de gaten moeten zien te vullen. Klopt dat?
10: Correct, dat is een beetje samengevat mijn rol, inderdaad.
8: Ja, en hoe lang doe je dat eigenlijk al?
10: Ik zit nu 15 jaar bij de organisatie. En ik kom hiervoor van een andere organisatie gespecialiseerd in finance. En ik ben begonnen als Business Development Manager. En eigenlijk altijd in die rol geacteerd. En ik heb eigenlijk alle sectoren gezien in mijn carrière binnen S3. En vandaar dat ik nu op holdingniveau die rol vervul. En voornamelijk onze enterprise clients en alles onze grote klanten bedien om te zorgen dat we die groeien.
8: Ik hoor je trouwens de Nederlandse benaming zeggen S3. Zeg je er in Nederland is S3 of S3?
10: S3. Het is een lastige naam. Voor heel veel, zelfs voor heel veel onze klanten. Je moet echt de S uitspreken, even wachten en dan even zeg je wachten, het Engelse woord 3.
8: Maar je vergeet het nooit meer.
10: Nee.
9: Nou, of juist wel. Of mensen vinden het heel moeilijk.
10: Ja,
8: dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, laten we eens eventjes hebben over hoe lang is S3 begonnen? Hoe lang geleden? In Londen, hè? 1986.
9: Ja, 1986, oorspronkelijk in Londen. Van daaruit letterlijk begonnen met ook nog de faxen en alles wat er papierwerk was. Heel ondernemend. Ik denk dat dat ook echt typeert wat we zijn als organisatie. En van daaruit de stappen gezet op een gegeven moment van we kunnen het heel goed doen in Engeland. Mensen die daar een ontwikkeling, een carrière maken, bedenken we kunnen nog meer doen. We gaan buiten Engeland kijken. En zo alles geopend.
8: Maar van altijd, van huis uit, altijd recruitment, altijd consultancy tak.
9: Ja, we zijn en daar zijn we ook wel heel. Soms hebben we nog wel eens een beetje een stapje geprobeerd erbuiten. Maar eigenlijk is echt de kern altijd. Dus we worden heel snel ook weer teruggeroepen. Schoenmaker blijft bij je lees. En uiteraard de ontwikkeling waar we nu in zitten en waar we het uiteraard vandaag denk ik ook heel veel over gaan hebben, is wat er gebeurt in de markt. Dus ook wij zijn aan het innoveren en evalueren. Maar recruitment, staffing, dat is onze core business waar we goed in willen zijn.
8: Ja, want als ik de website erbij pak, dan is het echt. Dat past niet eens in een uur. Jullie hebben verschillende merken ook. Kan je daar wel iets over zeggen?
9: Ja, we zijn. Dat is ook echt iets waar we in ontwikkeld zijn qua organisatie. Dat we die aparte merken hebben. Met het idee, we gaan echt heel specifiek in die markt opereren. Nou, dat ondernemerschap heeft ook wel een overhand genomen. Dat we eigenlijk. Heel erg kijken binnen die merk. Wat kunnen we allemaal doen? Waardoor je soms niet helemaal de rode draad in dat merk blijft houden. En daar zijn we echt wel afgelopen jaren heel veel stappen aan het zetten. Om ook naar de markt toe te gaan. Echt heel gespecialiseerd. Wat echt ook nodig is in de huidige markt. En ik denk, daar gaan we het ongetwijfeld ook veel over hebben. Maar de kennis die je nodig hebt binnen een industrie waarin je opereert. Dus die merken die hebben echt allemaal heel specifiek een gericht industrie en skillset waar we ons op richten.
8: En we gaan het vandaag vooral hebben over de STEM professionals. Hè? De science, technology, engineering. Mathematics en met andere woorden de beta-vakken eigenlijk. Hè?
9: Ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Dat is absoluut zo. Maar als je nu leest wat nodig is in de ontwikkeling en in de schaarste in de markt, is het juist het communicatiestuk, het oplossend vermogen met de technische kennis. Dus het stuk stakeholder management, systeem kunnen denken, is een hele belangrijke vaardigheid waar we nu ook op zoek naar zijn.
8: Als ik hem zou moeten vertalen, ik ben een hele nieuwsgierige luisteraar. Wat je hebt ziet ontwikkelen natuurlijk de afgelopen jaren is dat de IT'ers van weleer waren op een zolderkamer aan het ontwikkelen. Maar eigenlijk anno nu is dat niet meer genoeg, want er zijn heel veel communicatievaardigheden nodig om te kunnen uitleggen aan de klant wat er nodig is, maar andersom ook. Dit is eigenlijk wel de basis wat ik nu omschrijf, toch?
9: Absoluut.
10: Het is per skillset scheelt het ook. Hè? Dus als je gaat kijken naar software developers of software engineers. Dat is een andere type profiel dan een data engineer. Ja. Of bijvoorbeeld een SAP specialist.
8: Maar er worden meer competenties gevraagd dan voorheen alleen het ontwikkelen van de software.
10: Ja. Zeker. Maar aan de softwarekant zijn die competenties minder urgent om te bezitten. En in andere vakgebieden is het juist nu wat me gewoon net al aangaf. Ja. Dat het een vereiste begint te worden.
8: Nu hebben we in Nederland een aantal plekken. Als we inzoomen naar bijvoorbeeld het Brainport Eindhoven. Zo nog een aantal plekken waar dit soort start-ups met gigantisch mooie innovaties ontstaan. En dan hebben we een onderzoek gehouden in oktober. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Daar komt toch wel iets zorgelijks uit.
9: Ja, het is absoluut belangrijk dat we de mensen weten te behouden.
8: En wat voor rol spelen jullie daarin? Want jullie kijken vooral ook over de grens.
9: Ja,
8: maar
9: zeker.
8: Maar kijk je ook naar Nederlands talent?
9: Ja, zeker. Ik denk, kijk, uiteindelijk wil de klant een project met een kandidaat of een werknemer die de job goed kan doen. Dus het gaat erom dat je de mensen weet te vinden die op skillset. Dat is natuurlijk het allereerste waar je naar kijkt. Maar ook op vaardigheden, fit, passen in de organisatie waarin je zit. En denk het allemaal. En hetzelfde geldt voor iemand die werkzoekende is. Ja, je wil natuurlijk ook iets vinden waar je zelf ook de uitdaging vindt. Dan wel inhoudelijk, dan wel op persoonlijk vlak waar je drijfveer zit. En dat is natuurlijk echt iets waar we continu mee bezig zijn. En ja, als dat in Nederland is, is dat in Nederland. Ik denk dat wij het vermogen hebben en de extra toegevoegde waarde om dat cross-border te doen. En dat is natuurlijk iets wat wel door de schaarste die ontstaat steeds meer een belangrijk punt wordt om te kijken wat we nog buiten de grenzen kunnen doen.
8: Heb je dan nog bepaalde processen daarbij op de manier waarop je gaat werven? Begin je bijvoorbeeld eerst in Europa? Of je hoort heel veel IT-gerelateerde vakken. India is zo'n land, er is natuurlijk nu een handelsverdrag mee gesloten ook, waar veel hoogopgeleide IT'ers zijn.
9: Het begint natuurlijk met de vraag.
8: Ja.
9: De klant moet aangeven waar zijn behoefte ligt. Er zijn ook nog steeds klanten die Nederlandstalig wel echt als een vereiste hebben. Dus het begint echt met goed uitvragen. Wat is nou de behoefte van de klant? En waar wij wel steeds vaker een rol spelen is het adviseren. Soms heeft een klant een behoefte waarin wij wel kunnen aangeven, goh, dit is je behoefte, maar als je misschien iets meer naar links gaat of iets meer naar rechts, dan kun je nog steeds in de behoefte voorzien, maar heb je wel een grotere kans van slagen. Dus het begint echt met de vraag, wat zoekt de klant? Maar indien daar ook mogelijkheden zijn om internationaal te gaan, dan is dat voor ons zeker. Daar hebben we ook zeker de middelen toe en het netwerk toe om dat te gaan doen.
8: En dat is natuurlijk ook een belangrijke propositie, kan ik me voorstellen, ten opzichte van de klanten, dat je dat kan bieden.
10: Ja. Dus ik, wat me gewoon net aangaf, we hebben verschillende labels. Die richten zich op een specifiek segment of een specifieke industrie. Maar binnen die labels of binnen die brands, elke consultant heeft een eigen vakgebied. Dus eentje specialiseert zich in HSE, health and safety bijvoorbeeld. Een andere op quality assurance, quality control of mechanical engineering. En dat dicteert ook dat je dus binnen dat specialisme over de grenzen heen gaat kijken. En als jij een cryogenic engineer zoekt voor een bedrijf in het Eindhoven cluster, ja, dan zul je die waarschijnlijk niet snel in Nederland gaan vinden. Dus dan ga je over de grens. En we doen heel veel via mond tot mond. Dus we bouwen ons netwerk op via de beste mensen die we kennen. En dat leidt je tot bepaalde regio's of bepaalde landen. Dus een Roemenië of een Bulgarije of een Turkije moet je ook niet onderschatten wat voor IT-professionals daar zitten. En qua culturele match met bijvoorbeeld Europa is dat net iets makkelijker dan met India. En India haalt het snel in. Maar je ziet dat wel dat nog eens uitdagend kan zijn. Ook met time zone differences. En ja, zeker binnen, want wij zitten eigenlijk iets meer aan de professional kant. Dus de meer ervaren profielen. Dan kan de keuze nog wel eens eerder vallen voor Europa, voor een Polen. En Polen begint, het is eigenlijk al zo ontwikkeld dat prijs niet minder interessant is om daar de kandidaten te vinden. Maar zeker in Oost-Europa zijn er genoeg landen waar zeer hoog.
8: Baltische staten staan ook bekend zeker, om digitaal erg ver ook, toch?
10: Overal waar goede universiteiten zijn, daar zie je dat het talent ontstaat. En dat is ook waar onze mensen zich op richten en een netwerk in opbouwen.
8: We gaan straks uitgebreid verder praten. Ik ben nog wel eventjes benieuwd naar, we hadden het net over de geschiedenis van dit bedrijf. Wat is de omvang van S3 in Nederland? Hoe kan je daar iets over zeggen?
9: Ja, we zitten met nu ongeveer 2000 medewerkers. Waarin we in 14 landen uit mijn hoofd opereren. Dus qua eigen medewerkers is dat wat we over de verschillende landen
10: hebben. We hebben iets meer geconcentreerd. Precies. Dus voorheen zaten we in meer landen. Maar zag je wel dat het marktaandeel kleiner was. Dus je wilt eigenlijk wat meer wijdverspreid. We hebben nu een andere strategie gekozen. Waar we ons echt centreren op landen. Maar dan willen we ook de nummer 1 of 2 binnen dat land.
8: Maar dat betekent dat je fysiek ook in die landen aanwezig moet zijn. Dat kan niet zonder, toch?
10: Nee, dus bijvoorbeeld, we hebben nu met 45 kantoren. In Duitsland hebben we geloof ik nu 11 kantoren. Voorheen hadden we er 1 of 2. En we zien dat we daar makkelijker het marktaandeel willen. En wij werken met partners samen. Dus we kunnen wel in 145 landen kandidaten onboorden. Dus wat we bijvoorbeeld nu heel veel zien door alle kostendruk die er is, dat heel veel bedrijven gaan nearshoren. Dus dan zeggen ze, ik wil graag een kandidaat hebben uit Latham. Dus het maakt me niet zoveel uit waar. Mm-hmm. Maar de opdrachtgever zit in Amerika. Of hetzelfde dat we in Nederland werken met een multinational. En die zegt, ik wil graag mijn kandidaten in Oost-Europa. Omdat dat kostenefficiënter is voor ze.
8: Wat merken jullie eigenlijk van de geopolitieke onrust?
10: Veel.
9: Ja. Veel. Zijn we natuurlijk heel erg mee bezig ook. Ik zit samen met andere MD's van onze grote regio's. Dus dat is in Amerika, Duitsland en Engeland. Regelmatig ook praten we ook over wat we zien in trends bij klanten. Wat ze daar ontwikkelen. Of wat ze daar als ontwikkeling zien. En ja, de terughoudendheid. En dat hebben we zeker in Nederland het afgelopen jaar heel erg gemerkt. Hopelijk merken we dat nu weer iets meer de goede kant op gaat. Maar heel afwachtend. Ja, heel veel bedrijven die echt zeggen, we gaan nu nog even wachten. Want we weten niet wat er nog op ons afkomt. Dus ja, zeker, daar merken we veel van. En daar moeten we ook. En ik denk dat dat ook wel een uitdaging is, maar waar ons wel goed doorheen weet te slaan, is dat je heel agile, een heel fancy word, maar wel snel moet kunnen schakelen. Dus ook moet kunnen kijken, wat heeft een klant nodig? We hebben gezien dat in de chemie sector behoorlijk pittig is geweest. Dat was een vrij belangrijke sector voor ons. Daar deden we heel veel zaken met klanten die nu niet meer in Nederland zitten. Maar wij merken wel dat binnen die chemie sector er nog steeds ook vraag is naar een bepaald type kandidaat. Dus dat betekent voor ons dat we snel moeten schakelen. Dus ik denk het dicht bij je klanten staan en heel goed weten van wat ligt er bij hun als prioriteit en wat gaat er komen. Dat is voor ons het belangrijkste om mee te kunnen schakelen. Want wat dat betreft is ons netwerk echt heel groot. En kijk, wat je aandacht geeft, groeit. Dus op het moment dat wij heel erg veel aandacht aan een specifiek skillset bieden, dan zullen we daar een groot netwerk kunnen opbouwen. Maar we hebben ook een heel erg slapend netwerk wat we echt wel kunnen aanboren.
8: Je zegt iets over de chemische sector. Zometeen gaan we verder praten over alle thema's die hier voorbij gaan komen. Maar ik heb hier een tijd geleden een ondernemer gehad die een fabriek wilde opzetten vanuit de chemische sector. Biochemicus was hij ook. En dat kon in Nederland eventueel. Bijvoorbeeld bij Chemelot in Geleen. Maar dat ging allemaal heel stroperig. Veel wetgeving. In Saoedi-Arabië staan ze met de armen open. Kom maar hier naartoe. We hebben een zak geld. Is dit eigenlijk dit praktijkvoorbeeld ook wat jullie veel voorbij horen komen? Dat daardoor bedrijven heel voorzichtig zijn met binnen Europa of binnen Nederland te investeren. En toch steeds nog wel naar die andere landen kijken waar eventueel een warm welkom heerst.
10: Zeker. Als je kijkt, Tronox is uit Nederland vertrokken. Ik kan er een aantal andere bedrijven benoemen. Sabiek heeft net een Nederlandse activiteit verkocht. Staat gewoon heel erg onder druk. Dow Chemical heeft nog steeds de grootste locatie buiten Amerika in Nederland zitten. Alleen je ziet gewoon dat er door alle discussie, de discours, er geen duidelijkheid geboden wordt. Nobian was afgelopen week in het nieuws met de zoutputten, die nu ook wederom geconfronteerd worden met de onduidelijkheid. En dat maakt het niet makkelijk. Dus de outlook voor die bedrijven is heel onzeker. Daardoor worden budgetten uitgesteld. Daardoor worden beslissingen niet genomen. En dat schaadt wel de Nederlandse economie, denk ik. En ook het vestigingsbeleid voor dat soort partijen.
8: Ga zo verder praten.
7: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Multicolor. Samir op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag S3, internationaal recruitment en consultantbureau bij mij in de gast. In de studio te gast is Margo van Soest en Christian Fransen. We hadden het net al eventjes over de type mensen die jullie zoeken, waar jullie recruitment voor doen. Dat is heel uiteenlopend eigenlijk, maar wel een gigantische uitdaging.
2: Absoluut, ja.
0: Hoe zien jullie wat dat betreft de ontwikkeling? HSML, hè, dat is ook zo'n partij waarvan je zegt, daar zouden we heel veel mensen kunnen plaatsen,
2: ja,
0: bij wijze van spreken. Blij dat ze er nog zijn, maar dat scheelt niet veel.
2: Nee, nou ja, dat is een klant waar wel betrokken bij is.
3: Ik denk dat
0: zeg ik het, ik druk het zacht uit, denk ik.
3: Ik denk dat ze zeker kijken naar hun activiteiten. Maar ik denk dat de connectie met Nederland dermate groot is vanwege het toeleveranciersnetwerk, dat ze niet snel kunnen of willen wegstappen.
0: Hoe heb je gekeken dan naar het politieke spel met de eisen die ze op tafel legden, waardoor de gemeente Eindhoven, de Brainport omgeving, ook echt wel ervoor gezorgd heeft dat er meer huizen gebouwd kunnen worden, dat er meer mensen gehuisvest kunnen worden? Het scheelde niet veel, ze waren vertrokken.
3: En ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik was daar niet bij betrokken. Ik denk dat ze goed hebben nagedacht en dat ze hebben gezien dat ze een hefboom hadden. En ik denk dat ze die hefboom hebben ingezet. Maar VDL is wel heel sterk afhankelijk van het netwerk daaromheen. Dus er waren nu hele goede cijfers vorige week. Het orderboek is verdubbeld. En dat zie je meteen in de regio met partijen als een VDL of een Frenke, een New Ace, die eigenlijk allemaal toch wel afhankelijk zijn van wat ASML gaat doen. En die hebben zich allemaal toch wel toegespitst op toelevering naar ASML toe. Dus wat je zag afgelopen anderhalf jaar, dat die zich ook zijn gaan diversificeren. Omdat zij ook moesten gaan kijken van nou, wat brengt de toekomst. En nu gelukkig zien we wel weer een duidelijke impuls aan wat ASML gaat doen. En zij zullen blijven kijken. En ze zullen ook, ze hebben een Franse CEO nu. En ze zullen ook blijven kijken naar de technologieontwikkelingen in Frankrijk, denk ik. Maar ook wereldwijd. Maar voorlopig zullen ze nog wel, denk ik, in het Eindhovense cluster blijven zitten. Ook te meer dat Carl Zeiss is een hele belangrijke toeleverancier van hen. Ja. Dat zit in Duitsland gevestigd. Dus vandaar dat het Europese netwerk wel heel belangrijk is voor ASML.
0: En dan met de regelgeving. We hadden het er net al eventjes over. Ja. Dat stokt enorm. De groei van veel bedrijven. Ga je Silicon Valley ontleden, dan zitten daar eigenlijk van origine heel veel Europese bedrijven die, ja, na een start-up fase gewoon vertrokken zijn.
2: Ja.
3: Ja. Ook met funding te maken.
0: Dus zeker. Ja, dus zeker. Maar goed, dat is natuurlijk wel wat nu speelt op dit moment en waar ook over gesproken wordt binnen Europa. Hoe kunnen we die funding makkelijker krijgen voor start-ups om ze hier te houden?
2: Nou ja, ik denk dat het nog een veel breder verhaal is. Het heeft met funding te maken, daar begint het natuurlijk mee. Maar wat Chris net ook kort aanstipt, het heeft natuurlijk ook met kennis te maken. En ik denk dat dat stuk, het behouden van mensen.
0: Precies.
2: Ik denk dat Nederland daar ook wel echt heel waakzaam moet zijn in wat we doen op basis van onze universiteiten en het kennis. Investeren in datacenters. Op het moment dat wij niet genoeg in datacenters investeren, ja, dan daar gaan mensen ook op weglopen.
0: Hoe kijken jullie naar de datacenterstop in Amsterdam bijvoorbeeld?
3: Het is een grote discussie of dat nou meerwaarde levert of niet. Misschien niet direct de werkgelegenheid. Ik denk wel direct voor je vestigingsklimaat en ook voor bekendheid. En dat het weer andere partijen aanhaalt. Het geeft druk op het grid. Dus bijvoorbeeld een van de punten van ASML was ook dat ze aansluitingen of aansluiting voor hun leveranciers, dat die onder druk komen te staan. Je ziet zo'n Leiden Jars, nu een mooie een organisatie in Nederland die zich vrij snel gaat ontwikkelen. Stroom speelt daar wel een significante rol. Want als jij in niet 24/7 of in de piekuren daar gebruik van kan maken, ja, dan moet je wel je businessmodel
0: aanpassen. Ja, dat doe je natuurlijk ook op de netcongestie, waar we last van hebben.
3: Ja.
0: Als het een recruitmentproces is, zodat we dat er even bij pakken. Hoe gaan jullie te werk? Hoe werkt dat in de praktijk? Want het zijn best wel eigenlijk hoog opgeleide mensen die jullie recruiten. Maar ook daarbij, de eisen zijn hoog.
3: Ja, dus het begint eigenlijk met zorgen dat je met de juiste mensen spreekt binnen je industrie. Of binnen je cluster, binnen je sector. Op het juiste niveau. En op het moment dat zij weten dat er bepaalde projecten aan gaat komen. Of een bepaalde urgente aanvraag hebben, is het voor ons heel belangrijk dat we een goede kwalificatie kunnen doen met degene die gaat inhuren. Dus niet via HR of niet via procurement of niet via een derde, maar direct met de lijnmanager. Want het profiel is altijd maar 70% wat ze zoeken. En sommige dingen zijn nice to have en andere zaken zijn een must have. En zodra we dat weten, en wat ik net al stelde, omdat iedereen eigenlijk in zijn eigen niche zit, in zijn eigen skillset, kunnen we toch wel binnen 48, 72 uur al de gewenste profielen aanleveren voor contracts. Voor permanent staffing is dat iets anders. Dan heb je denk ik een omlooptijd van rond de 2 weken. Maar omdat iedereen in een specialisme zit, lukt het ons om heel snel de juiste kandidaten te leveren. En dan is het een kwestie van doorselecteren op de profielen die gepresenteerd zijn. Door te zeggen van nou, dit vind ik heel interessant. Of ik kijk nog eens een keer meer die hoek in. En dan proberen we daarin zo snel mogelijk dit interview in te boeken. En dan,
0: maar dat klinkt wel als bijzonder. Want je hoort eigenlijk heel veel bedrijven altijd over de war on talent. Zeker op deze vakgebieden. Ja. Hoe kun je niet dat beslechten dan?
3: De war for talent. Ja, nogmaals, wij geloven heel sterk in het specialisme versus generiek. En als je specialist bent, dan goede mensen kennen goede mensen. Dus als jij met een kandidaat bemiddeld hebt en je vraagt wie zijn de 3 beste in je vakgebied. Op die manier kunnen we toch wel tot de juiste kandidatennetwerken komen. Wij noemen dat candidate communities. Maar dat betekent gewoon dat je met de allerbeste vakspecialisten binnen een niche binnen QA misschien. Of binnen een niche binnen data. Je netwerk opbouwt. Als je maar in je contact blijft met je managers. En dan is het vaak de juiste timing dat een aanvraag binnenkomt. Maar als ze weten dat je consistent mooie profielen laat zien, dan komen ze ook bij je terug.
0: Maar dat betekent ook dat je niet voor elke klant die zich aanmeldt iets kan betekenen.
3: Nee, klopt.
0: Dus als voor type klanten, kan je er iets over zeggen?
3: Nou, stel je voor, we doen een kwalificatie en we weten eigenlijk al, dat is een profiel dat we eigenlijk helemaal niet in ons netwerk hebben zitten. Dan geven we dat direct aan. Zeggen, nou, het is niet ons specialisme. Dus dan zullen we latent gaan kijken voor je, maar verwacht niet van ons dat we nu binnen 48 uur of binnen een week terug gaan komen met de juiste profielen.
2: Maar ik denk dat het ook, hè, want we zitten natuurlijk uiteraard heel erg vanuit de opdrachtgever. En de klant is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid en natuurlijk een belang in onze eigen kandidaten. Hè. Het gaat natuurlijk ook om dat de kandidaten een opdracht krijgen. En zeker aan de interim kant heel belangrijk. Mm-hmm. Die bij ze past, die ze leuk vinden en waar ze naar op zoek zijn. Dus ik denk de kunst zit hem in. En dat is wel waarom we ook steeds meer in de industrie focus zitten. Om echt op de inhoud echt een gesprekspartner te zijn. Ik denk dat binnen recruitment je veel in een gesprek komt dat mensen niet echt weten wat er gezocht wordt. En dan proberen een match te maken. En ik denk dat de kunst hem zit. En echt waar wij echt dat onderscheidend vermogen willen hebben in wat we kunnen doen. Is echt weten waar we het over hebben. En dus ook een band opbouwen. Of betrokken blijven bij de mensen met wie je in contact bent. Want ook levens veranderen. Mensen verhuizen. Ja. Mensen krijgen kinderen. Dus ik denk het begrijpen waar iemand in zijn leven zit. En wat de behoefte is. Plus dat brengen bij een klant. En wat Chris aangeeft. Een klant 70% is wat ze echt zoeken. Ik denk dat de kunst is. Dat je continu begrijpt. Dat je echt een gesprekspartner bent. Voor zowel aan de kandidatenkant. Als aan de klantzijde.
0: Dan trek ik hem wat breder. Want dan ben ik ook wel benieuwd. Want jullie zien die ontwikkelingen. Zien jullie gebeuren aan de praktijk. In hoeverre heb je af en toe de neiging om te zeggen. Die Nederlandse overheid moeten we ook wakker schudden. Zijn daar dialogen?
2: Nou, we zijn niet direct in contact met de Nederlandse overheid. Maar we zijn wel betrokken uiteraard. Hè, door ook de rapporten die we maken. De interviews die we afnemen. Het geluid dat we daarover willen maken. Maar absoluut. Ik denk de gesprekken die we de laatste tijd hebben. Omtrent het zelfstandige. Ja, dat legt wel. Dat brengt in één keer een hele administratieve rompslomp met zich mee. Die niet helpt in waar wij zitten. En dat is snel schakelen. Want de schaarste op de markt in de stem. Is groot. Dus daar is tijd belangrijk. En daar helpt alles wat er nu gaande is niet bij.
0: Nee, nou is er gelukkig. Wat dat betreft is er wat beter nieuws dan de voorgenomen regels en wet en regelgeving die er zou komen.
2: Ja.
0: Dus dat gaat misschien de goede kant op.
2: Dat hopen we. Dat is ook hard nodig. Dus en ik aan de andere kant, en dat is misschien ook gek om te zeggen, maar ik denk dat wij als organisatie nu wel dusdanig opgezet zijn. Ook je back-office is gewoon ongelooflijk belangrijk. Op het moment dat je dat gewoon goed hebt staan en snel kan schakelen, dan ben je ook wel slagvaardiger. En ik denk dat we daar heel veel in geïnvesteerd hebben als organisatie het afgelopen jaar. Wat de toekomst wel ons zou moeten helpen om daar sneller mee om te kunnen gaan. Dus we hebben wel geanticipeerd op alle hurdles die er zijn. Maar het zou fijn zijn als dat verandert.
0: Expertise in die vakgebieden. Want ik wil zo meteen heel snel naar dat rapport uit oktober. Want dat maakt heel veel duidelijk, denk ik ook.
2: Ja.
0: Zijn er nog vakgebieden die we nu niet besproken hebben, waar jullie ook veel in thuis zijn? Los van die stem vakgebieden?
3: Nee. Wij richten ons specifiek op de stem. Ik denk dat.
0: Is dat altijd zo geweest?
3: Nee, we zijn eigenlijk van oorsprong, van origine was het IT. Wij gebruiken heden de dagen het woord tech, omdat het wat breder begint te worden. Maar we zijn begonnen als perm in 1986, wat dus dat is permanente staffing. Al heel snel zagen we dat de vraag bij cliënten groter was om een flexibele schil in te richten. met IT deden dat bijvoorbeeld bij partijen als een Shell of bij een Jacobs binnen de chemische industrie. En toen zagen we eigenlijk ook binnen engineering dat daar een hele grote vraag was. En zo zijn we elke keer gaan diversificeren. Later life sciences toegevoegd. En ik denk tot 10 jaar geleden was 80% van wat we deden was met ZZP'ers werken. 20% was dan permanent, dus het staffinggebied. Nu zie je dat we heel veel via ons employed contractor model werken, dat is detachering. En wat je net al aangaf, de huidige wet en regelgeving dicteert eigenlijk dat we naar een consultiemodel moeten. Dus die balans van de producten en services gaat weer veranderen. En we gaan meer investeren in consultieservices. En dat betekent dat je echt projecten gaat aannemen. En op projectbasis gaat werken. En dat je ook leiding en toezicht onder je neemt. Want dat is eigenlijk waar wij naartoe bewogen worden.
0: Ja. En dat komt eigenlijk ook door de Next Gen EU. Hè? Dat is eigenlijk het herstel- en veerkrachtfonds vanuit de Europese Commissie. Waarbij men zegt, Nederland prima, daar is inderdaad geld beschikbaar. Maar daar moet wel een soort van verandering komen op de arbeidsmarkt. Op allerlei vlakken. Dat raakt jullie ook.
2: Ja, ik denk dat de arbeidsmarkt, daar zitten zo ongelooflijk veel knoppen waar je aan moet drukken om die in beweging te krijgen en goed te laten lopen. Daar, al deze elementen spelen daar. Regelgeving is daar één van, maar ik denk, en dat hangt ook vanaf hoe je dat definieert, maar omscholing, hè, de investering in de omscholing, als we kijken nu wat de plannen zijn van het huidige kabinet, is ook echt, de transitievergoeding moet meer geïnvesteerd worden in een leerdoel dan echt een daadwerkelijke vergoeding. Ja, we moeten echt aan de bak met het deel van de mensen dat nu nog niet of nog niet helemaal volledig aan het werk is, dan wel het omscholen. We zullen echt moeten kijken hoe we mensen gaan omscholen om toch klaar te zijn voor de vraag van de toekomst.
0: Zullen we eens even kijken naar het STEM Workforce Report. Daar zie ik al één cijfer staan, de brain drain. Nou, dat klinkt heel onheilspellend. Ja. Toch? Ja, ik kan het niet anders zeggen. 47% van de STEM professionals overweegt vertrek naar het buitenland. We hebben het eigenlijk net al even benoemd. Tweede hoogste wereldwijd.
2: Ja. Ja.
0: Wat moet je nog meer zeggen? Dat is toch een enorme alarmknop, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar de farmaceutische industrie, dus het Leiden cluster onder andere, maar ook in Nijmegen is de cluster, in Utrecht nu ook, heel erg belangrijk. Maar het wordt ook een beetje een talentpool voor de rest van de wereld. En we hebben een aantal hele grote farmaceuten in Nederland. En je ziet dat wel bepaalde activiteiten, zoals de API, dus de actieve ingrediënten, dat die naar het buitenland zijn gebracht. Je ziet dat R&D ook naar het buitenland wordt gebracht, waardoor er meer productie in Nederland plaatsvindt. En dat zijn nou niet direct de technische of de niche profielen. Dus daarin hebben wij ook een aanpassing moeten maken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat daarin heel goed in geïnvesteerd wordt. En ook het vestigingsklimaat, dus opleiding, maar ook infrastructuur, toegang tot elektriciteit is heel erg belangrijk daarvoor. Ja.
0: Nu zie ik dat Barcelona zich steeds meer profileert als een AI-hub.
3: Ja, de digitalisation. Ik weet niet of het AI is. Je ziet al heel veel grote partijen.
0: Maar wel tech.
3: En je ziet daar een hele grote community met multilingual skills. Die spreken 2-3 talen. Dus heel veel mensen uit Frankrijk zijn naar Barcelona gegaan. Dat is natuurlijk niet zo heel ver. En je ziet daarin dus dat partij ook dat het loon wat lager ligt. Dus als jij je hoofdkantoor in Parijs hebt en je zet je digitization hub neer in Spanje, is dat en kosteneffectief. Kun je en meerdere locaties, want dit zijn vaak mondiale partijen. Dus kun je meerdere locaties vanuit die hub bedienen. Dus daar zien we wel een trend. En als ik een beetje lees wat naar de toekomst gaat gebeuren, zie je ook al een hele aantal grote FMCG-organisaties daar naartoe trekken nog. Er zitten er al een paar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een cluster en gaat dat een aanzuigende kracht creëren.
0: Precies, dat is de reden dat ik hem vraag. Want dan kom jij weer, Margot, want je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor Spanje. Dan gaat het goed, hè?
2: Daar gaat het heel goed. Daar zijn we nog relatief klein. We hebben de kantoor in Barcelona en in Madrid. En dat zit met 35 mensen daar nu. Maar wij zien zeker dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden liggen en de aanvragen. Maar ook daar, ik denk wat Chris ook aangeeft, is het belang van de relatie met de klanten. En goed begrijpen wat de klanten daar nodig hebben. En ook daar zijn klanten die we daar ook buiten de grenzen van Spanje bedienen. Dus zeker Spanje gaat goed. En we hebben genoeg te doen. En we hebben enorm ambitieuze plannen in Spanje. Maar ik denk dat we wel steeds meer gaan naar een landschap waar wij heel veel over in gesprek zijn, ook intern. Hoe bedienen wij nou zo'n klant ook buiten de grenzen? Kijk, wij hebben bepaald, we zijn Nederland en we zijn Spanje en we zijn dag. Maar een klant heeft natuurlijk ook gewoon een behoefte. Die hebben een center in Spanje zitten, waar ze een kenniscenter hebben, maar daar wel ook leveren in Roemenië of in Frankrijk. Hè. Dus dat zorgt zeker voor heel veel uitdagingen, maar ook heel veel leuke. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel spannend.
0: Dan heb je het ook een beetje over de ontwikkeling van de interne markt in Europa. Om te zorgen dat die grenzen nog minder grenzen zijn. Hè. Dat er veel makkelijker verkeer over en weer kan. Qua wet en regelgeving, maar ook qua jurisprudentie. Dat soort zaken. Daar zijn jullie erg bij gebaat, kan ik me voorstellen.
2: Zeker, dat is absoluut. Het scheelt tijd waar we het net over hadden. En tijd, je wil zo min mogelijk tijd verliezen. En ik denk ook in de zoektocht voor een klant. Hè, dat je daar niet heel erg mee bezig hoeft te zijn. Maar dat je gewoon kan kijken waar het eigenlijk om gaat. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb een goede kandidaat nodig. En dat je daarmee aan de slag kan gaan.
3: Bedrijven zijn ook netwerken. Hè? Dus hoe sterker je netwerk en hoe lager de grenzen daarin is heel erg belangrijk. En gaat waarschijnlijk ook een grote consolidatie aankomen in de bankaire sector. En daar is Spanje denk ik ook heel goed gepositioneerd om daarin mee te spelen. In Nederland wellicht wat minder. En dat was 10, 15 jaar denk ik andersom. Dus zo zie je ook dat het verschuift door Europa heen.
0: Is er voldoende besef eigenlijk in Nederland dat dit aan de hand is?
3: Ik denk dat het bij een select groepje dat er is. En ik denk dat het steeds meer begint te komen nu. Maar de politiek moet daar wel op gaan acteren.
0: Volgende cijfer. Replacement challenge. 61% van de werkgevers worstelt met vervanging van vertrekkende specialisten.
2: Ja.
0: Hoe vul je dat op?
2: Ja, nou, ik denk de combinatie waar we nu staan. Ja. We staan echt op een punt vergrijzing. Er zijn een paar grote tickets die natuurlijk workload die er is. Hè, digitalisering nog binnen onze eigen overheid is alleen al een onderwerp waar je denk ik heel veel mensen aan de bak kan hebben. Dus hoe vul je dat op? Nou, het belangrijkste waar we het net kort over hadden is het stukje omscholing. Ik denk als we dat niet doen en als bedrijven zich daar niet bewust van zijn dat je echt moet kijken op wat je nu in huis hebt, hoe je dat een kans kan bieden om te ontwikkelen. Want ook daar moeten we niet vergeten, het vinden van mensen heeft te maken met de vaardigheden, maar ook met de match. Dus als je iemand in je organisatie hebt die nu past in de organisatie, in de organisatiecultuur begrijpt en het daar fijn heeft, ja, dat die wil je behouden. Ja, dan zul je toch echt aandacht moeten besteden ook aan je workforce planning. Hè. Ik denk dat dat ook echt iets is waar bedrijven nog veel aan kunnen doen. Dus waar staan we nu? Wat gaat het betekenen? Wat hebben we nodig? Hoe ziet het over 5 jaar eruit? Dus ik denk dat bedrijven vooral heel strategisch moeten gaan kijken hoe gaan we om met onze workforce planning? Wat zijn onze grote projecten? Nou, dat heeft alles te maken met wat we allemaal net besproken hebben, met wet, regelgeving, wat verwacht dat er gaat komen. En dan goed kijken, wie hebben we? En hoe kunnen we die mensen dusdanig in gaan zetten, dat we dat gat kunnen vullen? Want alleen extern, dat gaat de uitdaging worden.
0: Want dan op dit vlak, hè, we hebben natuurlijk te maken met weer de tweede, geloof ik, vergrijzingsgolf. Dat zijn mensen die zijn opgegroeid zonder computer, zonder IT. Dus adoptievermogen is misschien wat moeilijker. Mm. Maar wij gaan straks, en dan heb je het over 20, 30 jaar, doorwerken tot 68, misschien 70 jaar. Kijken jullie ook naar de verschuiving qua leeftijdscategorie? Dat jullie ook die oudere doelgroep benaderen en daar kijken wat daar een omscholing voor talenten eigenlijk uit voortkomen?
2: Ja, ik denk vooral dat iets is wat ook waar bedrijven voor open moeten staan. Hè? Het begint ook met het besef van een organisatie. Dat, dus jouw vraag net, zijn ze er genoeg bewust van? Nou ja, ik denk dat de alarmbel echt wel aan is. En dat het besef er wel moet zijn dat dit nodig is. En we hebben het over de oudere generatie. Dat is zeker een populatie waar we denk ik heel veel mee kunnen. Maar we moeten ons ook inrichten op de huidige groep, de Gen Z, die eigenlijk aantoont dat ze maar 1,5 jaar committed zijn om bij een organisatie te willen werken. Dus daar moet je ook op inrichten van hoe hou je dan die generatie ook weer engaged en bij je. Dus ik denk dat workforce planning en in kaart brengen hoe of wat, als bedrijven daar nu nog niet mee bezig zijn, dat echt een probleem is.
0: Maar dat is voor bedrijven ontzettend spannend. Want stel dat je 40% van je personeelbestand na 1,5 jaar weer wegloopt, dan gaat er heel veel kennis die geïnvesteerd is in die mensen verloren.
2: Ja.
0: Je moet steeds opnieuw beginnen. Dat is geen gezonde bedrijfsvoering.
2: Het is wel de realiteit, hè? Als we kijken naar die generatie. Dus ik denk dat we ons aan de realiteit moeten aanpassen. En dat daar dus vragen zijn ook van hoe pas je daarop aan? Wat zijn de wensen? En, hè, dus het hybride werken, al dat soort dingen. heel eerlijk, wij hebben daar ook een uitdaging intern. Wij zijn ook zoekende hoe we dat doen en hoe we dat moeten doen. Dus ik denk dat dat continu dicht bij je mensen staan en ontdekken wat ze bindt.
0: Volgende. 81% ervaart, wat impact betreft, projectvertraging en innovatieverlies.
2: Ja.
0: Ook weer zo'n heel hoog cijfer. Ja.
2: Ja, als we het hebben over het innovatieverlies, daar hebben we het net ook over gehad. Ik denk dat alles...
0: hangt een beetje met elkaar samen eigenlijk.
2: Ja. Ja.
3: Zoeken de sectoren waar we in gepositioneerd zijn. Hè? Bijvoorbeeld de chemische sector. Er is natuurlijk al heel lang wordt er gesproken over waterstof. Eerst was het groene waterstof. Grijs is natuurlijk taboe. Nu gaat het discours over blauwe waterstof. Er worden geen beslissingen genomen. Dus je merkt door het uitblijven van die beslissingen dat ook de innovaties dus uitblijven. En dat zie je denk ik in heel veel sectoren. Dat zie je ook wellicht binnen de farmaceutische industrie. Maar dat zie je ook binnen het techcluster in Eindhoven. Dus ik denk dat het ook reflecteert in die getallen in de sectoren waar wij sterker geprofileerd zijn. Dat die uitslagen er zijn. Maar ja, het is wel waar we vandaag staan. Heeft ook te maken met de tarieven van Trump. Want daardoor zijn ook heel veel dingen op stoppen komen te staan. Ik denk dat het een alarmbel is. Ik denk dat in de toekomst wellicht wat genuanceerder zal zijn. Maar wel een duidelijke roep dat de barrières weggehaald moeten gaan worden. Zeker voor Nederland.
0: Nu gaat die ontwikkeling in de tech gaat enorm snel.
3: Ja.
0: Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Want jullie zijn recruiters en consultants die ingezet worden.
2: Ja.
0: Maar je moet zelf ook mee.
2: Ja,
0: hoe doen jullie dat?
2: Ja, 100%. Wij zijn overgegaan naar een volledig nieuw systeem. Waar we dus wel ook veel mogelijkheden hebben om gebruik te maken van op AI en dat soort zaken. Maar het is ook een vraag die wij hebben. Hoe krijg je je eigen medewerkers dusdanig betrokken en dat ze ook zelf gaan ontdekken wat het voor je kan doen. Dus ik denk dat het vooral in efficiëntie en in kennis. Hè, dus het gaat ons heel ontzettend helpen in. En daar zijn we al denk slagen mee aan het maken met het systeem ook. Dat je echt die kennis van die industrie. Waar je vroeger, toen ik heel lang geleden als consultant begon. Ja, dan moest je echt apart gaan zoeken op website. Wat betekent dat? Wat is het? Ja, en nu wordt er natuurlijk veel meer aangeboden. Waar is een organisatie van de industrie mee bezig? Dus de efficiëntie in kennis en het brengen van kennis naar je medewerkers is wel echt iets waar wij heel veel baat bij hebben. En dat moeten we dan omzetten in consultie naar de klant toe.
0: Ja, want AI is natuurlijk een hele belangrijke. Dat gaat ook heel veel veranderen.
3: Ja.
0: Daar blijkt ook wel uit het onderzoek. 52% gebruikt ongeautoriseerde AI tools. Dat is zorgwekkend.
2: Ja, absoluut.
0: Want dat is ook eng. Ja. En 69% verwacht automatisering van taken binnen 12 maanden. En dat is een disruptor van heb ik jou daar voor veel medewerkers. Ja. Dat brengt onrust, kan ik me voorstellen.
3: Ja.
0: Of biedt het ook kansen? Ik denk dat het kansen biedt. Maar goed, kansen. Hoe ervaren jullie dat in de markt?
3: Ik denk dat het algemene besef is dat het meer banen gaat opleveren dan het banen gaat verdwijnen. Alleen het adaptieve vermogen van mensen is natuurlijk wel heel belangrijk. Wij zijn nu al technisch in staat dat we in plaats van dat we zelf een kandidaat bellen, dat een AI tool dat doet. Alleen de vraag is, als jij een engineer bent in de oudere generatie, je bent 67. Je hebt je hele leven daar gewerkt en een AI bot belt jou met de vraag of jij een rol wil vervullen bij een groot chemisch bedrijf in Nederland. Gaat die persoon daar heel goed op reageren of is die wel terughoudend?
0: Nee, ik kan ook denken dat dat spam is, toch?
3: Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dus ja. Daarin is ook heel belangrijk dat ook al hebben wij de technologie en ook al kunnen we het al inzetten, de timing is denk ik heel erg belangrijk. In ons vakgebied is het heel belangrijk dat je je netwerk opbouwt en dat je de persoonlijke connectie voelt. Want dat het vertrouwen om met elkaar samen te werken is heel erg belangrijk. En dat vertrouwen, dat doe je door persoonlijke relaties. Zowel met je cliënten, maar nogal meer met je kandidaten. En een kandidaat kan altijd een manager worden. En een manager kan ook altijd een kandidaat worden. Dus dat is het netwerk waar we in we opereren. Dus AI heel erg belangrijk. Systemen heel erg belangrijk. Alleen hoe we het inzetten en wanneer is iets waar we heel goed over nadenken.
0: Nou, we gaan zo meteen verder praten over de toekomst ook met name. En ook de lessons learned eigenlijk uit dit rapport en hoe die ontvangen is.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: after 12, somber op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat S-Tray centraal. Internationaal recruitment en consultantbureau. En in de studio Margot van Soest en Christian Fransen. En we hadden het net natuurlijk over jullie stemonderzoek. Het report, Workforce Report. Wat zijn de lessons learned voor jullie zelf ook?
2: Oeh, dat is een hele grote vraag.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja, waar ga je beginnen? Met
0: kill your darlings, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk dat wij eerder die verdiepingsslag hadden moeten maken als het gaat ook om thought leadership en in industrie opereren. Ik denk dat het heel belangrijk is en nog belangrijker gaat worden is dat je echt weet waar je het over hebt en echt op dat vlak die adviserende rol kan spelen intern en extern. En dat hebben we gedaan en ik denk dat dat ook op het tempo is gegaan waarin we dat hebben kunnen doen. Maar de afgelopen jaren zijn we daar absoluut in versneld.
0: Ja, dus ook die skills evolueren heel snel.
2: Ja.
0: En ja, je moet dat gewoon gaan eisen, denk ik, van je mensen.
3: Nou, dat doen ze eigenlijk zelf ook wel.
0: Is daar in ieder geval intrinsieke motivatie ook?
3: Zeker, want als je met die specialisten, sommige van die specialisten zijn zich aan het omscholen nu. Die gaan bijvoorbeeld naar deep learning, machine learning. Dus dat zijn absoluut de technologieën van de toekomst. En daarin willen wij juist ons positioneren, omdat wij echt geloven in dat specialisme. En bijvoorbeeld bij onze grootste brouwer in Nederland deden wij vroeger op een bepaalde skill eigenlijk altijd heel veel bemiddelingen. En dat is gewoon totaal verdwenen door automatisering. Dus dat bestaat niet meer. En van origine zijn dat allemaal mechanical engineers. Dus die scholen zich wel weer een ander vakgebied om. Maar dat is heel belangrijk voor ons. En ik denk een van de punten uit het rapport is dat we in Nederland wel op een kruispunt staan. Dat we beslissingen moeten gaan nemen. En beslissingen gaan nemen voor de toekomst. En die zijn vrij urgent. En het rapport van Wenning is denk ik daar vrij duidelijk in. Het rapport van Draghi ook.
0: Mm-hmm, ja.
3: Maar het gaat nu wel. En dat is binnen onze organisatie is ook heel vaak. Hartstikke goed dat je mooi plannen hebt. Maar je moet het wel in actie gaan zetten. Dus je moet het wel executen. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor de huidige regering. Dat we nu plannen in actie gaan zetten en daadwerkelijk dingen gaan veranderen.
0: En dat betekent eigenlijk versimpelen en vereenvoudigen van wet en regelgeving. Nou, enerzijds kan Nederland heel veel zelf doen. Anderzijds is in Europa al een start gemaakt. Alleen de vraag is, gaat dat snel genoeg?
3: Ja, daar zijn we afhankelijk van. Ik denk dat wet en regelgeving heel belangrijk is. Maar we moeten ook ons andere vragen stellen. Ik snap de complexiteit omtrent Tata Steel. Maar willen we over 10 jaar dan afhankelijk zijn van staal uit het buitenland? Vraagteken.
0: Wat behoud je niet? Dat is eigenlijk ook de strategische autonomie.
3: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk voor niet alleen Nederland, maar heel Europa.
3: Ja.
0: Moet je nou ook anders misschien kijken naar welke kennishubs je waar neerzet?
3: Zeker. En je moet ook kijken waar je nu al heel goed in bent. En ik denk ook bijvoorbeeld in de defensieindustrie. Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk, die zijn misschien wat beter in hardware. Wij zijn denk ik heel goed om de techniek eromheen aan te leveren. Met bedrijven als een ASML of met een Thales. Dat is natuurlijk ook een vrij grote organisatie nog in het oosten van Nederland. Is wel deel Frans, het is Frans eigenlijk georiënteerd. Maar daarin moet je ook gewoon keuzes maken. Waar ga je wel op wedden? En waar zeg je nou, dat ligt wellicht niet direct in ons expertisehoek. En dan gaan we afhankelijk worden van Duitsland. Of van een Frankrijk, of van een Spanje, of in Italië is natuurlijk ook een grote speler erin. Positionering is heel belangrijk. En VDL heeft daar een grote kans in. Maar je ziet ook heel veel kleinere partijen in Nederland die goed gepositioneerd zijn om op deze golf mee te gaan varen.
0: Ja.
3: Alleen duidelijke keuzes is heel erg belangrijk.
0: Dan even per sector, hè, de techsector. Wat zijn daar de implicaties op dit moment?
3: Ik denk dat daar heel veel verandering plaatsvindt. Dat de vraag is, wat gaat AI doen? Hè? Dus, en daarin zien we nu dus ook dat waarin voorheen iets meer op software development, software engineering, zodat dat nu data en SAP of ERP in het algemeen veel meer gevraagd wordt. En ik denk dat er sowieso een convergentie gaat plaatsvinden tussen IT en engineering. En dus machine learning, valt dat aan de IT-kant of valt het misschien toch aan de engineering-kant? Het wordt steeds diffuser en dan nog staat een grijs gebied. En dat is denk ik heel interessant, want daar ontstaan dus weer nieuwe posities, dus nieuwe skills, waar wij mooi kunnen inspelen.
2: Maar ik denk, hè, dat is aan de kant van de skills die zich ontwikkelen. Zorgelijk is wel dat we gewoon, er zijn ook steeds minder studenten die voor die richting kiezen. Dus het gat in de vergrijzing en de instroom, ja, daar zit ook een grote uitdaging. Dus alles wat zich, hoe we ontwikkelen, hè, zo over innovatieslag hebben, dan heb je wel de mensen nog die het kunnen doen. En ik denk dat daar in Nederland, ongeacht alle wet en regelgevingen die ons tegenhouden, ook een heel groot gat ontstaat in er zijn gewoon niet genoeg mensen. Er gaan te veel mensen de arbeidsmarkt af. En er komen te weinig mensen de arbeidsmarkt op.
0: Ja, daarvoor zijn jullie natuurlijk ook internationaal actief. Om dat gat toch te proberen te vullen. De engineering. Zijn daar nog speciale dingen ten opzichte van eigenlijk de tech waar we het net over hadden. Die anders zijn bij wijze van spreken.
2: Anders zijn ten opzichte van?
0: Nou, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Dat komt daar wellicht veel meer aan bod.
3: Nou, ik denk dat zij voornamelijk ook kijken naar ook digitalisering. Dus als je de inspection doet en je gaat bij Shell een tank inspecteren. Vroeger ging iemand met het trappetje naar beneden. Nu doet een drone dat.
0: Ja.
3: En daar zo kan ik wel talloze voorbeelden noemen. Wat binnen die industrie dadelijk gaat veranderen. Dus dat zijn een van de grote onderwerpen binnen die sector. Dus dat zijn zeker grote veranderingen die plaats gaan vinden.

0: ESG-tree. We staan over 5 jaar. Dat is een hele lange termijn, weet ik. Maar toch stellen we altijd die vraag.
1: Ja, nou, ik ga ervan uit. Ik ben ongelooflijk. Kijk er echt naar uit dat we een stuk thought leadership partnerships met klanten hebben. Dat we echt daar adviserend zijn vanuit de inhoud. Hoe zij hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen. Dus ja, ik verwacht alleen maar groei.
0: Bedankt voor het komen, Ster, naar de studio. En veel succes met ESG-tree. Margot van Soest, Managing Director voor Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director Client Services. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Je kan hem terugluisteren via onze website, newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
2: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown.
9: In deze podcast hebben we het altijd over het belang van leren en ontwikkelen. Maar wat levert dat uiteindelijk eigenlijk op? En hoe meet je het zogenaamde leerrendement? De gast is Klaas Toes van het ROI Instituut. Demi van der A, die is ook de gast en die legt uit hoe zij de medewerkers van de gemeente Hengelo massaal aan het leren heeft gekregen. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Waar niet je luistert naar Lang Leven Leren.
2: Lang Leven Leren, de podcast.
9: Demi, Klaas en Tom, we hebben weer een lekkere volle studio. Dat is mooi, met veel wijsheid en intelligentie en ervaring en dergelijke. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Zoals altijd, traditioneel kunnen we ondertussen wel zeggen, gaan we eerst op zoek naar de ultieme leerervaring van jullie. Klaas, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw ultieme leerervaring?
10: Nou, op het woord ultiem kan ik niet reageren, maar ik heb er heel veel gehad.
9: Ja.
10: Eén was, ik had een programma voor een grote bank verkocht. In die tijd verkocht ik die trainingsprogramma's. Daar was je ook blij mee dat je dat deed. En we hadden het zo goed ingekleed dat wij op enig moment de mensen aan het trainen waren. Daarvoor deden we een assessment. We wisten dus eigenlijk precies wat er aan de hand was. Nou, en daarna gingen we trainen. Gewoon het programma wat we altijd deden. En de klant komt naar me toe en die zegt: leuk dat je dat hebt gedaan, maar je weet alles van die mensen. En waarom stop je ze nou in de wasstraat? En dat was wel slikken, want ik wist dat daar een heleboel werk achter zat. Toen hebben wij op dat moment bedacht: nou, misschien is het een goed idee dat we die mensen een individueel leerpad aanbieden. Dus met meer begeleiders. En dat iedereen zijn eigen pad. Net als in een sportschool.
9: Ja.
10: We noemen het ook sportschoolmodel. Dus zij heeft mij geholpen dat te doen. De tweede in datzelfde programma kwam toen wij de assessments deden. En hij is later CEO van een groot verzekeraar geworden. Maar dat was toen een jonge manager die zegt: Klaas, hoe kan het nou dat mijn beste verkoper het slechtst scoort op jouw assessment en mijn slechtste verkoper het best? Knoop in je buik. En dan denk je bij jezelf: wat gebeurt er? Wij moesten ze leren om consultatief te verkopen. Dat ze dus in de breedte gingen verkopen. En in die tijd had je nog op de kantoor had je allerlei posters aan de muur hangen. Dus ik ben een keer naar die kantoren gegaan en dan zag ik: oh, ze worden afgerekend op face-to-face gesprekken, service calls en de 4 standaardproducten. En ook dat was in datzelfde programma een enorme leerervaring. Dat ze weliswaar anders willen gaan verkopen, maar dat ze hun hele sturingsmechanisme niet veranderen. Het is zeker een moment waarop we gelukkig goed konden reageren, maar het had ook andersom kunnen lopen.
9: Ja. Ja.
10: Die klus had veel korter kunnen zijn.
9: Ja. Wel interessant ook natuurlijk waarom ze toch met je doorgingen en je toch de moeite namen om je die feedback te geven. Want het kan ook zijn dat ze denken: nou, leuk Klaas, maar dit gaat hem niet meer worden. Dus blijkbaar zit er iets in die relatie wat je goed voor elkaar hebt gekregen.
10: Hopelijk wel, maar dat is wel. Maar dan heb je wel als leverancier en klant is, heb je wel de ultieme samenwerking te pakken. Dat je ook samen kwetsbaar kunt zijn en ook denk: wow. Maar dat je het ook herstelt, hè, dat moet je niet vergeten.
9: Ja. Demi, dezelfde vraag aan jou. Je ultieme leerervaring, waar denk je aan?
6: Waar het hart vol van is. Hè? En dat is in mijn geval even iets heel recents, denk ik. Ultiem. We hebben, ja, het ultieme is hier denk ik wel van toepassing. Dat is namelijk, ik heb onlangs een kindje gekregen.
9: Aha.
6: Mijn eerste kindje. En nou, over leren gesproken. Ik ben zelf best wel iemand van learning by doing. En nou ja, een kind is wel echt learning by doing. Dus je krijgt zo'n kind mee naar huis. Je bevalling gehad en dan gaat ze mee naar huis en dan is het van: oké, en nu? Probeer je heel goed op voor te bereiden met cursussen, dingen lezen, boeken, alles. Maar het gaat natuurlijk nooit precies zo zijn zoals je hebt gelezen. Dus nou, in hele korte tijd leer je dan echt heel, heel erg veel. En dat is ja, echt learning by doing.
9: En wat heb je over jezelf geleerd? Want interessant is natuurlijk dat bij heel veel dingen heb je best wel controle en kun je dingen uitproberen en... Ja, nu ben je ineens verantwoordelijk voor een leven. Tenminste, ik vond dat bij mijn eigen kinderen, dat ik dat kleine hoopje mensen had, dat ik dacht: jeetje Mina, zegt hij, kan nog helemaal niks. En als ik het niet goed doe, dan heeft deze kleine een probleem.
6: Ja, die verantwoordelijkheid die vloog me ook wel een beetje aan in het begin.
9: Ja.
6: Maar het leert eigenlijk wel heel veel over jezelf. Dat je ook best wel sterk bent als mens. En ook wel heel flexibel. Want je hebt geen andere keuze. En soms heb ik me ook wel eens geprobeerd een beetje te verzetten. Dus ik ben onlangs weer aan het werk gegaan. En het ging eigenlijk allemaal best wel goed. We hadden het een beetje op rolletjes. Maar toen ging ik aan het werk. En ineens was het weer helemaal. De nachten waren verschrikkelijk. En ja, die eerste 2 nachten heb ik me daar heel erg tegen verzet. Want ik dacht: dat kan niet. Dat kan niet. Het ging toch zo goed. En wat doen we dan verkeerd? En, maar ja, dan denk je: ja, zij kan er ook niks aan doen.
9: Ja, het gaat gewoon, hè?
6: Het gaat gewoon.
9: Dus, je moet er gewoon, het is wat het is.
6: Ja, ja, het is wat het is. En dan is acceptatie op zo'n moment, denk ik, maar even het beste.
9: Ja.
6: En hopen dat het snel voorbij gaat.
9: Ja.
6: Ja.
9: Nou ja, aan de andere kant.
6: Ja.
9: Mijn kinderen zijn ondertussen het huis uit. Dan hoop je ook alweer dat het lekker lang duurt, hoor, kan ik je zeggen.
6: Ja.
9: Gefeliciteerd trouwens.
6: Dankjewel.
9: Fantastische momenten in je leven.
6: Ja.
9: We praten zo met jou verder natuurlijk, Demi. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij allemaal voor elkaar hebt gekregen bij jouw mooie gemeente. Klaas, ja, investeren in medewerkers. Het gebeurt heel veel. Je wil, ja, ik denk als iedereen die in L&D werkt eens even kijkt naar het budget wat er jaarlijks doorheen gaat. Denk je: nou, dat is flink wat geld. Maar wat levert het nou eigenlijk op? En dat is waar jij je vanuit het ROI-instituut mee bezighoudt. Om juist dat effect van die investeringen in mensen, om dat naar boven te halen. Hoe doen jullie dat? Want het voelt ook als iets wat een beetje onaantastbaar is.
10: Nou ja, ik denk dat wij... ik ben econoom. Dat is misschien wel een belangrijke achtergrond. Dus ik hou van data, ik hou van cijfers. En ik denk dat wij in de leerwereld eigenlijk meer van mensen houden. En daar heb je eigenlijk het grootste probleem om te pakken. Dus wij zijn niet bezig om het vast te pakken. Dus wat je probeert te doen, is je probeert de koppeling te maken tussen wat leren mensen. En wat ze leren, passen ze dat nou in de praktijk toe? En als ze dat in de praktijk toepassen, levert het dan ook rendement op? Ik had vorig jaar, en die hebben de award gewonnen voor Social Impact. We hadden een stichting, Stichting Jij. En dat zijn dat is een stichting die helpt, een vrijwilligersstichting, die helpt mensen met een eetstoornis. En in Nederland kost de eetstoornis ons 8,5 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over tandartskosten en ook nog niet over mantelzorg. En die stichting die moest subsidies hebben en die zei, dan kan je helpen. Dus dat hebben wij gewoon gedaan. En wat je dan ziet is dat zij in staat zijn om die mensen dingen te leren over henzelf. Waardoor ze gewoon hun kwaliteit van leven omhoog gaat. Dus dan passen ze toe. Hè, dus dan wordt hun zelfstandigheid groter. En ze verdwalen niet in het oerwoud van zorg. En als je dat bekijkt, en dan moet je dus dat bewaken. En doordat we de koppeling konden maken tussen dit hebben ze geleerd, dit hebben ze in hun leven toegepast, en ze zijn niet in het zorgcircuit verzeild geraakt, konden wij aantonen dat die stichting, omdat ze aan de onderkant ook geen kosten haalden, 1000% rendement haalde. Dus een ROI van 1000%.
11: Zo.
10: En dat betekent de euro die je erin stopt, krijg je terug, plus 10 extra euro's. En daarmee bewaken we natuurlijk dat dingen die goed zijn ook renderen.
9: Ja. Als je dat nou vertaalt naar een bedrijf met duizenden mensen.
10: Mm-hmm.
9: Met een L&D-afdeling waar misschien wel, nou ja, Tom, een gemiddelde L&D-afdeling. Ik weet niet eens hoeveel mensen werken daar bij een echt groot bedrijf.
12: Als je duizend medewerkers hebt?
9: Ja, nou duizenden. Bij een ABN AMRO of bij een grote club.
12: Oh zo, dat kunnen er ergens dus de 55 of 200 zijn of zo.
9: Ja. Jeetje mina. Nou, dus daar gaat een hoop geld in om. Dan wordt het ineens veel diffuser natuurlijk wat het op kan leveren. Want dan gaat het over cultuur, over leiderschap, over slimmer werken, over je taal beter beheersen. Nou, dan is het natuurlijk het aanbod en ook de doelen. Die zijn zo groot en zo veelvoudig. Hoe pak je het dan aan?
10: We hebben het vorig jaar gedaan bij twee hele grote organisaties. Eén in het zuiden van het land. En die spendeerden echt honderden miljoenen. Maar dan heb je het over alleen maar de kosten van de opleiding. Je hebt het niet over de tijd weg van het werk. Want dat is namelijk net zoveel.
9: Ja.
10: Dus als jij zegt, ik geef 100 miljoen uit. Dan geef je nog meer. Dus wat hebben we daar gedaan? We hebben met hen gekeken van, welke opleidingen moeten nou op een standaard manier geëvalueerd worden? En in die standaard manier van evalueren kreeg je eigenlijk al een inzicht in wat levert het op. Gewoon gebaseerd op de vragen. We hebben gekeken als die, en dat was zo'n 80-85% van hun opleidingen. 10% van hun programma's, daar hebben we wat dieper op onderzocht. Dus daar deed je een wat uitgebreider studie op. Met wat extra focusgroepen. En 5% van hun programma's, zeg maar de miljoen plus, daar deed je een volledige ROI-studie op. Dus je kijkt dan in het geheel, maar ondertussen hadden we ook een dashboard gebouwd. En dan konden zij laten zien aan hun opdrachtgevers, luister, dit stoppen we erin. En dit is het rendement wat het oplevert, gebaseerd op tienduizenden metingen. Dus echt statistisch verschrikkelijk betrouwbaar.
9: Oké, wauw. Nou heb ik even op jullie website zitten kijken. Dat doe ik nog wel eens. En het leuke is, dan kom je mooie dingen tegen. En ik zag jullie ROI-piramide staan.
10: Ja.
9: Wij zijn natuurlijk altijd gek op plaatjes. En zeker piramides en alle andere vormen. En die piramide die heeft 5 verschillende niveaus van opbrengsten van leertrajecten. Want we praten over die opbrengsten alsof er 1 is. Maar blijkbaar is dat dus niet zo.
10: Nee.
9: Help ons er eens in vogelvlucht doorheen. We beginnen natuurlijk onderaan de piramide. Ja.
10: Als je onderaan de piramide, helemaal als je onder de piramide kijkt, dan heb je de 6e laag. Ah. En dat noemen wij de inputlaag. Dat is de laag waarin je praat over hoeveel deelnemers zijn er, hoeveel uren zijn er, hoeveel no-shows zijn er. Hè, want als mensen niet opkomen, en dan heb je eigenlijk de kosten te pakken.
9: Ja.
10: Nou, dan heb je op het laag 1 heb je reactie op het leren. En daar zit de vraag bij, als heb je de intentie om het toe te passen? Is het relevant voor je werk? Dus dan krijg je al een voorspelling van, oh, wat is de kans dat iemand dat gaat doen? Dus je kan al vroeg in je proces kijken van, slaat mijn leren aan? Slaat het
9: programma
10: aan?
9: Eigenlijk is dat de feedback van de deelnemers.
10: Dat is de feedback van de deelnemers.
9: Okay, dat is laag 1.
10: En dat waren vroeger bij ons, wij kijken in de branche naar als happy sheets. En ik kijk naar als voorspellers van toepassing en, of van leren en toepassing.
9: Ja. Maar dat, eigenlijk officieel weet je dan nog niks, zeg ik dan even flauw.
10: Nou, dan kan ik al een inschatting geven wat is de kans dat dit succesvol is. Bijvoorbeeld, okay. Jij moet een nieuw automatiseringssysteem invoeren. En alle mensen zeggen, ja, we snappen hoe het werkt, maar we gaan het niet toepassen. Dan weet je al dat de kans dat ze het gaan toepassen gewoon heel laag wordt. Dat je heel veel weerstand gaat ontmoeten.
9: Ja. Laag 2.
10: Dat is kennen en kunnen. En dat toetsen wij af. En in onze leerwereld is daar gaat vaak veel aandacht in zitten. Maar dan toets je af, kunnen ze het en kennen ze het. Dan kom je op vraag 3. En dan is doen ze het ook. En doen heeft heel veel te maken met dat juist mijn baas het mij toestaat. Hè? Want als je op een leerprogramma bent geweest en je baas zegt de volgende dag, doen we niet over. Dan hebben we het dus over, willen mensen toepassen? En willen wil zeggen, hebben ze motivatie? En zeker mensen van mijn leeftijd, die hebben 16 reorganisaties gezien, die denken,
9: daar gaan we weer.
10: Het zal Bohica, bend over, here it comes again. Gewoon bukken en wachten tot het over is. Tweede is, mogen ze het van zichzelf of van de collega's? Hè, er zijn beroemde voorbeelden, zoals dat was lang een tijdje geleden, Amsterdamse brandweer. Die wilden steeds nieuwe dingen invoeren, maar de collega's stonden het niet toe. Nou, dan gaat er ook niks gebeuren. En de laatste is, durven ze het? Nou, dan heb je dat nieuwe gedrag, net als met sport. Lopen ze op de goede plek, doen ze de goede dingen. En dan ga je kijken, heeft dat gedrag ook effect in de praktijk? Dus met andere woorden, levert dat dan ook op dat mensen langer blijven bij het bedrijf? Dat mensen hogere productiviteit halen? Dat ze lage ziekteverzuim hebben? En dan kom je op de 5e laag. En dat is eigenlijk de ROI-laag. Dan vergelijk je die opbrengsten van niveau 4. Hè, dus daar waar je het in geld kan uitdrukken. Hè, bijvoorbeeld, één voorbeeldje daarvan is, als jij een middelmanager moet vervangen in je bedrijf, kost dat 1,5 jaar salaris. Mm-hmm. Als jij een technisch specialist moet vervangen, dan zit je wel op 2 keer een jaar salaris. Dus als mensen te snel weglopen, kost dat veel geld. Dus je kan daar laten zien, wat levert me dat op? En in die onderslag hadden we de kosten berekend. Dus je kan de omzet ten opzichte van de kosten afzetten.
9: En de bovenste laag is dan het sommetje.
10: Dat is de vergelijking.
9: Ja.
10: En dan kijk je.
9: Wat ik gelijk zit te denken, maar dat komt ook omdat ik wel meer afleveringen ondertussen met Tom heb gemaakt.
12: Oh jee.
9: Ik kan me nog een aflevering met Guus van Delen herinneren.
12: Ja.
9: Die ernstig is van, ga pas leren als je weet wat je wil bereiken. Kom je dat dan ook vaak tegen? Dat je kunt wel gaan rekenen. Maar als de organisatie niet weet waarom ze überhaupt zijn begonnen met leren wat het moet bijdragen aan de doelen van de organisatie. Dan wordt het ingewikkeld om de waarde te bepalen.
10: Ja. Guus en ik kennen elkaar ook goed. En dat klopt. Want je vroeg de piramide. Maar voor de piramide ben je eigenlijk bezig met je business alignment. Je kijkt welk probleem hebben wij in de organisatie. En kunnen we dat oplossen met leren. Nou, toevallig heeft een van de deelnemers pas, die kregen, want het is vaak de leerreflex. Hey, wil jij voor mij een computer-based training maken? Dat is lekker makkelijk. Het kost 40.000-50.000 euro. En dan kan je er honderden mensen doorheen jassen. En dan is alles check in the box.
9: Ja, we hebben ons werk gedaan.
10: Ja, en wat die learning specialist deed, die zei, met die hele intake, zoals Guus dat ook doet, die hele intake, zei hij, jouw probleem wordt maar voor 9% met leren opgelost. Wil jij dat die 50.000 euro daarin stoppen? Of kijk je liever naar de andere dingen? En toen kwam de vraag terug bij het opdrachtgever. Die dacht, ja, maar misschien moeten we het anders aanpakken. Nee, je hebt helemaal gelijk. Leren is gewoon één van de oplossingen. En je moet echt aan de voorkant kijken.
9: Ja. Wat gebeurt er bij jou, Tom? Wat popt erop? Of zeg je van, nou, dit is.
12: Ja,
9: eindelijk hebben we het hier over.
12: Ja, nee, zeker. Kijk, helemaal natuurlijk in onze wereld is dat de wereld van online leren wordt dat heel vaak over het hoofd gezien, omdat het topic te groot lijkt. Hè. Er wordt veel online geleerd en het is heel makkelijk toegankelijk, zoals Klaas dat schetst. Dus dan is het grote risico dat je er dan maar geen aandacht aan besteedt. En van mijn tijd als toen ik nog ook klassikale leiderschapstrainingen en dat soort dingen geef, blijft me nog heel erg bij dat ik dan altijd hele fancy voorstellen schreef voor de grote banken en de grote werkgevers in het land. En dan met alle mogelijke meetinstrumenten erbij in om het te laten zien. En dan zeiden ze, ja, dat traject ziet er fantastisch uit. Dat meten, ja, dat kost wel heel veel. Doe dat maar niet.
9: Ja. Want dat levert niks op.
12: En dan, terwijl dat dan vaak wel de initiële vraag is. Maar er zit wel een risico in. Ja. En er zit ook een beetje mijn vraag die dan in mijn hoofd blijft borrelen aan Klaas. Wat zou jij organisaties adviseren om te doen met de uitkomsten van de metingen?
10: Nou, ik zie meten als een manier om je oplossing te verbeteren. Dus eigenlijk ben je continu aan het verbeteren. Het is niet om programma's te killen. Je bent bezig om te kijken, werkt dit? Werkt het in deze context? Moeten we in die context dat veranderen? Dus wij zitten in een wereld waarin wij... Ik heb precies hetzelfde gedaan als jij. Ik kon het net zo goed.
12: Ja.
10: Gewoon prachtige voorstellen. Maar wij zitten in een wereld van leren, maar we weigeren te reflecteren op ons leren. Dus wij leren eigenlijk nooit van wat wij zelf doen.
12: Ja.
10: En ik zie programma's die al 20, 25 jaar alleen maar een beetje op de manier van aanbieden veranderd zijn.
12: Ja.
10: Zonder je wat af te vragen. Dus ik is heel raar, hè? Wij weigeren te leren omdat wij... Ja, wij hebben gewoon geen kwaliteitssysteem ingeborgd. Ja, we meten een beetje op niveau 1, reactie.
12: Ja. Ja.
10: En dat is het dan. En als de trainer een 9 scoort, zeggen we hosanna.
9: Die moeten we nog een keer hebben.
10: Oh, ja. Goede trainer.
9: Ja. Ja. Terwijl die misschien heel grappig is.
10: Terwijl de trainer een dissatisfier is. Hè? Dus een trainer moet op een schaal van 10 7,5 scoren. Als hij eronder scoort, is de kans dat je wat leert klein. Maar daarboven maakt het niks uit.
12: Oh, ja.
10: Kijk maar naar je eigen leraar. Ze moesten een bepaald niveau hebben. En dan vond je het leuk om te leren. Maar als het slecht werd, dan leerde je niks.
9: Ja, ja.
10: En de andere kant is, als je de volgende vraag, dan zit je hetzelfde, dan leer je ook. Ik had ooit KLM wereldwijd. Oh, dan zeg ik hem toch. KLM wereldwijd, dat is 20 jaar geleden. Ik had een programma op sales en ik scoorde 9,2. Nou, dan ben je trots op jezelf. Je denkt, ik ben goed. En dan vraag je, wie gaat er morgen met zijn baas dit bespreken? En dan krijg je een luizige 13% als antwoord.
9: Ja.
10: En dan weet je, ik ben te vergelijken met een goed avondje uit. Ja. Het was lekker, het is een leuk gevoel. En alles
9: blijft hetzelfde.
10: En alles blijft zoals het was.
9: Ja, ja. Ja.
12: Dan moet je dus gewoon dat avondje uit gaan doen, hè? Want dat is dan toch leuker.
10: Maar dan ga je mee concurreren, dus in wezen. Dat is het vergelijk.
12: Nou goed, ja.
9: Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars nu denken, ja, daar hebben wij nog wel wat te doen. Waar begin je? Hoe help ze eens op weg in een drukke baan om een eenvoudige, niet al te tijdrovende start te maken?
10: Wacht.
9: Ja.
10: Ja.
9: Wel Klaas, die hebben we alvast gedaan.
10: Drie dubbele vragen natuurlijk. Kijk, mijn doel is het om de volgende generatie learning en development specialisten om te zorgen dat die business taal spreken aan de boardroomtafel. Dat betekent dus, wij hebben een uitgebreide opleiding. Dat kost tijd. Dat is een dag of 5, dus dat moet je niet zomaar doen. Wij beginnen vaak gewoon veel kleinschaliger. Dan zeggen we, nou, we pakken eens een beetje team. We pakken gewoon een middag. Gaan we rond de tafel. En wat Guus ook doet. Nou, dan gaan we bedenken, welke evaluatievragen zijn goed? Hoe gaan we erover rapporteren? Wat nemen we mee? En ja, die olifant eet je met kleine hapjes. En dan ga je stapsgewijs vooruit.
9: Ja, ja, ja.
10: En op het moment dat je
9: dat doet. Maar jij zegt dus eigenlijk, begin aan de onderkant van die piramide. Zorg in ieder geval dat je, en dat is te doen, dat je aan het eind van de training, opleiding, online training, dat je in ieder geval even vraagt van een aantal goede vragen bedenkt waar je antwoord op wil hebben.
10: Ja, maar zorg ook dat je weet wat het betekent. Hè? Bijvoorbeeld, ik zei net no-shows. Er zijn klanten van mij die hebben programma's die kosten 20, 50, 1000 euro per persoon. En die mensen hebben dan sturen mensen daarheen. En als dan 40% no-shows zijn, betekent het gewoon dat je 80.000 euro weggooit.
9: Ja.
10: Nou, dat is, maar zorg dat je weet wat het betekent als je naar zo'n parameter kijkt.
9: Werk aan de winkel hoor ik al. Ja, toch? Dankjewel, Klaas. Volgens mij heb je ons weer enorm geholpen in het nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we in ieder geval goed ook uit kunnen leggen waarom je eigenlijk moet investeren in L&D. Behalve dan omdat het nou eenmaal moet. Straks praten we verder met Demi van der A over hoe zij heel veel mensen aan het leren heeft gekregen bij de gemeente Hengelo. Maar eerst een kort leermomentje.
11: De tip van Tom.
12: Ja, vandaag hebben we het in mijn tip over het rendement van online leren en specifiek het hebben van online leerbibliotheken. En ik wil jullie een tip geven om op een andere manier daarnaar te kijken. Omdat we toch heel veel zien dat als wij het hebben over online leerbibliotheken die voor een hele organisatie beschikbaar zijn, waaruit alle medewerkers kunnen leren wat ze maar willen, dat er vooral gekeken wordt naar hoeveel mensen gebruiken dat nou precies. En die mensen in beweging brengen is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen. Als we zien dat er beweging is en je engagement hebt, zeg maar, dan kan je al heel erg blij zijn, mits dat jouw doel is. Als jouw doel is zorgen dat mensen op een bepaald punt verder komen, dan moet je op een hele andere manier gaan meten. Maar wat je ook niet moet vergeten is dat er een hele hoop gebeurt en geleerd wordt wat je zelf niet ziet en misschien niet bedacht had dat nuttig was. En ik zal je een simpel voorbeeld geven wat ik zelf heel indrukwekkend vond. En dat is het rendement van onze time management training. Die zit dus in een pakket, die is helemaal, er zitten honderden andere producten bij, dus het valt niet echt op. En ik had een keer een klant en die kwam naar me toe en zei, ja, er zijn maar eigenlijk heel weinig mensen relatief gezien die dat platform gebruiken en de leermiddelen. Ze willen daar eigenlijk mee stoppen, want het rendement is te laag. En dus toen vroeg ik van, nou, mag ik wat tijd om eens te kijken hoe hoog het rendement dan eigenlijk is? En toen hebben we gekeken en toen was er één voorbeeld van een medewerker en die beschreef dat hij in de evaluatie, waar we gewoon gevraagd hadden, wat heeft het jou gebracht? Gaf hij aan, ik heb het gevoel dat men dit 5-10% productiever heeft gemaakt. En laten we nou zeggen dat hij het helemaal mis had en dat het misschien 1% was, hè, want het is zijn eigen reflectie. Maar laat het 1% zijn. Op een jaarsalaris van iemand die 10 jaar in dienst blijft, is dat best heel significant veel geld voor een module van een uurtje die verpakt zat in een hele grote bak met allemaal andere dingen, zeg maar. En ik zou het zo gaaf vinden als het lukt om met heel veel grote werkgevers en kleine werkgevers dit wat meer naar boven te tillen. Een ander heel simpel voorbeeld was, en dat is een heftig voorbeeld, dat ik door de evaluaties heen zat te scrollen van onze leermiddelen. En er was een product dat heet Stress Management. Dat is een e-learning module die een uurtje duurt notabene. En er was iemand die gaf als feedback over die opbrengsten, gaf die aan, ik heb het gevoel dat ik op de scheidslijn tussen gezond en tussen stress en burn-out net precies de juiste kant op ben gevallen. Ook hierbij weer de disclaimer. Niemand kan dat bij zichzelf benoemen. Niemand weet of die precies op de lijn loopt natuurlijk. Dat weet je vaak pas als je net erover bent gegaan. Maar toch, stel dat één iemand dat heeft binnen jouw hele organisatie van 1000 medewerkers. Dat scheelt je rustig 1,5 ton. En dat is een hele andere manier van kijken natuurlijk naar wat voor rendement. Zonder dat je daar zelf sturing aan geeft. Er zijn een hele hoop dingen die opbrengsten in zich hebben. Zonder dat je zelf bedacht had dat opbrengsten zouden zijn.
13: Mooi, Tom. En ik zit ook te denken, los van dat het heel veel geld oplevert, denk ik ook hoeveel ellende voorkom je of hoeveel plezier organiseer je eigenlijk.
12: En voor de collega's ook natuurlijk. En zo. Ja, zeker. Ja. Werkgeluk. Ja.
13: Dankjewel, Tom. Was weer een prachtige tip.
14: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
13: Bij de gemeente Hengelo zijn 1000 medewerkers aan het leren gegaan. En Demi van der A die heeft dat allemaal, gaat ze zo zeggen, samen met heel veel collega's natuurlijk voor elkaar gekregen. Ze is adviseur digitaal leren en communiceren bij de gemeente Hengelo. Demi, een van de vragen die het meest langskomt in deze podcast als we het over dit onderwerp hebben is, hoe zorgen we ervoor, we hebben prachtige dingen georganiseerd allemaal, maar dat mensen die de moeite nemen, de energie hebben, de stap zetten om te gaan leren. Blijkbaar is jou dat gelukt. Dus hoe heb je dat gedaan?
6: Ja. Goeie vraag. Ik denk, ik heb gewoon een beetje het geluk gehad dat ik ben adviseur digitaal leren. En ik denk niet dat er bij heel veel gemeentes een adviseur digitaal leren is. Dus ik heb denk ik daar heel veel geluk mee gehad. Wat betekent dat ik gewoon echt wel de tijd heb gekregen ook om hier iets mee te doen. Dus een plan van aanpak te maken van maar hoe gaan we dat nou goed neerzetten in onze organisatie.
13: Bij welke, wat voor opdracht werd je mee weggestuurd? Hè? Want ja, we hebben natuurlijk net van Klaas gehoord. Want het is belangrijk dat je weet ook waar je het allemaal voor doet. Wat was de vraag bij jou?
6: Nou, wij hadden het Skillstone platform eigenlijk al 2 jaar bij ons in de organisatie. Die is destijds met een aanbesteding bij ons in de organisatie geïmplementeerd. Het was in coronatijd en dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus geïmplementeerd en daarna niks meer mee gedaan, want er was eigenlijk niemand die dat beheerde. En dat, ja, dat werd toch eigenlijk wel heel zonde gevonden. En ja, er was toch echt wel een leervraag in de organisatie. Dus we willen eigenlijk, er was helemaal niemand überhaupt voor leren en ontwikkelen. Dus we hadden gewoon geen medewerkers daarop. En toen was het toch wel de vraag van, goh, ja weet je, er liggen eigenlijk best wel veel leervragen in de organisatie, maar alles wordt verspreid georganiseerd. We hebben niet eens de budgetten liggen overal. We hebben wel dat platform, er wordt niks mee gedaan. Hartstikke zonde eigenlijk.
13: Hoeveel mensen werken er ongeveer bij de gemeente Hengelo?
6: Zo'n 850 denk ik.
13: Wow, ja. Nou, grote club dus. Ja.
6: Grote club, ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke zonde. En er lag ook wel heel concreet een vraag van, goh, we willen eigenlijk iets met de onboarding doen. En volgens mij kan dat heel goed digitaal. Nou, daar moet eigenlijk iemand mee aan de slag. En toen is die functie eigenlijk een beetje ontstaan. En was ik gevraagd of ik daarop wilde solliciteren. Nou, dat wil ik wel. En toen ging ik eigenlijk best wel aan de slag met, oké, nou prima, we hebben dat platform hebben we al. Hoe gaan we dat nou goed neerzetten? Dus ik zei net al, ik ben wel van het learning by doing. Dus laten we het maar gewoon doen. Dus net, ja, Ik ben een klein beetje teruggevlogen. met, nou, laten we eens een plan van aanpak gaan maken. Nou, prima, gaan we doen. Dus ik ben echt wel ook al zelf even de boeken ingedoken van digitaal leren. Wat houdt het allemaal in? En gesprekken met skills aan. En toen bleek eigenlijk al heel snel van, ja, maar er komt een nieuw platform aan. Dus we gaan migreren naar een nieuw platform. En toen dacht ik, dat is mooi. Ja, weet je, anders ga ik iets herlanceren. Wat ook een beetje gek voelt. Dus we hebben het al 2 jaar, we doen er niks meer. Waarom zou je dat ineens dan gaan lanceren?
13: Ja, maar dus er was een soort logisch, hè, omdat er een nieuw platform was, een logisch moment om tegen de collega's te zeggen, hé, we hebben iets moois voor je.
6: Ja, ja, dus dat was echt, dat was die timing, dat was niet zo gepland, maar dat was echt eigenlijk perfect.
13: Ja, bedankt Tom, goed ja, gedaan.
6: Heel fijn, ja. Dankjewel.
13: Goed zo.
6: Ja, dus toen, ja, toen konden wij daar gewoon echt met, ik met collega's van het HRM-team, maar ook echt van het communicatieteam, hebben we gewoon echt een campagne opgezet om het platform te herlanceren, maar ook gewoon om hem eerst eens goed te gaan vullen. Dus het is, ja, wat dus echt denk ik heel erg is, heeft geholpen, is gewoon dat één iemand, dat ben ik, gewoon fully dedicated de tijd heeft gekregen om daarmee bezig te gaan.
13: Maar laat me even aan elkaar trekken. Want goed vullen, laten we daar eens beginnen. Wat houdt dat in? Wat ben je gaan doen?
6: Nou, beginnen dus met onboarding. Dus daar wilden we, vanuit de organisatie was dat eigenlijk de eerste stap. We willen een goede onboarding neerzetten voor onze organisatie. Dus een gemeente. Nou, wij nemen bij Skills een gemeentepakket af. Dus er zit al best wel veel in waar we al wat mee konden. Dus hoe werkt een gemeente bijvoorbeeld? Nou, mooie training. Maar ja, we wilden natuurlijk ook wel graag dat het persoonlijk werd. Dus bijvoorbeeld als je bij ons binnenkomt in je eerste weken, wat moet je dan kunnen en kennen en weten? En dat is, daar gingen we mee aan de slag. Dus ik ben alle leidinggevenden langs gegaan. In ieder geval van ons bedrijfsvoering domein. Al die leidinggevenden van, goh, maar wat is een nieuwe medewerker? Die komt hier binnen. Vanuit jouw team, wat moet die kunnen en kennen? Dus dat was vanuit financiën, vanuit services, vanuit HRM. En daar best wel kritisch naar gekeken van, oké, maar is dit dan echt voor iedereen? Of is dit voor een aantal nieuwe medewerkers, dus financiën zijn. Hey, we willen dit en dat. En iedereen moet dat kunnen. Iedereen moet dat kunnen. Oh, ja, mooi dat een heleboel mensen daar iets van weten. Maar moet echt iedereen dat weten? Nou, zo hebben we dan een beetje een shift in gemaakt. En zijn we dus echt begonnen met een leerlijn onboarding. Dus een deel van de skills aan trainingen die er al waren. Zoals bijvoorbeeld hoe werkt de gemeente. Maar ook een deel zelf toegevoegd naar, ja, eigen invulling eigenlijk. Hm. Wat we hebben opgehaald bij onze leidinggevende.
13: Oké.
12: Mooi hieraan is natuurlijk ook dat het goed verbonden zit, zeg maar, met het werkproces. Hè? Dat je dus heel veel mensen die maken heel vroeg kennis met de mogelijkheden om online te gaan leren. Het zit echt in het werkproces. Het wordt nuttig toegepast in het dagelijks werk.
13: Ja. Ik vind het een super slimme manier van werken. Omdat je natuurlijk al je nieuwe collega's zijn gewend met het platform. Weten dat dat de plek is waar je moet zijn. En zeker in het begin is natuurlijk alles nieuw. En ben je natuurlijk en nieuwsgierig, maar ook een beetje onzeker.
6: Ja.
13: Dat is een goede combinatie volgens mij altijd om flink te gaan leren. Dus dat is een slimme manier om het aan te pakken.
6: Ja.
13: Oké, dus die hebben we.
6: Ja.
13: Dat is mooi. Dan zeg je, ja, we hebben ook een campagne gedaan.
6: Ja. Ja, nou, wij gingen lanceren. We mochten migreren in de zomer vorig jaar. En we gingen dachten van, dan gaan we lanceren na de zomervakantie. Dus de scholen gaan weer beginnen. Dus wij gaan ook weer back to school. Dus daar hebben we eigenlijk een hele campagne aan gehangen. Dus echt een back to school thema.
13: Oh, wat
6: een
13: grappig.
6: Week lang back to school activiteiten.
13: Geinig. Iedereen kreeg ook, oh nee, dat is heel ouderwets wat ik nu ga zeggen. Iedereen
12: agenda.
13: Krijgt weer een agenda.
12: Ja, precies.
13: Iedereen kreeg de school
12: Ik vond hem al aankomen.
13: Shit, ja, 53.
6: Ja, dat soort ideeën zijn wel langsgekomen hoor. Want we willen iets uitdelen. Want we willen mensen bekendmaken met.
13: Ja, schooltas.
6: Dat soort dingen zijn echt allemaal voorbij gekomen. Dat is het niet geworden. We hebben het iets simpeler gehouden. Want het is natuurlijk ook digitaal leren. Dus wat moet je dan met een agenda? Maar we hebben het iets simpeler gehouden. We hebben op de dag van lancering hebben we raketijsjes uitgedeeld. Lanceren, raketjes, ijsjes. Zomer. Het was een hele warme dag. Dus dat werd heel goed ontvangen. En bij ieder ijsje kreeg je dan ook een soort visitekaartje van de academie.
13: Oké.
12: En je noemde net ook dat je de communicatieafdeling betrokken had. Zeg maar, dus jullie marketingcommunicatie, dus de andere kant van het bedrijf.
6: Ja. Dus echt, ik heb echt met 2 collega's dat van teamcommunicatie dat samen opgepakt. Met nog een collega van HRM die ook met leren en ontwikkelen bezig ging. Dus met z'n vieren hebben we echt van alles bedacht. En ja, die week stond echt helemaal in het teken van back to school. En dat heeft er echt op dag 1 al wel toe geleid, zeg maar, op de lanceringsdag van. Dat er volgens mij iets van 100 unieke inlogs waren. Nou, daar waren we toch wel best wel heel erg blij mee.
13: Ja, dat is 1 op de 8,5. Dus dat is hartstikke goed, toch?
6: Ja. Dus,
13: maar raketijsjes, een kaartje, QR-code of dingetje, URL intikken, hartstikke goed.
6: Die heb ik persoonlijk uitgedeeld. Dus ik heb eigenlijk iedereen die op dat moment in het pand was, persoonlijk ook aangesproken. Hey, je bent een nieuwe academie.
13: Zo.
6: Die lanceren we vandaag. Wil je een ijsje? kaartje. En als ze geen uitje wilden, kregen ze toch het kaartje. En daarbij ook van, goh, deze week is er van alles te doen. Dus we hadden twee keer, wij organiseren dan kenniscafés. Dus dat zijn fysieke leerevenementen, eigenlijk inspiratiesessies met een externe spreker of een interne spreker. Nou, weet je, we hebben ook kenniscafés deze week. Heb je je daar al voor aangemeld? Dus zo...
13: Dat is gewoon een promotieteam. Gewoon
6: ja,
13: het,
6: Het was mooi, heel simpel eigenlijk. Ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Dus mensen waren wel ook wel meteen enthousiast daarover. En ja, natuurlijk ook op ons intranet was echt veel gedaan aan communicatie. Ook al de weken daarvoor. Hè. Want we gaan back to school en ben jij er klaar voor en dat soort dingen. En dan die hele week hebben we ook wel gecommuniceerd.
13: En hoe zorg je er dan voor dat... Hè, want die kenniscafés, dat is fysiek. Mm-hmm. Hoe zorg je er dan voor dat er weer een link is, zodat mensen denken, oh, ik wil meer weten of ik vind het super interessant, dat je ook weer naar die online omgeving verwijst?
6: Ja, nou, bij ons is het, wat voor ons echt wel heel goed blijkt te werken, is gewoon de eventspagina in de academie, zeg maar. Bij ons heet het dan de Hengelo Academie. We doen echt best wel veel nu. In een jaar tijd hebben we heel veel opgezet, dus we doen eigenlijk veel met leren en ontwikkelen. En er was eigenlijk ook al best wel veel, ja. Maar dat was allemaal zo verspreid. En nu hebben mensen initiatieven in de organisatie een aanspreekpunt, dat ben ik. Hey, ik organiseer dit en dat, daar kunnen mensen zich gewoon voor inschrijven. Dat doen we dan allemaal via de Hengelo Academie. En zo zoeken we dan linkjes. Dus ja, het is niet zozeer van wij van leren en ontwikkelen vinden dat jullie dit moeten gaan doen. Nee, het is meer vanuit de organisatie gedreven vraag, zeg maar.
13: Dus en je hebt iedereen natuurlijk een hand gegeven en een ijsje gegeven. Ze kennen je allemaal.
6: Ja, en ook bijvoorbeeld een filmpje opgenomen voor de lanceringsweek. Back to school thema. Met een heleboel collega's. Dus vanuit allerlei verschillende teams en domeinen. Maar ook bijvoorbeeld met onze directeur. En de wethouder onderwijs. Waarin we herinneringen gingen ophalen aan de schooltijd. Dus met allemaal van die vragen. Zoals van, wat deed jij het liefst in de pauze? En wat was je lievelingsvak? Wie was je lievelingsdocent? Weet je, dat soort dingen. Dan gewoon een kampcompilatie filmpje. Superleuk geworden. Maar dat zo betrekken we graag de collega's erbij. Dus dat soort filmpjes maken we wel vaker. Afgelopen zomer hebben we met Summer School dat ook gedaan. Dan gingen we vragen van welke taal wil jij graag leren? En dan lieten we collega's waarvan we wisten dat ze bijvoorbeeld een vreemde taal spreken, dat zeggen in die taal.
13: Ah.
6: Dus bijvoorbeeld een collega van mij die leert Chinees. Die ging naar China op vakantie en dan zei die in het Chinees, ik wil graag Chinees leren.
13: Oh, ja.
6: Dus zoiets. Nu is het helaas geen training Chinees in het platform, maar... Het idee is duidelijk zo.
13: Hint.
12: Zaadje geplant.
6: Zo proberen we dan altijd de collega's echt te betrekken. Dus, dus zo leggen we altijd die linkjes. Dus er is een berichtje op intranet. Die linkt naar de academie waar je bijvoorbeeld kan inschrijven voor een training. Maar dan zeggen we ook, hé, maar er staat ook een training over dit onderwerp in de academie. En we zien dus gewoon dat voor ons is, zeg maar, dat die eventspagina is echt een heel goed lokkertje. Om mensen naar het platform te krijgen. Dus dan als we hebben gecommuniceerd van, hé, kenniscafé met die en die persoon. Gave spreker, kom er naartoe, meld je aan via de academie. Dan zien we een piek in de aanmeldingen, maar ook een piek in mensen die blijven hangen in het platform.
13: Kijk.
6: Dus die een andere training gaan volgen.
13: Grappig.
6: Ja, en niet eens per se over een onderwerp wat daar te maken mee heeft, maar ze zien dus bijvoorbeeld de homepage.
13: Oh ja.
6: Ze zien welke leerlijnen we hebben gepromoot. Dus dat helpt voor ons heel erg.
12: Het is een aandachtskwestie eigenlijk ook.
6: Echt, ja.
13: Oh ja. Ja, dus je hebt echt gewoon traffic georganiseerd door maar mensen naar die eventspage te halen. En als mensen er dan toch zijn, dan worden ze echt wel getriggerd om ook wat anders te gaan doen.
12: Ja, het vind ik wel interessant inzicht, omdat ik natuurlijk vooral zitten denken van stel nou dat al die mensen dan, stel dat jij dat niet had gedaan, hè, je had er geen aandacht aan besteed, waren al die mensen dan alsnog gekomen of wisten ze dan de weg niet, maar hadden ze alsnog heel erg graag willen leren en heb je dat weten te vangen? En volgens mij zeg je ja omdat die mensen dus met dat ze op het platform waren ook langer zijn gebleven en misschien andere topics op zijn gaan pakken waar je natuurlijk anders zou zien. Trek je ze een soort van cosmetisch en dan vliegen ze daarna weer uit en ben je ze kwijt.
6: Ja, en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dat dus wel zo is.
13: Ja.
6: Want we hadden het platform al 2 jaar. Er is toen wel een soort van lancering geweest. Lang niet zo uitgebreid als wat we nu hebben gedaan. Dus er was al een platform. Mensen werden daar heel zijdelings al wel eens op gewezen. Dus we kunnen best wel de cijfers van toen naast de cijfers van nu leggen. Om het heel concreet te maken. En
13: wat zie je dan?
6: Een verschil. Ja, echt een verschil.
13: En hoe groot is het verschil?
6: Ja, de aanmeldingen zijn... Wat zeiden we net, we hadden dus al 100 aanmeldingen op de eerste dag. Nou ja, in totaal, er is natuurlijk ook verloop in onze organisatie. Dus we hebben nu al bijna 1000 mensen gehad in de organisatie totaal. Er werken iets van 850. Dus zo'n beetje iedereen logt wel in de academie.
13: Ja.
6: En dat was toen helemaal niet. Ik durf even niet zo cijfers te noemen hoor. Maar dat was zeker niet bijna 100% van de organisatie. Nee.
13: Welke uitdaging ligt er nog voor jou? Je bent vast nog niet klaar.
6: Oh nee, nog lang niet. Nee, leren en ontwikkelen staat voor ons nu heel erg in de kinderschoenen eigenlijk nog. Want ja, ik ben dit heel gaan aanjagen. En toen, dat is dus best wel goed gelukt. Waardoor er ook heel veel vraag vanuit de organisatie is. Van goh, wil je een training maken over dit? Of wil je wij willen graag iets met dit, we willen graag iets met dat. En toen werd het een beetje u vraagt, wij draaien. Waardoor ook wel een beetje, waar ik miste bijvoorbeeld heel erg een kapstok en prioritering van een visie. Oké, maar wat is dan onze visie op leren en ontwikkelen? Dus wij hebben vorig jaar, of begin dit jaar eigenlijk een beleidscollega leren en ontwikkelen aangenomen. Om ook echt wat visie in het leren en ontwikkelen te brengen. En ook dat beleid, want die budgetten die liggen nog steeds her en der. En dat moet allemaal nog geregeld worden. Dus wij staan eigenlijk nog maar net aan het begin.
13: En hoe staat het met de meten van je leerrendement? Daar hebben we natuurlijk net naar geluisterd.
6: Ja, ik denk dat we daar steeds meer aan toekomen. Dus met mijn nieuwe collega hebben we het woord reflectie en evaluatie begint steeds en steeds meer te vallen. En daar hebben we nu echt, ik denk dat we daar nu klaar voor zijn. We hebben het nu een beetje wel een schoen gegeven. Mensen zijn er enthousiast over. Mensen weten ons te vinden. En nu is het denk ik aan ons om dat rendement ook te meten. Maar ook gewoon meer rendement te pakken.
13: Ja. Waar ik aan moet denken, Klaas, is eigenlijk precies ook die bijvangsten waar Tom het net over had. En dit natuurlijk ook, hè, dat in beweging krijgen van leren is belangrijk. Je kunt hier leren. Hoe pik je dat mee? Want het nadeel van het doorrekenen van alles en echt op zoek te gaan naar dat rendement is natuurlijk ook dat je het misschien een beetje plat gaat slaan.
10: Nou, wat eigenlijk heel goed beschreven wordt hier is, er was een winkel en die winkel heeft gewoon 2 jaar lang leeg gestaan. Ja. Dus zelden een winkel, die werd niet gebruikt. Dus alles wat je hebt gedaan, is die zorgen dat die winkel gevuld werd. Maar ook dat die bezoekers langer bleven. En als bezoekers langer blijven, gaan ze meer kopen. En als je nu naar het leerrendement kijkt, is altijd iemand die op een gegeven moment denkt, ik moet slim zijn, joh, we kunnen geld besparen. En dus daar moet je voor komen. Je had een mooi voorbeeld, onboarding. Jullie hebben de onboarding nu fantastisch geregeld. Als je dan mee gaat kijken in je onboarding, van wat betekent dat? Dat zijn mensen nou sneller productief, voelen mensen zich meer ambtenaar van de gemeente Hengelo. Dus voelen ze bij de club. Blijven ze langer. Allemaal dat soort elementen. Dus dat is met de onboarding. En wat je nu ook kan doen, is dat je kan kijken, wie zijn nou medium users in het platform? Wie zijn heavy users en wie zijn light users? Zijn die heavy users, hebben die nou ook andere resultaten? Bij light users, wat is er aan de hand? Mogen ze van hun leidinggevende wel tijd spenderen om te leren? Want dat mag misschien niet. Dus dan denk je, oh, ik ga er niet naartoe. En alles in je vrije tijd is natuurlijk wel fijn voor de gemeente Hengelo, maar is niet eerlijk. Dus wat je doet is eigenlijk, hier pak je allerlei dingen op. En zij heeft al indicaties met hoe tevreden zijn ze, wat passen ze toe. Dus daar, dan sla je het niet plat, maar dan kijk je van, oké, wat leren we ervan? En hoe bouw je hem langzamerhand op naar, wat brengt dat hele digitaal leren jullie nu op? En wat betekent dat in de dienstverlening en de burgertevredenheid voor Hengelo?
13: Ja. Nou, kortom. Fijn, Demi. Je hebt fantastische dingen voor elkaar gekregen. En er is ook nog een hoop te doen. Dat vind ik altijd een fijne conclusie. Want anders dan wordt het een beetje saai in het leven. Dank jullie wel. Je hoorde Demi van de gemeente Hengelo. En Klaas Toes van het ROI Instituut. En we sluiten af met Tom Bos. Met nog een heel snel impact van leren momentje.
14: De impact van leren.
12: Ja, vandaag lekker een hele praktische om te zorgen dat je de engagement in je leren verhoogt. Het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen vol enthousiasme beginnen aan nieuwe leermiddelen. En als je ze helemaal in beweging hebt gekregen, je wel weten te vinden. Maar met name met online leren natuurlijk. Ja, open je browser een keer niet meer of bel je collega's je wat vaker dan normaal. Dan ben je aandacht weer kwijt. En een van de meest praktische manieren om die aandacht terug te krijgen van mensen die dat initieel wel willen natuurlijk, want de rest ben je gewoon kwijt. Hè. Sommige mensen zeggen, ik ben er klaar mee, ik stop. Ook prima natuurlijk, maar de mensen die het wel willen, maar gewoon hun aandacht kwijtgeraakt zijn, die kan je wel een klein beetje helpen. En ik zal jullie een hele hoop tijd aan onderzoek besparen met 2 hele simpele tips hiervoor. Wat voor dingen kun je dan precies doen? Nou, het begint met reminders sturen. 2 verschillende. 1 moet je niet sturen en de ander juist wel. De eerste die je echt zeker niet moet sturen, daar heb ik namelijk bij meer dan 60.000 mensen geprobeerd. En dan dus bijna dagelijks. Is je stuurt mensen een bericht een aantal dagen, of in ons geval was het geloof ik 1,5 week nadat mensen voor het laatst hebben ingelogd in ons geval. En je zegt, goh, je bent al een hele tijd niet meer ingelogd. Kom je nou weer terug? En dat is dus over het algemeen, na de kwalitatieve gesprekken die ik erover heb gedaan, blijkt heel duidelijk. Mensen ervaren dat als het benadrukken van hun falen. Want ik zeg alleen maar, Glenn, je bent er alweer niet geweest. Is het vandaag nou eens een keer een goed moment? Nou, wat de andere kant van het verhaal is, wat wel heel goed werkt, is wat wij de learning streak noemen. Wij sturen kleine complimentjes soms uit. En als je die complimentjes uitstuurt, dan doe je dat bijvoorbeeld als mensen een paar dagen achter elkaar hebben ingelogd. Dus hun discipline te pakken hebben, zeg maar. En als je dat heel handig wil doen, dan stuur je dat complimentje een dag nadat ze die streak bereikt hebben. Dus dan heb je bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar ingelogd. Stuur je hem op dag 4 en dan zeg je, hey, je hebt al 3 dagen achter elkaar ingelogd. Lekker, en dan loggen mensen
13: bezig.
12: Dus wel.
13: Ja.
12: Lekker bezig. Dan loggen ze dus wel op dag 4 in, zeg maar. Want dan is het een soort van compliment. Het is in essentie hetzelfde wat je zegt. Alleen door die andere formulering heb je ineens toch mensen wat makkelijker te pakken. Microtip.
13: Dankjewel Tom voor deze prachtige tip weer. Nogmaals Damien en Klaas, bijzonder bedankt. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er is nog veel meer te luisteren en tot de volgende keer.
15: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart? Met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manitan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manitan, manitan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Shaping your future. New Business Radio.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Shaping Your Future. New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

Werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd.

0: Goud. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten.
2: New Business Radio, voor business shapers. Now.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Doorzie wat er komt.
2: Dit is Nieuw Business Radio.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen to Lead. Nieuw Business Radio.